0: Erk viel gisteravond een bestelbusje op. Die was later betrokken bij een deal in lachgas. Een man van 20 uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn opgepakt. Later werd in een loods in Portugal de voorraad gevonden. 3 zeecontainers vol met bijna 5000 flessen lachgas. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorinchem. Zo'n 500 per dag. Het aantal overtredens is al een hele maand stabiel. Rijkswaterstaat wil vrachtwagens en touringcars niet meer op de Merwedebrug hebben, omdat de brug het niet meer aan kan. Maar toch zijn ze niet ontevreden over de cijfers, want het aantal vrachtwagens moest flink omlaag en dat is gebeurd. Wie toch doorrijdt krijgt een boete van €500. In Vlaardingen is een vrouw in een elektrische rolstoel vanmiddag vast komen te zitten nadat ze was weggezakt in het voetpad in een parkje. Omdat zij zelf niet meer uit kon komen, belde ze de brandweer. Maar ze vroeg wel nadrukkelijk om niet met zwaailicht en sirene te komen, want dat hoefde ook weer niet. De brandweer heeft ook nog de banden van de rolstoel schoongespoten. De vrouw bleek een bordje gemist te hebben, waarop gewaarschuwd werd dat het onverharde pad nog niet geschikt is voor rolstoelen. En de vrouwen van Feyenoord hebben gekregen wat ze wilden. Een Europese uitwedstrijd waar ze met het vliegtuig naartoe moeten. Feyenoordvrouwen is voor de laatste voorronde van de Europa Cup gekoppeld aan Vålerenga. Vorig seizoen de nummer 2 van Noorwegen. Op woensdag 23 september wordt op Varkenoord gespeeld. De return in Oslo is op woensdag 30 september. In de vorige ronde werd over 2 wedstrijden afgerekend met Anderlecht. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Door een drugsdeal in Ridderkerk heeft de politie in Portugal een grote partij lachgas in beslag genomen. In de omgeving van de Nikkelstraat in Ridderkerk viel gisteravond een bestelbusje op. Die was later betrokken bij een deal in lachgas. Een man van 20 uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn opgepakt. Later werd in een loods in Portugal de voorraad gevonden. 3 zeecontainers vol met bijna 5000 flessen lachgas. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum. Zo'n 500 per dag. Het aantal overtredens is al een hele maand stabiel. Rijkswaterstaat wil vrachtwagens en touringcars niet meer op de Merwedebrug hebben, omdat de brug het niet meer aan kan. Maar toch zijn ze niet ontevreden over de cijfers, want het aantal vrachtwagens moest flink omlaag en dat is gebeurd. Wie toch doorrijdt krijgt een boete van €500. In Vlaardingen is een vrouw in een elektrische rolstoel vanmiddag vast komen te zitten nadat ze was weggezakt in het voetpad in een parkje. Omdat ze er zelf niet meer uit kon komen, belde ze de brandweer. Maar ze vroeg wel nadrukkelijk om niet met zwaailicht en sirene te komen, want dat hoefde ook weer niet. De brandweer heeft ook nog de banden van de rolstoel schoongespoten. De vrouw bleek een bordje gemist te hebben waarop gewaarschuwd werd dat het onverharde pad nog niet geschikt is voor rolstoelen. En de vrouwen van Feyenoord hebben gekregen wat ze wilden. Een Europese uitwedstrijd waar ze met het vliegtuig naartoe moeten. Feyenoord-vrouwen is voor de laatste voorronde van de Europa Cup gekoppeld aan Vålerenga. Vorig seizoen de nummer 2 van Noorwegen. Op woensdag 23 september wordt op Varkenoord gespeeld. De return in Oslo is op woensdag 30 september. In de vorige ronde werd over 2 wedstrijden afgerekend met Anderlecht. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Door een drugsdeal in Ridderkerk heeft de politie in Portugal een grote partij lachgas in beslag genomen. In de omgeving van de Nikkelstraat in Ridderkerk viel gisteravond een bestelbusje op. Die was later betrokken bij een deal in lachgas. Een man van 20 uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn opgepakt. Later werd in een loods in Portugal de voorraad gevonden. 3 zeecontainers vol met bijna 5000 flessen lachgas. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum. Zo'n 500 per dag. Het aantal overtredens is al een hele maand stabiel. Rijkswaterstaat wil vrachtwagens en touringcars niet meer op de Merwedebrug hebben, omdat de brug het niet meer aan kan. Maar toch zijn ze niet ontevreden over de cijfers, want het aantal vrachtwagens moest flink omlaag en dat is gebeurd. Wie toch doorrijdt krijgt een boete van €500. In Vlaardingen is een vrouw in een elektrische rolstoel vanmiddag vast komen te zitten nadat ze was weggezakt in het voetpad in een parkje. Omdat ze er zelf niet meer uit kon komen, belde ze de brandweer. Maar ze vroeg wel nadrukkelijk om niet met zwaailicht en sirene te komen, want dat hoefde ook weer niet. De brandweer heeft ook nog de banden van de rolstoel schoongespoten. De vrouw bleek een bordje gemist te hebben, waarop gewaarschuwd werd dat het onverharde pad nog niet geschikt is voor rolstoelen. En de vrouwen van Feyenoord hebben gekregen wat ze wilden. Een Europese uitwedstrijd waar ze met het vliegtuig naartoe moeten. Feyenoord vrouwen is voor de laatste voorronde van de Europa Cup gekoppeld aan Vålerenga. Vorig seizoen de nummer 2 van Noorwegen. Op woensdag 23 september wordt op Varkenoord gespeeld. De return in Oslo is op woensdag 30 september. In de vorige ronde werd over 2 wedstrijden afgerekend met Anderlecht. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Door een drugsdeal in Ridderkerk heeft de politie in Portugal een grote partij lachgas in beslag genomen. In de omgeving van de Nikkelstraat in Ridderkerk viel gisteravond een bestelbusje op. Die was later betrokken bij een deal in lachgas. Een man van 20 uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn opgepakt. Later werd in een loods in Portugal de voorraad gevonden. 3 zeecontainers vol met bijna 5000 flessen lachgas. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum. Zo'n 500 per dag. Het aantal overtredens is al een hele maand stabiel. Rijkswaterstaat wil vrachtwagens en touringcars niet meer op de Merwedebrug hebben, omdat de brug het niet meer aan kan. Maar toch zijn ze niet ontevreden over de cijfers, want het aantal vrachtwagens moest flink omlaag en dat is gebeurd. Wie toch doorrijdt krijgt een boete van €500. In Vlaardingen is een vrouw in een elektrische rolstoel vanmiddag vast komen te zitten nadat ze was weggezakt in het voetpad in een parkje. Omdat ze er zelf niet meer uit kon komen, belde ze de brandweer. Maar ze vroeg wel nadrukkelijk om niet met zwaailicht en sirene te komen, want dat hoefde ook weer niet. De brandweer heeft ook nog de banden van de rolstoel schoongespoten. De vrouw bleek een bordje gemist te hebben, waarop gewaarschuwd werd dat het onverharde pad nog niet geschikt is voor rolstoelen. En de vrouwen van Feyenoord hebben gekregen wat ze wilden. Een Europese uitwedstrijd waar ze met het vliegtuig naartoe moeten. Feyenoord-vrouwen is voor de laatste voorronde van de Europa Cup gekoppeld aan Vålerenga. Vorig seizoen de nummer 2 van Noorwegen. Op woensdag 23 september wordt op Varkenoord gespeeld. De return in Oslo is op woensdag 30 september. In de vorige ronde werd over 2 wedstrijden afgerekend met Anderlecht. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen. Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Door een drugsdeal in Ridderkerk heeft de politie in Portugal een grote partij lachgas in beslag genomen. In de omgeving van de Nikkelstraat in Ridderkerk viel gisteravond een bestelbusje op. Die was later betrokken bij een deal in lachgas. Een man van 20 uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn opgepakt. Later werd in een loods in Portugal de voorraad gevonden. 3 zeecontainers vol met bijna 5000 flessen lachgas. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum. Zo'n 500 per dag. Het aantal overtredens is al een hele maand stabiel. Rijkswaterstaat wil vrachtwagens en touringcars niet meer op de Merwedebrug hebben, omdat de brug het niet meer aan kan. Maar toch zijn ze niet ontevreden over de cijfers, want het aantal vrachtwagens moest flink omlaag en dat is gebeurd. Wie toch doorrijdt krijgt een boete van €500. In Vlaardingen is een vrouw in een elektrische rolstoel vanmiddag vast komen te zitten nadat ze was weggezakt in het voetpad in een parkje. Omdat ze er zelf niet meer uit kon komen, belde ze de brandweer. Maar ze vroeg wel nadrukkelijk om niet met zwaailicht en sirene te komen, want dat hoefde ook weer niet. De brandweer heeft ook nog de banden van de rolstoel schoongespoten. De vrouw bleek een bordje gemist te hebben, waarop gewaarschuwd werd dat het onverharde pad nog niet geschikt is voor rolstoelen. En de vrouwen van Feyenoord hebben gekregen wat ze wilden. Een Europese uitwedstrijd waar ze met het vliegtuig naartoe moeten. Feyenoord-vrouwen is voor de laatste voorronde van de Europa Cup gekoppeld aan Vålerenga. Vorig seizoen de nummer 2 van Noorwegen. Op woensdag 23 september wordt op Varkenoord gespeeld. De return in Oslo is op woensdag 30 september. In de vorige ronde werd over 2 wedstrijden afgerekend met Anderlecht. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op woensdag 9 en donderdag 10 september wordt de Van Brienenoordbrug in beide richtingen volledig afgesloten voor autoverkeer tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Tijdens de afsluitingen controleert de Rijkswaterstaat of de technische installatie van de brug nog goed functioneert. Automobilisten die tijdens de afsluitingen via de A16 richting Rotterdam-Zuid, Ridderkerk of de A15 reizen, moeten rekening houden met flinke hinder en een extra reistijd van tot zeker een half uur. De organisatie van de Capelse Zomer in Capelle aan den IJssel heeft de line-up voor het evenement bekendgemaakt. Op zaterdag 19 september komen onder andere Sven Versteeg en Henk Dissel optreden op het Stadsplein. Q-Music, het Foute Uur, sluit de dag af. En zaterdag 5 september vindt de 38e editie van het Oogstfeest in Zevenhuizen plaats. Het dorpsfeest wordt gevierd met honderden kramen, oude tractoren, muziek en andere activiteiten. Een van de onderdelen is de badeendenrace in de Hennepsloot. Inmiddels zijn alle 6.000 badeendjes verkocht en is er totaal al bijna €27.000 opgehaald voor kinderzorghuis Onder de Wieken. Bezoekers hoeven geen entree te betalen. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 4 september. We begonnen deze dag met veel bewolking en een krachtige tot harde wind uit een west-zuidwestelijke richting. Net na het middaguur trokken een paar pittige buien over onze regio en daalde de temperatuur in korte tijd van 22 naar 17 graden. De rest van deze dag blijft het overwegend bewolkt met nog kans op een lichte bui, maar veelal zal het droog zijn. En dat geldt ook voor vanavond en vannacht. De minimumtemperatuur gaat dan terug naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind, een windkracht 3 tot 4 uit de westelijke richting. Morgenmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag waait er een matige wind uit de zuid-zuidoostelijke richting. En uit die hoek wordt warme lucht aangevoerd. Er zijn opnieuw zonnige perioden met een paar mooie weerwolken, overal droog. In de nacht en vroege ochtend kan het nog afkoelen naar 11 graden. En zondagmiddag wordt het rond de 23 graden. Op maandag wordt op veel plaatsen een zomerse dag. Dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. Het blijft vrijwel zeker overal droog. En de minimumtemperatuur die schommelt rond de 14 graden. Vanaf dinsdag krijgen we een aantal dagen met wisselvallig weer en een grotere kans op een aantal buien. Maar tussendoor breekt ook van tijd tot tijd de zon door en zijn er langere droge perioden. De maximumtemperatuur schommelt vanaf dinsdag rond een graad of 18, 19. En de kans op neerslag blijft tot en met vrijdag behoorlijk groot.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Door een drugsdeal in Ridderkerk heeft de politie in Portugal een grote partij lachgas in beslag genomen. In de omgeving van de Nikkelstraat in Ridderkerk viel gisteravond een bestelbusje op. Die was later betrokken bij een deal in lachgas. Een man van 20 uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn opgepakt. Later werd in een loods in Portugal de voorraad gevonden. 3 zeecontainers vol met bijna 5000 flessen lachgas. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum. Zo'n 500 per dag. Het aantal overtredens is al een hele maand stabiel. Rijkswaterstaat wil vrachtwagens en touringcars niet meer op de Merwedebrug hebben, omdat de brug het niet meer aan kan. Maar toch zijn ze niet ontevreden over de cijfers, want het aantal vrachtwagens moest flink omlaag en dat is gebeurd. Wie toch doorrijdt krijgt een boete van €500. In Vlaardingen is een vrouw in een elektrische rolstoel vanmiddag vast komen te zitten nadat ze was weggezakt in het voetpad in een parkje. Omdat ze er zelf niet meer uit kon komen, belde ze de brandweer. Maar ze vroeg wel nadrukkelijk om niet met zwaailicht en sirene te komen, want dat hoefde ook weer niet. De brandweer heeft ook nog de banden van de rolstoel schoongespoten. De vrouw bleek een bordje gemist te hebben, waarop gewaarschuwd werd dat het onverharde pad nog niet geschikt is voor rolstoelen. En de vrouwen van Feyenoord hebben gekregen wat ze wilden. Een Europese uitwedstrijd waar ze met het vliegtuig naartoe moeten. Feyenoord-vrouwen is voor de laatste voorronde van de Europa Cup gekoppeld aan Vålerenga. Vorig seizoen de nummer 2 van Noorwegen. Op woensdag 23 september wordt op Varkenoord gespeeld. De return in Oslo is op woensdag 30 september. In de vorige ronde werd over 2 wedstrijden afgerekend met Anderlecht. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog bij zo'n 17 graden. Morgen droog en af en toe zon en temperaturen rond de 20 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Aan de Pegasusweg in Rotterdam-Alexander is vrijdagochtend een deel van een bouwsteiger ingestort. Door de harde wind kwamen onder meer planken naar beneden en bezweken de bovenste 3 verdiepingen van de steiger. De omgeving rond het bouwwerk werd uit voorzorg afgezet. Omdat het gebouw vlak naast het metrospoor staat, had de ingestorte steiger ook gevolgen voor dat metroverkeer. En daardoor vervielen tijdelijk de haltes Alexander, Oosterflank, Prinsenlaan en Schenkel op metrolijn A. Die verstoring werd later weer verholpen. Reizigers uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas moeten woensdag 9 september rekening houden met grote problemen in het openbaar vervoer. Door een landelijke OV-staking rijden er de hele dag geen NS-treinen. Ook de RET legt het vervoer stil. Bussen, trams en metro's rijden niet en alle metrostations blijven gesloten. Vakbonden organiseren de actie uit protest tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Daarmee valt op woensdag een groot deel van het openbaar vervoer in Nederland weg. Vandaag speelt VV Capelle na de 1-0 overwinning op ASWH het uitduel bij de Jodan Boys. DCV ontvangt thuis voor de beker VOC en moet winnen na de 3-1 nederlaag afgelopen zaterdag bij Oliveo. De radio-uitzending van IJsselsport op Radio Capelle start om 2 uur vanmiddag en duurt tot 5 uur. Met verslag van onder andere de volgende wedstrijden. Om 2:30 DCV tegen VOC met verslaggever Eelco de Bruin. En om 3 uur Jodan Boys tegen Capelle met verslaggever Hans Stofkoper. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 4 september. We begonnen deze dag met veel bewolking en een krachtige tot harde wind uit een west-zuidwestelijke richting. Net na het middaguur trokken een paar pittige buien over onze regio en daalde de temperatuur in korte tijd van 22 naar 17 graden. De rest van deze dag blijft het overwegend bewolkt met nog kans op een lichte bui, maar veelal zal het droog zijn. En dat geldt ook voor vanavond en vannacht. De minimumtemperatuur gaat dan terug naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind, een windkracht 3 tot 4 uit de westelijke richting. Morgenmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag waait er een matige wind uit de zuid-zuidoostelijke richting. En uit die hoek wordt warme lucht aangevoerd. Er zijn opnieuw zonnige perioden met een paar mooie weerwolken, overal droog. In de nacht en vroege ochtend kan het nog afkoelen naar 11 graden. En zondagmiddag wordt het rond de 23 graden. Op maandag wordt op veel plaatsen een zomerse dag en dat betekent een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. Het blijft vrijwel zeker overal droog en de minimumtemperatuur die schommelt rond de 14 graden. Vanaf dinsdag krijgen we een aantal dagen met wisselvallig weer en een grotere kans op een aantal buien. Maar tussendoor breekt ook van tijd tot tijd de zon door en zijn er langere droge perioden. De maximumtemperatuur schommelt vanaf dinsdag rond de graad of 18, 19. En de kans op neerslag blijft tot en met vrijdag behoorlijk groot.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Dit is Radio. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via
1: Mario kwijt al. Met het nieuws van Radio Rijnmond. Door een drugsdeal in Ridderkerk heeft de politie in Portugal een grote partij lachgas in beslag genomen. In de omgeving van de Nikkelstraat in Ridderkerk viel gisteravond een bestelbusje op. Die was later betrokken bij een deal in lachgas. Een man van 20 uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn opgepakt. Later werd in een loods in Portugal de voorraad gevonden. 3 zeecontainers vol met bijna 5000 flessen lachgas. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum, zo'n 500 per dag. Het aantal overtredens is al een hele maand stabiel. Rijkswaterstaat wil vrachtwagens en touringcars niet meer op de Merwedebrug hebben, omdat de brug het niet meer aan kan. Maar toch zijn ze niet ontevreden over de cijfers, want het aantal vrachtwagens moest flink omlaag en dat is gebeurd. Wie toch doorrijdt krijgt een boete van €500. In Vlaardingen is een vrouw in een elektrische rolstoel vanmiddag vast komen te zitten nadat ze was weggezakt in het voetpad in een parkje. Omdat ze er zelf niet meer uit kon komen, belde ze de brandweer. Maar ze vroeg wel nadrukkelijk om niet met zwaailicht en sirene te komen, want dat hoefde ook weer niet. De brandweer heeft ook nog de banden van de rolstoel schoongespoten. De vrouw bleek een bordje gemist te hebben, waarop gewaarschuwd werd dat het onverharde pad nog niet geschikt is voor rolstoelen. En de vrouwen van Feyenoord hebben gekregen wat ze wilden. Een Europese uitwedstrijd waar ze met het vliegtuig naartoe moeten. Feyenoord-vrouwen is voor de laatste voorronde van de Europa Cup gekoppeld aan Vålerenga. Vorig seizoen de nummer 2 van Noorwegen. Op woensdag 23 september wordt op Varkenoord gespeeld. De return in Oslo is op woensdag 30 september. In de vorige ronde werd over 2 wedstrijden afgerekend met Anderlecht. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft vrijwel.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Aan de Pegasusweg in Rotterdam-Alexander is vrijdagochtend een deel van een bouwsteiger ingestort. Door de harde wind kwamen onder meer planken naar beneden en bezweken de bovenste 3 verdiepingen van de steiger. De omgeving rond het bouwwerk werd uit voorzorg afgezet. Omdat het gebouw vlak naast het metrospoor staat, had de ingestorte steiger ook gevolgen voor dat metroverkeer. En daardoor vervielen tijdelijk de haltes Alexander, Oosterflank, Prinsenlaan en Schenkel op metrolijn A. Die verstoring werd later weer verholpen. Reizigers uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas moeten woensdag 9 september rekening houden met grote problemen in het openbaar vervoer. Door een landelijke OV-staking rijden er de hele dag geen NS-treinen. Ook de RET legt het vervoer stil. Bussen, trams en metro's rijden niet en alle metrostations blijven gesloten. Vakbonden organiseren de actie uit protest tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Daarmee valt op woensdag een groot deel van het openbaar vervoer in Nederland weg. Vandaag speelt VV Capelle na de 1-0 overwinning op ASWH het uitduel bij de Jodan Boys. DCV ontvangt thuis voor de beker VOC en moet winnen na de 3-1 nederlaag afgelopen zaterdag bij Oliveo. De radio-uitzending van IJsselsport op Radio Capelle start om 2:00 vanmiddag en duurt tot 5:00. Met verslag van onder andere de volgende wedstrijden. Om 2:30 DCV tegen VOC met verslaggever Eelco de Bruin. En om 3:00 Jodan Boys tegen Capelle met verslaggever Hans Stofkoper. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 5 september. Het is vandaag wisselend bewolkt en het blijft vrijwel overal droog. Waait een matige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond de 20 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen, het is vrij rustig en het koelt af naar zo'n 11 tot 12 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En bij een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting loopt de temperatuur op naar zo'n 23 graden. Maandag wordt een behoorlijk warme dag. Er waait een matige wind uit het zuidwesten en tijdelijk wordt er nog warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur kan uitkomen rond de 25 graden, na een minimumtemperatuur van zo'n 14 tot 15 graden. Vanaf dinsdag schakelen we over naar een wisselvallig weertype, met een wind die hoofdzakelijk waait uit richtingen tussen zuidwest en west. Meestal is er een matige wind, af en toe kan er nog wat harder waaien. En iedere dag is er kans op wat regen of enkele buien, maar tussendoor zijn er ook droge perioden met zonnige momenten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden en de maximumtemperatuur zo'n 18 tot 19 graden.

0: is Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Ik ben Arie. Van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam Feyenoord is vannacht een man neergeschoten. Dat gebeurde om 4 uur op de Zinkerstraat. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn been. Er moest een traumaarts bij komen. Daarna is de man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand opgepakt voor de schietpartij op de Zinkerstraat in Rotterdam Feyenoord. Movies at the Zoo in Diergaarde-Blijdorp hoopt deze dagen meer dan 1200 bezoekers te verwelkomen. Alle voorstellingen van de openluchtbios in de dierentuin zijn uitverkocht. Donderdagavond en gisteravond draaide The Lion King en vanavond staat de film De Marathon op het programma. Filmbezoekers krijgen tijdens de voorstelling een koptelefoon op om de dieren in de diergaarde niet te verstoren. Movies at the Zoo is een samenwerking tussen Pathé Schouwburgplein en Blijdorp. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is gisteravond het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst geraakt. Volgens Oekraïne zijn 12 mensen gewond geraakt. President Zelensky spreekt van een gerichte aanval en hij heeft een passende, concrete reactie aangekondigd. De aanval komt aan de vooravond van nieuwe gesprekken tussen de VS, Oekraïne en Rusland. Als het aan de Verenigde Naties ligt, komt er een andere wereldkaart. Eentje waarop het continent Afrika voortaan in de juiste verhoudingen staat afgebeeld. De kaart die nu nog het meest wordt gebruikt, geeft Afrika veel kleiner weer. Zo lijkt het continent vaak net zo groot als Groenland, terwijl Afrika in werkelijkheid ruim 15 keer groter is dan Groenland. Bijna alle VN-lidstaten stemden in met de verandering van de wereldkaart, alleen de VS.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen. Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Aan de Pegasusweg in Rotterdam-Alexander is vrijdagochtend een deel van een bouwsteiger ingestort. Door de harde wind kwamen onder meer planken naar beneden en bezweken de bovenste 3 verdiepingen van de steiger. De omgeving rond het bouwwerk werd uit voorzorg afgezet. Omdat het gebouw vlak naast het metrospoor staat, had de ingestorte steiger ook gevolgen voor dat metroverkeer. En daardoor vervielen tijdelijk de haltes Alexander, Oosterflank, Prinsenlaan en Schenkel op metrolijn A. Die verstoring werd later weer verholpen. Reizigers uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas moeten woensdag 9 september rekening houden met grote problemen in het openbaar vervoer. Door een landelijke OV-staking rijden er de hele dag geen NS-treinen. Ook de RET legt het vervoer stil. Bussen, trams en metro's rijden niet en alle metrostations blijven gesloten. Vakbonden organiseren de actie uit protest tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Daarmee valt op woensdag een groot deel van het openbaar vervoer in Nederland weg. Vandaag speelt VV Capelle na de 1-0 overwinning op ASWH het uitduel bij de Jodan Boys. DCV ontvangt thuis voor de beker VOC en moet winnen na de 3-1 nederlaag afgelopen zaterdag bij Oliveo. De radio-uitzending van IJsselsport op Radio Capelle start om 2:00 vanmiddag en duurt tot 5:00. Met verslag van onder andere de volgende wedstrijden. Om 2:30 DCV tegen VOC met verslaggever Eelco de Bruin. En om 3:00 Jodan Boys tegen Capelle met verslaggever Hans Stofkoper. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 5 september. Het is vandaag wisselend bewolkt en het blijft vrijwel overal droog. Waait een matige wind uit een westelijke richting. En vanmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond de 20 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen, het is vrij rustig en het koelt af naar zo'n 11 tot 12 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En bij een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting loopt de temperatuur op naar zo'n 23 graden. Maandag wordt een behoorlijk warme dag. Er waait een matige wind uit het zuidwesten en tijdelijk wordt er nog warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur kan uitkomen rond de 25 graden. Na een minimumtemperatuur van zo'n 14 tot 15 graden. Vanaf dinsdag schakelen we over naar een wisselvallig weertype. Met een wind die hoofdzakelijk waait uit de richtingen tussen zuidwest en west. Meestal is er een matige wind, af en toe kan er nog wat harder waaien. En iedere dag is er kans op wat regen of enkele buien. Maar tussendoor zijn er ook droge perioden met zonnige momenten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden. En de maximumtemperatuur zo'n 18 tot 19 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag.

0: vandaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt Christel Maurik van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.
1: Heel plat gezegd hebben we de komende 10 tot 15 jaar niet de beschikking over de capaciteit die we nu hebben op de weg en op het spoor. Dat betekent dat bedrijven moeilijker handel kunnen drijven. Dat betekent dat het zelfs lastiger wordt om vrienden te bezoeken. Dat betekent dat we vandaag al plannen moeten maken en ze moeten gaan uitvoeren om te zorgen dat we die beweging houden voor hen die de weg echt nodig hebben.
0: Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug in Rotterdam. Dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden. Want het gaat niet om een paar maanden thuiswerken zoals in coronatijd. Het duurt zeker tot 2035 tot de werkzaamheden voorbij zijn. De overheden zijn wel voorzichtig optimistisch, want op dit moment is de Papendrechtse brug dicht. Op andere wegen is het daardoor een stuk drukker, maar grote problemen lijken tot nu toe uit te blijven. In Rotterdam-Feyenoord is vannacht een man neergeschoten. Dat gebeurde rond 4 uur op de Zinkerstraat. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn been en er moest een traumaarts bij komen. Daarna is de man met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand opgepakt voor de schietpartij op de Zinkerstraat in Rotterdam-Feyenoord. En de 49ste editie van de Wereldhavendagen in Rotterdam gaat over een uur verder met een show van bijzondere schepen. Rond de Erasmusbrug kunnen bezoekers zien hoe je per schip drinkwater doorgeeft of hoe het bunkeren van een schip in zijn werk gaat. De hele dag zijn er tal van shows op het water en op de kant. Bezoekers kunnen onder andere tientallen havenschepen bekijken en kennis maken met bedrijven. Vanavond is er een show met verlichte schepen, optredens en een vuurwerkshow. Het weer zonder stapelwolken wisselen elkaar af vandaag. Blijft droog en de temperatuur komt uit op 1 graad of 20. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

Goedenavond en fijn dat je luistert naar IJsselnieuws, het programma met de achtergronden bij het nieuws uit jouw eigen omgeving. Mijn naam is Oscar Sprenger en we gaan het hebben over diverse onderwerpen en we gaan door tot 10 uur. Mijn naam is Oscar Sprenger. Wat gebeurt er als je erachter komt dat je diabetes type 1 hebt? Een chronische ziekte. En vervolgens, hoe ga je daarmee leven? Lauriette de Ruiter overkwam het en schreef er een boek over. De aanloop, de zelfdiagnose en de acceptatie van diabetes type 1. En de adviesraad Sociaal Domein uit Zuidplas, die burgemeester en wethouders adviseert en dus veel vragen stelt over de uitvoering van het sociaal beleid in Zuidplas. Dat zijn de onderwerpen die we in het eerste uur tot 9 uur gaan behandelen. We gaan nog eerst even een stukje muziek draaien en dat is van Chicago, Saturday in the Park.

0: Amerikaanse Chicago. Lauriette de Ruiter ontdekte zelf dat zij diabetes type 1 heeft. Er veranderde veel in haar leven en ze voelde zich onbegrepen. Daarom startte Lauriette een blog en nu is er een boek. Ruim 11 jaar na de diagnose komt op 11 september Diabetes uit. Rob Nieuwveld gaat in gesprek erover met de schrijfster Lauriette de Ruiter.
1: Ja, Lauriette, van harte welkom.
2: Dankjewel.
1: We gaan het over diabetes hebben.
2: Ja.
1: Je gaat een boek uitbrengen. Het komt binnenkort uit. Maar jij bent er op een bijzondere manier achtergekomen dat je diabetes type 1 hebt.
2: Klopt.
1: Kunnen we daar eens mee beginnen voordat we naar het boek gaan?
2: Ja, zeker. Daar kwam ik zelf eigenlijk een beetje achter. Ik had al een aantal maanden allerlei vage klachten. Ben toen naar de huisarts gegaan. Die kon er niet zoveel mee. Ben toen naar een internist doorgestuurd. En terwijl ik daar al mijn klachten opzomde, ging daar ook niet echt een lampje branden. Ik had ondertussen zelf al wel het een en ander online gelezen. En er kwam, dat online was het van, je hebt misschien diabetes type 1. En toen dacht ik zelf, als ik online iets lees, dan haal ik me wel vaker iets in mijn hoofd. Dus het zal wel niet, ik stel me waarschijnlijk aan. En dat was zo toen een paar weken daarover nadenken van wel niet. En toen heb ik eigenlijk zelf een bloedglucosemeter besteld. Eigenlijk om te bevestigen dat ik geen diabetes type 1 heb. En dat ik het dus allemaal in mijn hoofd had zitten. Maar helaas, die meter gaf aan dat ik boven de 33 zat. Dus diezelfde avond zat ik nog in het ziekenhuis.
1: Dat is aardig wat.
2: Ja.
1: En als we een stapje verder gaan, dan schrijf je... Ik werd ineens geconfronteerd met metingen, beslissingen en voortdurende afwegingen.
2: Ja.
1: Wanneer gebeurde dat?
2: Vrij snel. Zodra je weet dat je diabetes type 1 hebt, dan is eigenlijk geen moment meer hetzelfde waar het gaat om gewoon iets eten of even een wandelingetje maken. Je moet opeens continu rekening houden met je bloedglucose. En wat wel te doen, wat niet te doen. En meten, hoeveel koolhydraten eet ik, hoeveel insuline moet ik toedienen, wat ga ik hierna doen. Je moet er eigenlijk echt over alles nadenken.
1: Is dat altijd zo of is dat zoals jij het beleeft en doet?
2: Nee, dat is wel gewoon een beetje de realiteit van diabetes type 1.
1: Ja, dat is gewoon een ziekte.
2: Ja.
1: Chronische ziekte.
2: Ja,
1: die
2: waar
1: je heel serieus
2: niet ervan afkomt.
1: Nee. Ernstig eigenlijk, hè?
2: Ja.
1: Want ik heb diabetes type 2.
2: Mm-hmm.
1: En daar zit dus een heel groot verschil tussen.
2: Ja.
1: Ja. Maar dan nog herkende ik dus wel een aantal dingen die ik bij jou las op jouw website.
2: Ja.
1: En over je blogs en dergelijke. Want je legt ook uit hoe het werkt met je bloed en hoe je leeft en hoe het allemaal samenhangt met wat je tot je neemt en wat er eigenlijk in je lichaam gebeurt.
2: Ja, het is een combinatie van heel veel dingen uiteindelijk. Er gebeurt heel veel in je lichaam. Je doet heel veel dingen in het dagelijks leven. Diabetes komt eigenlijk overal, diabetes type 1 en 2... komt eigenlijk overal in terug als je kijkt naar sporten, eten. Als je wakker wordt, dan stijgt je suiker opeens. Waarom gebeurt dat? Dus er zijn heel veel vragen. En ook heel veel antwoorden, gelukkig wel. Maar soms de onvoorspelbaarheid, die zit er ook wel heel erg in. Dus dat is soms best wel lastig.
1: Ja, want je hebt het ook over zelfmanagement. En dat is eigenlijk waar je mee bezig bent dan.
2: Ja. Ja, je moet continu eigenlijk je eigen bloedglucose binnen de lijntjes houden. Door insuline toe te dienen, maar ook door de juiste hoeveelheid koolhydraten in te schatten. Je bent eigenlijk continu zelf aan het balanceren.
1: Is het ook niet zo dat je ook merkt, en je schrijft daar ook het een en ander over, dat even onder de titel, waarom stijgt mijn bloedglucose zodra ik wakker word?
2: Mm-hmm.
1: Dat is al wat eenvoudigs. En glucose, dat is wat veel mensen suiker noemen, denk ik. In de oude wereld. Maar dan zeg ik, maar ik heb net geslapen. Ik ben in een soort van meditatie geweest. In je slapen. Maar het is niet zo. Want je lichaam gaat gewoon verder.
2: Ja, dat.
1: Plus, en daar schrijf je ook over.
2: Ja, en op het moment dat je dan richting de ochtend gaat, dan gaat je lichaam allerlei hormonen alvast aanmaken om ervoor te zorgen dat als je wakker wordt, dat alle procesjes weer draaien. En daar zit ook een klein beetje adrenaline bij, cortisol. En dat triggert dan weer dat je bloedglucose stijgt. Als je dat niet weet en je daar dus je instellingen niet op aangepast hebt, dan stijgt je bloedglucose ook daadwerkelijk als je diabetes type 1 hebt.
1: Maar Maar je leert ook ermee omgaan dat sommige stijgingen niet erg zijn, want die horen bij het proces.
2: Klopt, maar op het moment dat je tussen de lijntjes moet blijven, dan is het idealiter wel iets waar je dan een instelling op aanpast. Bijvoorbeeld dat je je bazaal iets hoger zet, zodat je die ochtendpiek minder hebt. Maar dan moet je moet het eerst begrijpen wat er gebeurt. Dan moet je die instelling nog aanpassen. Dan moet je ook weten hoeveel. Moet ik een halve eenheid extra hebben of een hele eenheid? Dat verschilt ook weer heel erg per persoon. Het is heel erg veel trial and error en uitvogelen wat voor jou het beste werkt.
1: Sorry. Hoe lang is het eigenlijk geleden dat jij erachter kwam dat je dit hebt?
2: 11 jaar inmiddels.
1: Dus je bent al 11 jaar bezig met zelfmanagement?
2: Ja.
1: Hoe is dat dan om nu in deze fase te zijn? En dat je dan zegt, ik ga erover schrijven, want je bent al heel lang een blogger.
2: Ja.
1: En er wordt ook aardig gelezen, hè? Dus je bent al veel aan het vertellen.
2: Ja, klopt.
1: Waar gaat het dan vaak over?
2: Ja, eigenlijk over alles waar je tegenaan loopt. En alles wat je meemaakt. Dus bijvoorbeeld dat artikel wat ik recent heb geschreven, dat op het moment dat je wakker wordt, dat je bloedglucose stijgt. Nou, dat is iets waar ik zelf achter moest komen, hoe dat in elkaar zat en wat ik daaraan kon doen. Maar ook met sporten gebeurt er van alles waarbij het handig is om te weten, ja, hoe reageert je bloedglucose daarop. Werk, sociale interacties met andere mensen, zwangerschap. Ik ben nu heel veel artikelen aan het schrijven over de zwangerschap die ik heb gehad. En ja, er is heel veel over te vertellen. Want met diabetes type 1 worden hele normale dingen opeens iets gecompliceerder, omdat je gewoon een hele, ja, je hebt veel meer om rekening mee te houden.
1: En dan is er het boek wat eraan komt.
2: Ja.
1: Wat wil je overbrengen aan degene die het leest?
2: Ik denk dat het belangrijkste bericht van het boek is dat je uiteindelijk verantwoordelijk bent voor je eigen lichaam. En dat op het moment dat jij je eigen lichaam niet serieus neemt, de artsen dat niet voor je zullen doen. En dat je gewoon je eigen, ja, je moet je kopje erbij houden. En als je ergens last van hebt of je twijfelt ergens over, doe dan ook je eigen onderzoek. En ga in gesprek met de artsen. En geloof niet ook alles klakkeloos wat er wordt gezegd. Denk zelf ook gewoon na. En pak die verantwoordelijkheid.
1: Want worden er dingen gezegd waarvan je nu na die tijd al weet, dat klopt niet helemaal?
2: Verschilt natuurlijk heel erg per arts en per situatie. Maar wat ik wel veel zie, ook in mijn omgeving, is dat sommige dingen gewoon niet gezien worden. Of te laat gezien worden. En dan, ja, of is het te laat, komen mensen te overlijden omdat er iets over het hoofd is gezien. Of leef je gewoon veel langer in onwetendheid en had dat gewoon veel eerder al gediagnosticeerd kunnen worden. Dus het gebeurt. Het gebeurt wel, ja. Ik heb ook een aantal jaar na de diagnose van diabetes type 1 heb ik hetzelfde gehad met mijn schildklier. Heb ik eigenlijk ook zelf moeten pushen voor die bloedonderzoeken en moeten pushen van, hey, ik wil wel die medicatie gaan gebruiken om te kijken of het iets doet. En als ik daar niet op zitten hameren, dan was het niet gebeurd. Dus je moet zelf wel de regie nemen wanneer het om je eigen lichaam gaat.
1: Ja. Nou ja, dat boek gaat eraan komen. Wanneer is de uitgifte?
2: 18 september.
1: 18 september wordt die released.
2: Ja, en vanaf 4 september, dus aankomende vrijdag, kan die gepreorderd worden.
1: Ja. De grote boodschap is verantwoordelijkheid nemen voor je eigen lichaam. Heb je in al die tijd gemerkt dat het ontzettend zwaar is?
2: Het is zwaar, maar goed mee te leven.
1: En dan gaat het erom, hoe doe je dat?
2: Ja. Ja,
1: en dat is onder andere waar jij over schrijft.
2: Ja, vooral die eerste paar maanden. Omdat toen ik de diagnose kreeg, wist ik niet eens precies wat diabetes type 1 inhield. En waar ik allemaal rekening mee moest gaan houden. En de eerste maanden na de diagnose heb ik bijna obsessief alles uitgezocht. En wilde ik echt alles begrijpen. Hoe het werkt en hoe ik ermee om moest gaan. En uiteindelijk vind je daar wel een weg in, een manier in. En dan met diabetes type 1 wordt het wel een beetje automatische piloot soms. Maar het blijft pittig. Het is iets wat elke dag bijna elk uur toch aanwezig is op de achtergrond.
1: Is dat ook waarom je het boek Diabetes hebt genoemd?
2: Ja, een beetje wel. Ik denk dat heel veel te maken heeft met de mindset. En op het moment dat je een beetje een badass mindset hebt, denk ik dat je heel ver kan komen met heel veel dingen. Dus ja, dat zit zeker in de titel verwerkt.
1: En staat er ook in hoe je daar komt? Dat je een beetje een badass wordt?
2: Nou ja, door...
1: Of is de ziekte juist een badass?
2: Allebei. Ik denk door gewoon niet bij de pakken neer te gaan zitten, dat je al heel ver komt en gewoon... het is heel lullig, maar met diabetes type 1, je hebt geen keus. Dus nee. Je moet een manier vinden om ermee om te gaan.
1: Elke dag?
2: Ja, elke dag. En je kan dan of echt heel erg in een slachtofferrol gaan zitten. En de rest van je leven een soort van verdrietig over zijn. En ja, je leven wordt er niet beter op. Of je kan het gewoon aangrijpen en er het beste van proberen te maken. En op zo'n positieve manier voor gaan. Begrijp hoe het werkt. Doe er iets mee. En dan is het nog
1: niet
2: steeds
1: begrijpen,
2: lastig.
1: Maar aan toepassen. En dan kom je op dat zelfmanagement. Zorg goed voor jezelf en je eigen lichaam.
2: Ja, precies.
1: Nou, dat is allemaal te lezen in het boek Diabetes van Lauriette de Ruiter. Nou, al het goede gewenst in het vervolg. Dat je wie weet waar je allemaal tegen gaat komen om te vertellen over dat boek. En dankjewel dat je hier was.
2: Ja, dankjewel.

Mark Knopfler en Willy de Vil met Storybook Love uit The Princess Bride. Ik geef u even het weerbericht. Het werd vanmiddag rond de 20 graden maximaal. En de komende nacht koelt het af naar 14 graden. Vanavond vallen er nog enkele buien en vannacht wordt het overal droog. Dinsdag een overwegend droge dag bij een matige wind uit het zuidwesten tot westen. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 21 graden. We gaan verder met muziek van Zucchero Fornichiare met Il Volo.

Dolly Parton met Coat of Many Colors. En dat is een nummer dat gaat over haar jeugd in armoede en een speciale jas die haar moeder in die tijd voor haar maakte. Als u in de komende weken gebruik gaat maken van de Kapelseweg, houd dan even rekening met het feit dat van maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september er wordt gewerkt aan de verkeerslichten op de kruising Kapelseweg Zevensprong. Deze week wordt met name in de avonden en de nachten van 31 augustus tot en met vrijdag 4 september een deel van het asfalt vervangen. En de Kapelseweg is dan afgesloten tussen de Bermweg en de kruising met de hoofdweg van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends.

0: De adviesraad Sociaal Domein in Zuidplas adviseert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente over de sociale kant van het gemeentelijk beleid. Dat kan gaan om voorzieningen voor aangepast vervoer of hulp bij het krijgen van werk of inkomen of hulp die nodig is om zelfstandig te blijven wonen. Het beleid verandert soms, zoals na de gemeenteraadsverkiezingen. En die zijn dit jaar geweest. Hoe staat het dus bij de adviesraad? En Rob Nieuwveld gaat erover in gesprek met voorzitter Aad van Sprang.
1: Ja, meneer van Sprang, goedenavond. Van harte welkom hier in deze prachtige studio.
2: Dank u wel.
1: Ja, u bent voorzitter van de adviesraad Sociaal Domein. En dat klinkt erg ingewikkeld. Maar dat is het niet altijd. Kunt u in het kort uitleggen wat uw voornaamste taak is als adviesraad?
2: Ja, de adviesraad op het gebied van het sociaal domein adviseert in Zuidplas het college van burgemeester en wethouders over de beleidsontwikkeling en de beleidsvraagstukken of nieuwe beleid op het gebied van de jeugdwet, de WMO, wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet.
1: En uw gesprekspartner in het politieke, dat is het college van burgemeester en wethouders.
2: Ja, hoofdzakelijk de betrokken wethouders die het in hun portefeuille hebben.
1: Ja, de uitvoerders. De uitvoerders van het beleid.
2: Ja.
1: En u behandelt, u geeft adviezen.
2: Ja.
1: En die zijn soms gevraagd en soms niet gevraagd. Wanneer is het gevraagd? Hoe vaak gebeurt dat?
2: Als het college een nieuwe beleidsvoorstel formuleert op het gebied van de drie wetgevingen vanuit het sociaal domein, dan zijn ze verplicht om daar ook een advies te vragen aan de adviesraad. Als wij zo'n aanvraag krijgen, dan brengen we daar een advies over uit. Het college moet dan weer op ons advies reageren of ze de adviezen overnemen of niet. En het geheel, dus het voorstel, ons advies en de reactie van het college erop gaan dan naar de gemeenteraad. En die besluiten dan of het doorgaat of dat er aanpassingen nog nodig zijn.
1: Ja. Voordat het al te ingewikkeld wordt, laten we even tussendoor, als u dat goed vindt, zeggen dat u zei het net ook toen we even aan de koffie zaten, de rechten van inwoners zijn het belangrijkste. Dat is waar het om gaat.
2: Het uitgangspunt is dat wij kijken naar de regelgeving vanuit het belang van de inwoner.
1: Zo is het. En met die pet op bent u bezig. Een hele serieuze business. U doet het ook met aardig wat mensen, hè, in die adviesraad.
2: Ja, we zitten nu met 10 personen. En je hebt de zitting voor 4 jaar. En je kan nog een keer herbenoemd worden voor 4 jaar. Dus de totale maximale zittingstermijn is 8 jaar. En onze adviesraad mag bestaan tussen de 7 en de 15 personen.
1: Ja. Want wat er eigenlijk gebeurt in de praktijk is dat een gemeentehuis, een college van burgemeesters en wethouders met de ambtenaren daarachter of daarnaast, die zijn bezig met beleid en die zetten dingen op papier, die bedenken wat zij willen doen en niet doen. En u bent dan eigenlijk als een onafhankelijke adviesraad, kijkt u mee met het belang van de inwoners, maar kijkt ook heel goed wat staat er eigenlijk en wat vinden wij daarvan?
2: Ja, dat klopt. We zijn in die zin kritische meelezers, maar dan is de kritiek wel vanuit de blik van de inwoner.
1: Heeft u een goede band met de mensen op het gemeentehuis?
2: Ja, gelukkig wel. Anders zou het een heel lastige zaak worden. Het contact met de wethouders is goed. We overleggen 4-5 keer per jaar met de wethouders. En dan kijken we naar hoog over van wat speelt er nu, wat komt er aan en wat kunnen we verwachten in de ontwikkelingen van het beleid. En met de ambtenaren liefst zo vroeg mogelijk in de ontwikkeling van nieuw beleid, van wat zit er aan te komen. En hoe kijken wij vanuit de adviesraad er tegenaan? Ook weer met die blik vanuit de inwoner. Van is dit wel nuttig? Is dit zinvol? Kan het niet anders? Denk je zo je doel te bereiken met wat je wil bereiken met dit stukje wetgeving? Dus in die manier kijken we er dan al naar. En liefst zo vroeg mogelijk. Want hoe eerder je meekijkt, hoe makkelijker later ook weer wordt om een advies uit te brengen. Want je weet, je kent dan de ontwikkeling van die regelgeving ook.
1: Ja.
2: Maar we blijven altijd kritisch kijken.
1: En het is ook zo, dat vertelde u net nog eventjes, dat als men uw advies niet overneemt, is dat op zich niet zo erg als u maar kunt vinden in de argumentatie daaromheen.
2: Ja, als het een goed gefundeerde onderbouwing is, Ja, dan heb je het gewoon te accepteren ook. Want we zijn maar een adviesraad. En het college, ja, hoe kan elk advies sowieso wel naast zich neerleggen? Dus als ze dingen overnemen, is het mooi. En doen ze dat niet, en mits goed gefundeerd, dan is het nog wel te accepteren.
1: Waar bent u in het hele sociale domein, daar bent u mee bezig, hè? Welk onderdeel bent u het meest mee bezig?
2: Ja, wat het meeste betrekt is toch hoofdzakelijk, als je even terugkijkt, is de communicatie. En dat is niet zozeer de communicatie naar ons, maar wel de communicatie van de gemeente uit naar de inwoner toe. Is datgene wat het beleid formuleert wel zo duidelijk dat de inwoner het ook kan begrijpen? En ja, er ook dan nog wat mee kan.
1: Ja, dat is het, hè. Is het in B1 taal?
2: Is wetgeving überhaupt in B1 taal? Kan je al mee beginnen natuurlijk.
1: Waarschijnlijk niet.
2: Nou, meestal niet, maar dat mag ook. Want het moet natuurlijk ook nog wel juridisch gedekt zijn.
1: Ja.
2: Als er dan maar daarnaast dan nog wel een voldoende heldere uitleg is hoe de inwoner ermee om kan gaan.
1: Ja, het is juist belangrijk dat men het begrijpt, hè.
2: Ja.
1: Bent u ook de andere kant op? Bent u naar inwoners ook een orgaan wat praat met inwoners?
2: Wij praten met inwoners.
1: Ja?
2: Bedoelt u? Nou, dat kan als het een groep is die erbij betrokken is of ergens mee zit. Dan zou het kunnen zijn dat we die opzoeken om ons nog van advies te voorzien. Dat kan. Gebeurt niet veel, maar dat kan.
1: Gevraagde en ongevraagde adviezen. Wat was het laatste wat u gevraagd is?
2: Het laatste gevraagde advies, dat is van een week of 5 geleden. We hebben nu net een advies uitgebracht en dat was op zich een relatief makkelijk advies, omdat het om een textuele wijziging, een verduidelijking van een stuk in de regelgeving. Dus ja, daar zijn we wel blij mee, want als de inwoner het weer beter begrijpt, dan helpt dat ook weer in het proces van, in dit geval ook participatie.
1: Ja. Hoe is de stand van zaken eigenlijk in de gemeente Zuidplas op gebied van sociaal domein en zaken waar u mee bezig bent, dat u advies uitbrengt over dingen die misschien niet helemaal goed geregeld zijn?
2: Nou ja, dat kan variëren. De laatste ongevraagde adviezen hadden te maken met de toeslag huishoudelijke hulp voor mantelzorgers en mensen die mantelzorg ontvangen. Daar zat een wijziging in aan te komen. Op zich, die wijziging was niet zo erg, zolang er maar geen mensen tussen wal en schip vallen.
1: Ja.
2: Ja, en de gemeente heeft dat goed opgevangen. En als het goed is, valt er ook niemand tussen wal en schip. Maar we blijven het wel volgen om te kijken of dat ook daadwerkelijk zo is.
1: Ja.
2: Dus daar zit nog wel wat in. En daarnaast is er nog iets dat speelt ook op het gebied van de toeslag, de individuele inkomenstoeslag. En daar hebben we nog wel wat conflicterends mee met de gemeente over, ja, het niet meer bijdragen, of tenminste het niet verhogen van de toelage de komende 2 jaar. Omdat er een samenwerkingsverband is met Krimpen en Capelle. En men wil het graag allemaal op 1 lijn gaan brengen.
1: Ja.
2: En daar zou de inwoner vanuit Zuidplas dan niet zo bij gebaat zijn in dit geval.
1: Nee. Er is wel 1 onderdeel, als ik het een beetje goed gevolgd heb, waar u niet zo blij mee bent altijd. Dat is de zaken waar de gemeente in een soort gemeenschappelijke regeling zit. Dus dat die participeert met andere gemeenten in een geheel. Hè, zo'n overlegorgaan, wat je heel veel hebt. Waar dan dingen uitkomt waar u niet zo blij mee bent.
2: Nou ja, dat was die individuele inkomenstoeslag. Er kwam een beleidswijziging uit. Waarbij in Krimpen en Capelle er iets gelijk getrokken moest worden met wat in Zuidplas al het geval is. Ja, en dat kost geld aan alle kanten. Ja. Tenminste, dan wel in Krimpen.
1: Maar dat is 1 voorbeeld, maar u heeft... Dat
2: zijn andere, dus, door de jaren dus heen hebben we natuurlijk met de uitvoeringsorganen regelmatig in het verleden problemen gehad. En ook weer vaker in de communicatiesfeer. Hè, van hoe leg je dingen uit en is het wel duidelijk. Maar ik moet zeggen dat dat richting de GR IJsselgemeente de laatste jaren een stuk beter gaat.
1: Dat is wel zo, ja. Want ja, er kwam ook wel kritiek op vanuit gemeenten zelf, hè?
2: Nou, bij ons, of dat uit de gemeente kwam, dat weet ik niet.
1: Nou, los van welke gemeente dat is, maar ja. Ik hoor en lees wel eens dingen dat er toch wel gemeenten zijn die dat aspect van die gezamenlijke dingen doen niet zo prettig vinden.
2: Nou ja, er zitten sowieso al nadelen in. Als we kijken naar het pakket vluchtelingen, dat zit er niet zozeer in ons pakket. Maar die komen vanuit Moorkapelle of Moordrecht en moeten voor activiteiten naar de IJssel gemeente in Capelle, is dat natuurlijk een hele lastige reis.
1: Ja.
2: Dus nou, dat soort dingen spelen natuurlijk wel mee. Maar dat hele vluchtelingenpakket zit niet in de adviesraad.
1: Maar u bent er voor de rechten van de inwoners. Als u uw werk bekijkt van de afgelopen pakweg 1, 2, 3 jaar, wordt er dan. Kunt u tevreden zijn daarover?
2: Ja.
1: Dat volmondig, komt er snel uit.
2: Ja. Ja, als wij advies gevraagd advies uit kunnen brengen en het is een goed advies, dan kan ik er heel tevreden mee zijn. Ongevraagde adviezen altijd, want anders hadden we ze niet geformuleerd.
1: Nou ja, u weet waarschijnlijk nog veel beter dan ik weet... dat er sommige adviesraden niet al te serieus genomen worden. Dat lees ik ook wel eens in de media.
2: Ja, nou, onze adviesraad wordt redelijk serieus genomen.
1: En redelijk?
2: Ja.
1: Nou, redelijk goed.
2: Redelijk goed, ja. Ja. Ja, anders zouden we wel klagen bij de wethouders.
1: Ja. U heeft nog vrijwilligers nodig?
2: Ja, daarvoor hebben we een advertentie gezet en een artikel in een plaatselijke krant. In plaatselijk blad.
1: Sluiten we even op aan. Wat heeft u nodig?
2: Nou, we zitten nu met z'n tienen. Er vertrekken er een paar. En we mogen er 15 hebben. Dus we kunnen groeien tot 15. En het ziet er heel rooskleurig uit met aanmeldingen.
1: Nu al?
2: Ja.
1: Waar bent u nog naar op zoek?
2: Nou ja, we zijn op zoek naar mensen die en het liefste nog in de geestelijke gezondheidszorg zitten. Want daar hebben we heel weinig mensen mee die daarbij betrokken zijn nog.
1: Dus je hebt echt expertise nodig?
2: Nou, als we daar wat expertise op zouden kunnen krijgen, dan zou dat heel mooi zijn. Juridische kennis is er. We hebben mensen vanuit de pleegzorg, ouderenbonden, patiëntenvereniging. Dus we zijn redelijk breed georiënteerd. Maar met name in die... En eigenlijk het liefste nog natuurlijk ervaringsdeskundig.
1: Ja, dat zou mooi zijn.
2: Ja.
1: Maar goed, het gaat goed. Nou, ik ben blij dat u voor een eerste keer hier bent aangeschoven. Ik wil het met alle plezier nog een keer herhalen als u weer een tijd verder bent. En misschien andere ervaring heeft. Nieuwe gemeenteraad. Denk misschien ook weer over andere dingetjes. Maar voor nu hartelijk dank voor uw komst.
2: Nou, graag gedaan.
1: Aad van Sprang, u bent de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein in Zuidplas. Dank u wel.

Dat was Bruce Hornsby en The Way It Is. We naderen al aardig de klok van 9 uur. En dat betekent dat zometeen het Rijnmond Nieuws eraan zit te komen. We gaan ook door na 9 uur met nog een uur IJsselnieuws. Waarin Rob Nieuwveld onder andere in gesprek gaat met Paul van Gink over de buurtbus in Capelle aan de IJssel. Niels Eilgersma uit de organisatie van het Oogstfeest in Zevenhuizen. En ook met Rob Tol, die gaat praten over de stilte langs de Algraweg vanuit zijn huis in Schravenland. Dat zometeen in de tweede uur. Tot zometeen.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het aantal auto's rond Rotterdam moet over 3 jaar met een vijfde omlaag. Dat is nodig om een verkeersinfarct te voorkomen tijdens de opknapbeurt van de Van Brienen Noordbrug. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Door het grote onderhoud aan de brug is de capaciteit op de wegen straks een stuk kleiner dan we gewend zijn. Jurgen van der Meer van Rijkswaterstaat.
2: Mensen zijn er zich op dit moment nog niet van bewust de opgave die op ons afkomt. De hoeveelheid hinder die er op ons afkomt door de werkzaamheden. De opgave, zeker rondom Rotterdam, die we de komende jaren gaan zien, die hebben we in Nederland nog niet eerder meegemaakt. Waarbij de vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. En we zelfs het gevaar zien dat het verkeer echt volledig vast komt te staan.
1: Overheden waarschuwen bedrijven, instellingen en ook scholen om nu al na te denken over de gevolgen van de werkzaamheden aan de Van Brienen Noordbrug. Het gaat niet om een paar maanden thuiswerken zoals in coronatijd, zeggen ze. Het duurt zeker tot 2035 tot de werkzaamheden voorbij zijn. Toch zijn de overheden voorzichtig optimistisch. Want op dit moment is de Papendrechtse brug dicht. Op andere wegen is het daardoor een stuk drukker, maar

0: Grote problemen lijken tot nu toe uit te blijven. Een vrouw is vannacht met haar auto op uitgaanspubliek ingereden in het centrum van Rotterdam. Niemand op het terras aan de Rode Zand raakte gewond. Daar is de auto belaagd door omstanders. De vrouw liep daarbij klappen op. Volgens 1-2 journalisten ging aan de actie van de vrouw een ruzie vooraf. De politie heeft twee mannen uit Zwolle opgepakt voor vernieling aan de auto. Ook de vrouw is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag. En de bestuurster uit Den Haag bleek onder invloed. De Belastingdienst komt met een nieuw telefoonnummer voor mensen die vastlopen bij het regelen van hun belasting of toeslagen. Het nieuwe 0800-nummer komt naast de belastingtelefoon en is speciaal bedoeld voor moeilijke vraagstukken waarbij iemand moet meedenken. De service van de Belastingdienst is in het leven geroepen in de nasleep van het toeslagenschandaal. Veel mensen bleken moeite te hebben met de papierberg die nodig is voor bepaalde aanvragen of het maken van bezwaar. Het nummer is 0800-8115. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af vandaag. Het blijft droog en de temperatuur komt uit op 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

Welkom bij het tweede uur van IJsselnieuws. U hoorde David Bowie met Absolute Beginners. Rob Nieuwveld gaat in dit tweede uur van IJsselnieuws tot 10 uur in gesprek met Paul van Gink. Die gaat praten met hem over dat er al 7 jaar buurtbussen rijden in Capelle aan de IJssel. En dat ze onder andere per bus 30.000 mensen per jaar vervoeren. Hij gaat in gesprek telefonisch met Rob Tol. Die woont in het Capelse Schravenland. En die merkt heel veel van de afsluiting van de Algraadbrug. En op 5 september, zaterdag 5 september, is in Zevenhuizen het jaarlijkse oogstfeest. En daarover gaat Rob Nieuwveld in gesprek met Niels Elgersma. Die de organisator is van dat evenement. Eerst nog een stukje muziek, Teddy Swims.

0: Ja, Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Morgen, 1 september, rijden de buurtbussen alweer 7 jaar in Capelle aan de IJssel. De bussen op de RET-lijnen 606 en 607 die worden gereden door vrijwilligers. Vervoer per buurtbus circa 30.000 reizigers. Per jaar tussen de belangrijkste knooppunten van de stad. Rob Nieuwveld praat met de voorzitter van de buurtbusvereniging, Paul van Gink.
1: Paul, goedemiddag. Avond.
2: Goedenavond.
1: Het is hartstikke donker.
2: Ja.
1: Gefeliciteerd met 7 jaar buurtbus.
2: Ja, dankjewel. Morgen, 1 september 2019, zijn we officieel begonnen met 2 bussen. En de waarheid is dat het jaar daarvoor het eigenlijk allemaal begonnen is. Hè. Toen waren er allerlei gemeenteraadsverkiezingen in heel Nederland, ook in Capelle. En in ieder partijprogramma stond, we moeten wat meer doen aan mobiliteit binnen de gemeente. Nou, dat was 2018. En in 2019 hebben met name toenmalige wethouder Ans Hartnagel en Dick van Sluis eigenlijk concreet de koe bij de horens gevat. En die hebben dan ook besloten om met buurtbussen te gaan rijden.
1: Want toen al was het bekend, hè, slecht netwerk met de gewone bussen.
2: Ja, klopt.
1: Want er is aanvullend vervoer.
2: Ja, het is aanvullend vervoer. En de ChristenUnie had in die tijd in 2018 weer een hele quiz losgelaten van hoe lang duurt het vanuit Schollevaar naar het stadhuis met de auto, met de fiets en met openbaar vervoer. Nou, daar kwam natuurlijk openbaar vervoer als slechtste uit, want je moest via Alexanderpolder, je moest naar Kapelsebrug, je moest naar de gemeente. Dus dat was een beetje studenticoze reclameuiting in die tijd. En ja, toen heb ik een keer gezegd, ja, het is wel leuk dat je dat doet, maar ga er nou eens echt wat aan doen. Nou, dat signaal is eigenlijk door Leefbaar Capelle opgepakt.
1: Maar toen ging het er denk ik nog wel om, en waar ga je dan rijden?
2: Ja, want we hadden natuurlijk een blanco kaart. En samen met de RET en ook met de gemeente hebben we natuurlijk de eerste routes uitgezet. En die routes zijn in de loop der tijden aangepast. Om bijvoorbeeld om de snelheid hoger te maken of om de tijdwinsten te wennen. En ook passagiersaanbod in de gaten te houden.
1: Hoe gaat het eigenlijk met het passagiersaanbod?
2: Nou, dat stijgt nog steeds. We rijden 30.000 passagiers per jaar per bus. Nou, we hebben 2 bussen. Dus we rijden 60.000 passagiers. We hebben een tijd met 3 bussen gereden en toen hadden we ongeveer 100.000 passagiers in een jaar. Nou, dat zijn natuurlijk cijfers die bij de gemeente Capelle als een bom inslaan. Want niemand had in die tijd en nu nog steeds gedacht dat er zoveel passagiers mee gingen rijden met ons.
1: Maar je hebt wel eigenlijk die 2 lijnen, die rijden een selectief deeltje van de gemeente.
2: Dat klopt. En we hebben eigenlijk alle belangrijkste knooppunten in de gemeente hebben we aan elkaar verbonden. De metrostations, het IJsland Ziekenhuis, het NS-station. En zo hebben we eigenlijk 2 lijnen uitgedacht die de belangrijkste punten van onze hele gemeente raken.
1: Ik zat even een rekensommetje te maken toen jij het had over die 30.000. De bussen rijden niet in het weekend.
2: Nee, klopt.
1: Er blijven 260 dagen in een jaar over, heb ik uit te laten rekenen. Ja. Door mijn rekenmachine. Dan kom je op 115 passagiers per dag.
2: Ja,
1: verdeeld over 8 tegelijk in een bus.
2: Ja, en dat hebben we eigenlijk nu dagelijks. Want het is nu een slappe tijd voor ons. Hè. De vakantietijd is altijd wat minimaal. Maar met name in de herfst en in de winter wordt dat gewoon meer. Dat weten we nu al.
1: Maar is dat niet zo gek? 115 passagiers per dag?
2: Nee hoor, dat is een mooi gemiddelde. We hebben 2 diensten. Hè. De eerste chauffeurs rijden weg om 7 uur 's ochtends. En de tweede chauffeur die komt aan om 6 uur 's avonds op de gemeentewerf, want daar staan die bussen geparkeerd. Dus we hebben ongeveer 11 uur à 12 uur dat wij met bussen rondrijden in de gemeente.
1: En dan gaat het erom, zijn de mensen dan tevreden over de routes die ze aangeboden krijgen? Of krijgen jullie wel eens commentaar van waarom ben je niet daar en daar?
2: Ja hoor, die krijgen we ook wel en dat houden we ook in de gaten. Hè. We gaan met 2 bussen tegelijk naar het IJsland Ziekenhuis bijvoorbeeld. En daar krijgen we dan heel vaak door van waarom komen die bussen niet om het 30:30, dus los van elkaar. En waarom komen er eigenlijk in die ene 10 minuten 2 bussen tegelijk aan en daarna 15 minuten niks. Dus dat soort signalen die nemen we wel mee en dat wordt regelmatig met de RET en met de gemeente besproken.
1: Hoe vaak doe je zoiets, de route bespreken met de RET?
2: Nou, de RET is gebonden aan een landelijke richtlijn dat buslijnen, maar ook metrolijnen, 1 keer per jaar eigenlijk kunnen worden aangepast. Want erachter zitten allerlei systemen van OV en zo. Dus ze kunnen niet iedere week routes aanpassen en lijnen aanpassen. Dat is maar 1 keer per jaar. En dan hebben ze zo een omstreeks de zomervakantie hebben ze een 2e kleine poging om kleine aanpassingen in de lijnen te doen.
1: En Maar eigenlijk, het gebied waar je nu in zit, zit je al een tijdje. En dat loopt gewoon wel blijkbaar goed.
2: Dat loopt steeds beter.
1: Is er wel eens behoefte geweest, bijvoorbeeld aan een gemeenteraad, dat men zegt, nou, doe maar een bus erbij nog?
2: Nou, dat hebben we ook gehad. We hebben een hele lange tijd met 3 bussen gereden. Maar dan draait het weer om de vrijwilligers. We hebben ongeveer 10 vrijwilligers per bus nodig, per week. Dus een derde bus erbij betekent eigenlijk 10 vrijwilligers erbij die alleen al rijden. En dan heb je nog een paar reserves nodig, want iedereen is wel een keer ziek of gaat op vakantie. Dus gemiddeld heb je 12, 13 chauffeurs per bus nodig.
1: Zit hier een bepaalde continuïteit in? Je doet het nu 7 jaar. Is dat gewoon vol te houden? Financieel, maar ook met onderhoud en...
2: Ja, financieel wel. We zijn samen met de gemeente zijn we goed op dreef. Met de RET hebben we eigenlijk ook geen last en klacht over onderhoud en uitval van bussen. Het kritieke punt blijft natuurlijk toch het aantal vrijwilligers. Wat ook in Capelle, maar ook bij een heleboel andere verenigingen... toch altijd wel een punt van zorg is.
1: Hoe los je dat op?
2: Nou, door te doen aan instroom en doorstroom. Hè. Morgen hebben we een klein feestje, 1 september. We hebben nog een foto van de eerste lichting chauffeurs. Die laat ik dan ook morgen langsgaan. En daar zie je dus ook een heleboel mensen die toen op de eerste generatie chauffeurs op de bussen zaten. Maar door allerlei omstandigheden, ziekte, verlof, overlijden, verhuizingen, eigenlijk de baan verloren hebben.
1: Ja.
2: Dus constante aanvoer is wel nodig.
1: Hebben jullie vaak de chauffeurs en dergelijke? Ik weet nog wel, als je jong bent en je stapt de bus in... dan word je soort van heel snel word je al vriend van de buschauffeur. Hè? Zo gaat dat in het openbaar vervoer. Heb je dat ook? Zijn de chauffeurs populair?
2: Ja, we hebben natuurlijk heel veel vaste reizigers... die allemaal op dezelfde ochtend of dezelfde dag... of dezelfde avond naar een bepaalde bestemming gaan... Ouderen die naar een verzorgingstehuis moeten... of op bezoek bij een man of echtgenoot... of gewoon naar het IJsland ziekenhuis hebben. Dus de meeste chauffeurs hebben eigenlijk altijd de vaste passagiers. Als je 's ochtends om 7 uur op Valeriusrondeel opstapt... dan heb je de vaste chauffeur die ochtenddienst rijdt. Dus in de loop der jaren hebben we natuurlijk... heel veel vaste reizigers leren kennen.
1: Ja, mooi is dat. Nou ja, hoe lang ga je er zelf nog mee door? Je bent al een tijd voorzitter.
2: Ja, ik wil
1: is het leuk om te doen, dit?
2: Het is wel leuk, maar het is wel iedere dag even zorgen dat het allemaal weer rijdt. En dat iedereen gekend en gehoord wordt. Hè. Ik heb een portofoon en ik luister gewoon mee wat er allemaal tijdens de werkdag gebeurt. En af en toe denk je wel eens, nou, dan moet het toch eens wat minder. Maar ik wil het niet zo lang maken als mijn WOP duurt. Dat was toen 18 jaar, maar daar wil ik het maar niet meer aan houden.
1: Zullen we nog 18 jaar afscheid nemen?
2: Ja.
1: Maar dat gebeurt hier niet.
2: Nee. Nee hoor, mensen willen rijden en mensen willen graag rijden, maar ze willen weinig bestuursfuncties. En dat zie ik altijd als er dan weer een penningmeester of een secretaris moet worden gevonden. Dan is toch de animo wat duidelijk minder dan alleen maar chauffeur zijn en verder niks.
1: Ja, dat is zo. Maar het is een gezonde club, ga ik vanuit.
2: Het is een gezonde club.
1: En, jullie hebben aardig wat passagiers, als ik het zo zie. En je gaat morgen een feestje vieren.
2: We gaan deze maand een feestje vieren. Want morgen is dan 1 september. Maar dat vond ik een beetje een onhandige datum om een barbecue te organiseren. Maar deze maand gaan we wel met de barbecue.
1: Oké. Nou, gefeliciteerd voor iedereen. En zet het voort. Want jullie activiteiten die worden enorm gewaardeerd. Zo laten de cijfers zien. Paul van Gink, dankjewel. Gefeliciteerd met 7 jaar buurtbus.
2: Dankjewel.

Ja, dat was Busstop van de Hollies. Zometeen gaan we bellen met Rob Tol. En Rob Neuveld gaat met hem in gesprek. Als inwoner zijnde van de Kapelse wijk Schravenland. En het verkeer naar de Algerabrug, dat raast naast die wijk normaal gesproken erover. En ja, het is daar even stil. Nog een paar weken, denk ik. We gaan hem proberen te bellen. En dan om de tijd draaien we even Grace Jones en La Vie en Rose.

0: Ja, Grace Jones en La Vie en Rose. Altijd weer een schitterende plaat. Rob Tol is inwoner van de Kapelse wijk Schravenland. En nog een week en dan raast het verkeer weer over de Algerabrug. En langs zijn wijk en woning. Hoe is het nou zonder al dat verkeer? En Rob Nieuwveld die bespreekt dat met hem. Rob, goedenavond.
1: Goedenavond, Rob.
2: Ja, je woont niet zo ver van de Algeraweg af op een hele mooie plek in Schravenland. En je hebt natuurlijk maar veel te maken met de afsluiting van de Algerabrug. Terwijl een aardig aantal mensen daar last van hebben, is dat bij jou juist niet zo?
1: Op dit moment bedoel je?
2: Ja.
1: Ja, nee, nee.
2: Want bij jou is het stil.
1: Ja, bij mij is het stil. Dus, en dat zijn we niet zo gewend. We hebben een nachtrust en de ramen kunnen open. En we worden wakker van vogeltjes die ons wakker maken. En we kunnen het eigenlijk ons niet voorstellen. Zo fijn is het om nu langs de Algraweg te wonen.
2: Ja, want je woont al enorm lang in die wijk.
1: 20 jaar, ja.
2: Dat is een aardige beleving, hè? Want ik kan me herinneren dat een flink aantal jaren terug, toen was er ook iets aan de hand. En toen hadden we een soortgelijk gesprek over de stilte. En toen noemde je ook dat geluid van die vogels die je weer hoort. Eigenlijk best wel ernstig, hè?
1: Ja, ja, ja. Ja, je moet je voorstellen dat we hebben het natuurlijk niet alleen maar over de stilte, maar ook over de fijnstof die ontbreekt nu. Dat wil ik toch ook wel even nog benadrukken. Als je langs zo'n weg woont, dan rook je eigenlijk zo'n beetje 3 tot 7 sigaretten per dag. En, maar het lijkt wel of we dat ook een beetje voelen hier nu, als we in de tuin zitten, dat de lucht ook beter is. Dus niet alleen de stilte, maar ook de fijnstof is natuurlijk vele malen minder.
2: Zet je dat wel aan het denken eigenlijk?
1: Ja, natuurlijk. Ja, want voor ons nou niet zo meer, maar voor de jeugd en de mensen die in de toekomst gaan wonen. Je ziet al in de tijd dat ik hier woon dat de aantal verkeersbewegingen van 4800 naar 50.000 autobewegingen per dag gaat. En dat is niet alleen natuurlijk geluid, maar ook die fijnstof. Dus en er zijn wel degelijk mensen die daar last van hebben ook.
2: Ja. Nou ja, dat heb je dan nu toevallig eventjes niet een hele tijd. Maar goed, nee. Over een week, minder dan een week zelfs, dan begint het weer.
1: Ja, dan begint het weer. Nou, moet ik zeggen, ook in die 20 jaar is er toch wel want ik ben een positief ingesteld mens toch wel. Dat zouden ze bij de gemeente niet zeggen, maar ik zie ook ontwikkelingen die ook wel gunstig zijn. Dus de bussen die rijden niet meer op benzine en diesel. Of elektrisch. Dat maakt veel minder geluid. Er zijn heel veel auto's die rijden elektrisch. Er zijn echt wel 50 kilometer borden geplaatst, hoewel wij natuurlijk trajectcontrole zouden willen. Er zijn posters geplaatst en er is wel het een en ander gebeurd. Maar ja, niet voldoende.
2: Onvoldoende. Die borden, ik weet niet hoe ik ze moet noemen, maar die duimen die er staan, hè? Van een groene duim omhoog en een rode naar beneden. Ja, ik weet niet of ik nou een van die weinigen ben, maar ik vind het altijd een sport om een groene voorbij te rijden.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk ook, maar een hoop mensen niet hoor. Vooral 's nachts wordt daar keihard door het rood heen gereden.
2: Ja.
1: En niet één keer, want wij hebben dat wel eens bekeken daar. En wat ik ontdekt heb ergens in Nederland, ik weet niet meer de plaats, maar dan staat ook nog een bordje eronder wat de boete is van het rood waar ze doorheen rijden.
2: Ja.
1: En dat zouden we eigenlijk ook moeten hebben. Er zou gewoon onder moeten staan, je rijdt nu 100. En hoeveel krijg je dan? Ik denk €300 of zo. En dat staat er dan onder.
2: Dat risico neem je nu.
1: Ja, dat risico neem je. En een stuk bewustwording ook. En op den duur kan je dat natuurlijk ook flitsen. En met trajectcontrole ook in de gaten houden. Maar je zou nu al kunnen beginnen, wat heel makkelijk is, om aan die snelheid een bedrag ook te koppelen. Wat ze zouden krijgen als we op de bon geslingerd worden.
2: Ja, ook dat. En ik vind het wel aardig wat je zegt over de elektrische auto's en bussen. Want dat scheelt natuurlijk ook. En hoe meer dat uitgebreid wordt naar meer... ik bedoel even het vrachtverkeer bijvoorbeeld... dat zijn dan ook weer positieve ontwikkelingen.
1: Ja, wel degelijk. Dus dat is toch mooi dat er wat gebeurt... en dat er ook iets verandert ten voordele van die enorme fijnstof en DBA. Wat we nu wel hebben, dat moet er toch bij mij even uit. De sirenes blijven wel aan van de politie, brandweer en ziekenwagens. Hoewel die natuurlijk op een lege weg rijden.
2: Waarschijnlijk is dat geregeld dat je dat moet doen.
1: Ja, dat vermoed ik ook.
2: Denk ik zo, maar
1: ja, waar dat voor nodig is, weet ik niet. Die komen dus extra hard aan natuurlijk. En ik kan wel voorstellen dat het nu een stille weg is. En dat daar dus die sirenes gewoon doorgaan. Midden in de nacht ook.
2: Heb je het met je omgeving, met buren en anderen erover? Als je elkaar tegenkomt ergens. Dat je die gedachten deelt van de stilte.
1: Ja, natuurlijk. Wij zijn eigenlijk, we zitten soms in de kamer tegenover mevrouw en denken, goh, wat heerlijk is het eigenlijk. Het is voor ons, die stilte. En daar hebben we het ook over met de buren en mensen die we tegenkomen. En die reageren spontaan tegen mij. Omdat ik ben natuurlijk al een tijd lang in een werkgroep. Om wat te proberen te doen aan die fijnstof en het geluidsoverlast.
2: Inspireert je dan deze periode om weer wat te doen in die club?
1: Ja, ik heb nog veel meer hobby's, zoals je weet. Ik heb nog een bedrijf, dus ik werk ook nog. Dat vind ik leuk. Niet zo hard meer, hoor. Nu met dit gesprek realiseer ik me ook gelijk weer van ja... er moet toch een generatie het zo'n beetje van ons gaan overnemen nu.
2: Goeie gedachte. Goeie gedachte. En er zit, ik noem het even alleen maar bij jou in de wijk, Schravenland. Er wonen aardig wat mensen in een generatie jonger dan jij en ik. Die daar misschien oornaar hebben en zeggen ja, maar tuurlijk. Nou, ja. mooie dingen zijn hier uitgekomen.
1: Ja, vind ik ook. En nu ik het zo over heb, denk ik van ja, ik ga er misschien toch wel weer wat aandacht aan besteden. Want het is wel belangrijk natuurlijk. Het gaat om onze gezondheid ook.
2: Maar het is inderdaad de benadering op een positieve manier door even te verwijzen naar de elektrische. Geeft er ook weer een beetje zonnig gevoel aan.
1: Ja. Ja.
2: Oké, nou dankjewel Rob om even tot bezinning te komen. Nou weet ik iets van jouw muzikale voorkeur. Wij hebben een mooie reis beleefd samen. Die gewijd was aan de groep waar we nu een nummer van gaan draaien. En als jij nou een zonnige middag hebt genoten, dan weet jij wel welk nummer dat wordt waarschijnlijk. Er is ook een musical naar genoemd. Die gaat over de Kings.
1: Ik weet het wel zeker, ja.
2: Hey, fijn dat je in de uitzending was, Rob. Dankjewel. Rob Tol.
1: Graag,
2: en speciaal
1: graag.
2: Voor jou de Sunny Afternoon van de Kings.
1: Graag gedaan. Perfect.

0: Tom Jones met It's Not Unusual. In Zevenhuizen is zaterdag, de eerste zaterdag van de maand, september, het jaarlijkse oogstfeest. Een dag vol plezier, cultuur en gemeenschapsgevoel. Hoe is dat oogstfeest ooit ontstaan en wat kunnen we aanstaande zaterdag verwachten? Rob Nieuwveld die gaat in gesprek met Niels Elgersma, lid van het oogstcomité van Zevenhuizen.
1: Ja, goedenavond Niels.
2: Ja, goedenavond meneer.
1: Van harte welkom. Ik lees op de website... 4 dagen, 2 uur, 17 minuten en 41 seconden. Loop door. Nog eventjes, dan is het weer.
2: Jazeker.
1: Kun je wat vertellen over hoe het oogstfeest ooit is ontstaan en waarom het zo heet?
2: Ja, dat kan ik. We bestaan nu 38. De 38e keer gaan we nu houden. Eigenlijk 40, alleen we hebben natuurlijk 2 coronajaren gehad. Maar 38 jaar maakt wel een feestje. En dat heette niet altijd het oogstfeest. Hiervoor heette het gewoon een braderie. We hadden zeg maar in april had het de Koninginnedag. En in september hadden we dan de braderie. En de braderie is eigenlijk ontstaan door middel dat onze middenstand eigenlijk, of via kraampjes, of zeg maar allerlei spulletjes, waar ze misschien moeilijk vanaf kwamen, nog even aan de man wilde brengen en de handen ineens sloegen en zeggen, joh, we gaan een feest organiseren waarbij we onze spullen nog extra kunnen verkopen en uiteraard ook onze nieuwe handel. En daarbij zorgen we ook dat we op het plein een iets van muziek hebben en wat te eten en te drinken. En dat noemen we dan de braderie van Zevenhuizen. Maar dat is uiteindelijk door enthousiasme wordt dat vergroot. Er is zelfs een ondernemer geweest aan het einde van de Dorpsstraat die op een gegeven moment allerlei oude tractoren en dorsmachines kwam. Waardoor eigenlijk zeg maar al steeds meer het oogstfeest als het ware de naam naar voren kwam. Totdat er een nieuw comité kwam. En die heeft dat nog groter uitgepakt. Die zijn ze uitgewijkt naar een groot park. Dat heet het Ringvaartpark. Dat zit parallel aan de Dorpsstraat, maar aan de andere kant van het water erbij genomen. En daar echt alle activiteiten gedaan wat te maken heeft met de oude tijden die herleven, zeg maar. Ja. En vandaar kon het ook geen braderie meer heten, maar is het echt een oogstfeest ontstaan.
1: Oké, dat is een mooie geschiedenis. Veel begint bij een braderie.
2: Zeker.
1: En een deel daarvan is het nog steeds, hè, want ik zie hier een overzicht van wat allemaal waar gedaan wordt zaterdag. En dan zie je toch ook weer een stuk ingaan, ik denk in de Dorpsstraat, oude tractoren en dorpskarst.
2: Ja, dat is inderdaad in het Ringvaartpark, dat is niet in de Dorpsstraat.
1: Oh, sorry,
2: Ja, het Ringvaartpark staat helemaal vol met oude tractoren inderdaad, dorskarst. Maar ook schapen drijven. We hebben bijvoorbeeld ook een autostrada daarin. Maar ook tokkelen, ringsteken, we hebben stanghangen. Het is echt fantastisch om daar te lopen. En in de Dorpsstraat zelf hebben we in samenwerking met Croco Events... hebben we zeg maar echt een kramenmarkt. Ik geloof dat we meer dan 200 kramen hebben totaal op de route.
1: Ja.
2: En dat is echt de moeite waard om dat inderdaad te bezoeken. Ja.
1: Dat dateert dan eventjes. Maar het oogst op zich, jullie zitten natuurlijk in een omgeving waar bedrijven zitten die met oogst bezig zijn. Is dat nog zo?
2: Ja, zeker. Wij zitten midden in de polder, inderdaad. Zevenhuizen, volgens mij is het nog een tijdje ook groter als Gouda geweest. In de zin met de landerijen. We hebben hier heel veel boeren, inderdaad. En omdat we inderdaad in september de braderie hadden. Ja, en ook rond die tijd, zeg maar, geoogst werd, zeg maar, heeft het inderdaad de naam oogstfeest gekregen. Want dat valt echt in dezelfde tijd.
1: Ja, nog steeds zo.
2: Alleen nu was het wat eerder, want door de droogte hebben ze veel eerder moeten oogsten.
1: Nou, dat is een beetje, die droogte heeft dat toch effect gehad? Ja, eerder, maar dat is niet goed, hè?
2: Ik ben geen boer, maar hoe het nou precies zit, soms kan je wel een hele goede oogst hebben. Bijvoorbeeld, voor mij hadden we vorig jaar een hele goede aardappeloogst. Maar dan is het zo goed, of misschien wel te goed, waardoor eigenlijk de prijzen dan heel laag zijn. Dus wat is nou wel goed? Het is heel moeilijk.
1: Ja, maar de droogte heeft al een rol gespeeld, dus.
2: Zeker.
1: Is dat nog steeds zo?
2: Dat is nog steeds zo,
1: Dat is niet best, hè?
2: Nee,
1: maar dan naar de aanstaande zaterdag. Wat kan men allemaal verwachten?
2: Sowieso lekker weer. Op een of andere manier is het altijd lekker weer op het oogstfeest. Dat is heel leuk. Dat betekent dat ook heel veel mensen uit de regio echt op de fiets kunnen komen.
1: Ja.
2: Er is ook een hele grote fietsstalling. Die wordt beheerd door onze Lions Club. En die is ook de fietsstalling die bewaakt is. Dus dat is natuurlijk heel mooi meegenomen als je uit de omgeving komt van Zevenhuizen. Kom op de fiets en kom lekker genieten. En van alle kraampjes inderdaad, alle activiteiten die er zijn. Maar we hebben ook een groot horecaplein, een soort feestplein. Waar echt goede bands zijn. Lekker muziekje, maar ook lekker wat te drinken en te eten. Voor de kinderen is er ook heel veel. Ja, het is eigenlijk een fantastische dag.
1: Vanaf hoe laat kun je binnenkomen?
2: Officieel wordt hij geopend door de burgemeester om 10:00. Maar volgens mij zijn we. Ja, er wordt echt opgebouwd door de kraamhouders al om 7:00. Dus ja, joh, als je om een uurtje of 8:00, 9:00 al aankomt, dan heb je de beste spulletjes nog op de kraam liggen. En die zijn dan voor jou. Dus laten we zeggen, vanaf een uurtje 8:00.
1: Kun je wat zeggen over
2: officieel is hij om 10:00.
1: Sorry?
2: Ja. Officieel opent de burgemeester om 10:00.
1: Ja. Kun je wat zeggen wat er op het muziekpodium te beleven is?
2: Ja, zeker. Ik heb hier een oogstfeestkrant voor me, want er wordt ook een speciale oogstfeestkrant gemaakt. Die is trouwens 88 pagina's dik, met allemaal informatie inderdaad over wat er allemaal gebeurt. Maar ook met heel veel bedrijven erin, die ook sponsoren, zeg maar. En want zonder die bedrijven en sponsoring hebben we helemaal niks, want we zijn namelijk een gratis feest. We hebben geen entreegelden, helemaal niks. Alle activiteiten of attracties zijn ook allemaal gratis. Dus dat is natuurlijk wel heel leuk dat we dat zo kunnen doen met elkaar. Jij vroeg naar de bands. Even kijken, ik heb hier staan. Ik blader even die krant door. Ik had het even op volgorde gelegd. Ja, hier heb ik. We beginnen met een optreden van Jeroen. En dat is gewoon iemand die er echt een feest van maakt. Dan hebben we staan. Dat is wel leuk, dat zijn de Mainline. Mainline is een beetje de meeslepende klassiekers van onder andere Elvis Presley, Johnny Cash en Rockabilly.
1: Zo.
2: En dan hebben we nog de Voetjes van de Vloer met Noah. Die komen langs. En we hebben volgens mij. Oh ja, en tussendoor, dat was ik vergeten, hebben we onze eigen huis-DJ, DJ Bart. Die met allemaal leuke muziek, zeg maar, alles weer aan elkaar draait. Als de ene band het afbreken is en de andere band de opbouw is, dan zorgt hij er voor de muziek tussendoor. Dat is op het plein. Het plein wordt, zeg maar, ook bemand door de lokale verenigingen. Wij hebben een volleybalvereniging, ZVH, die speelt onder andere Eredivisie. En we hebben een lokale voetbalvereniging, Groeneweg. Ja. En die slaan de handen ineen en die bemannen dan, zeg maar, de tap. Die verkopen de biertjes en de drankjes. En daar hebben ze echt een serieus goed centje aan voor de club.
1: Dat hebben jullie goed georganiseerd. Ja, ik zie een overzicht van al die sponsoren. Dat zijn er nogal wat, zeg.
2: Ja, maar dat hebben we ook echt nodig als je het gratis wil houden.
1: Ja.
2: En alles is natuurlijk gewoon veel kost duur.
1: Ja.
2: Wat we ook hebben, is misschien leuk om te vertellen. Onze lokale bakker, die maakt ook de oogstkroon. En dat is een volkoren bol, zeg maar, gevuld met rozijnen, noten en stukjes appel. En die is echt alleen maar rondom het oogstfeest verkrijgbaar.
1: Zo.
2: Dus op zaterdag 6 september wordt die gebakken. Vanaf 4 september is die verkrijgbaar tot 13 september. En dan de rest van het jaar niet meer. En die wordt echt als warme broodjes worden die ook meegenomen. Dat is echt heel leuk.
1: Ja, dat is fantastisch. Dat is fantastisch. Ja, dat je in een dorp zit.
2: Nou, zeker. En we kunnen inderdaad lokaal ook rekenen op de lokale EHBO onder andere. Die staat altijd voor ons klaar.
1: Ja, natuurlijk.
2: Wat we dit jaar hebben, meestal hebben we ook echt een soort gekkigheidje of een activiteit. We hebben een aantal jaren polstok springen gehad over de ringvaart. We hebben een aantal jaren gehad van de Talentenzee en het Oogstfeest. Dus met een soort fietsen erin. Ook zelfs met Johan Vlemmings die kwam schieten. En dit jaar hebben we iets anders, dat is voor, hebben we eigenlijk meer de Lions bedacht, dat is voor het goede doel. Dat is de Bad-eenden-race.
1: Ja.
2: Kan je zo'n bad-eentje kopen voor €5 en de opbrengst gaat geheel naar het goede doel. Van onder de wieken. Voor kinderen die ziek zijn, van 0 tot 12 jaar. En dan welk eentje dan als eerste meestroomt. En bij de finish is die mensen, of diegene die wint dan een mooie reis naar voor mij Hof van Saxe in Drenthe. Ter waarde van €2.000.
1: Prachtig.
2: En zo zijn er nog meer prijsjes.
1: Maar het goede doel van de Lions met die bad-eendenreizen, dat is een apart dingetje nog even. Ja.
2: Ja.
1: Goed, we gaan ervan uit dat het een hele mooie dag wordt voor jullie.
2: Voor de superdag.
1: Heel fijn
2: zeker,
1: dat je wat wilde vertellen over de geschiedenis, want daar waren we onder andere benieuwd naar. Alle beste gewenst aan de zaterdag. We gaan erbij zijn en doen de verslag dan ook achteraf. En dank voor nu. Ja. Niels Elgersma, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan. Oké, tot ziens.

0: Ja, dat was zo'n beetje het laatste nummer van IJsselnieuws. Zometeen zit het nieuws van 10 uur eraan te komen. Hiermee komen we zoals gezegd aan het eind van IJsselnieuws. Het programma, inclusief de interviews, die zijn terug te luisteren via onze website radiokapelle.nl/gemist. Reageren.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
2: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt Christel Maurik van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.
3: Heel plat gezegd hebben we de komende 10 tot 15 jaar niet de beschikking over de capaciteit die we nu hebben op de weg en op het spoor. Dat betekent dat bedrijven moeilijker handel kunnen drijven. Dat betekent dat het zelfs lastiger wordt om vrienden te bezoeken. Dat betekent dat we vandaag al plannen moeten maken en ze moeten gaan uitvoeren om te zorgen dat we die beweging houden voor hen die de weg echt nodig hebben.
2: Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, waarschuwen de overheden, want de brug ligt er tot 2035 uit. Een vrouw is vannacht met haar auto op uitgaanspubliek ingereden in het centrum van Rotterdam. Niemand op het terras aan de Rode Zand raakte gewond, terwijl ze de auto belaagd door omstanders. De vrouw liep daarbij klappen op. Volgens 112 journalisten ging aan de actie van de vrouw een ruzie vooraf. De politie heeft twee mannen uit Zwolle opgepakt voor vernieling aan de auto. En ook de vrouw is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag en de bestuurster uit Den Haag bleek onder invloed. Bij een explosie in Vlaardingen zijn gisteravond laat meerdere auto's beschadigd geraakt. De ontploffing was om 11:45 op het Mendelssohnplein. Buurtbewoners hebben na de knal jongens zien wegrijden op een fatbike en niemand raakte gewond. De wegen van en naar de haven van Dover zijn geblokkeerd. Het gaat om een protestactie van enkele honderden gemaskerde demonstranten. Wie ze zijn en wat ze willen is nog niet bekend, meldt de BBC. De Britse politie is in gesprek met de demonstranten.

0: klanten. Het verkeer van en naar de haven van Dover ligt helemaal stil. P&O Ferries laat weten passagiers om te boeken naar de eerstvolgende beschikbare afvaart, mochten ze hun geplande overtocht missen. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af vandaag. Blijft droog, temperatuur 20 graden. Vanavond en vannacht zit helder. Het koelt uiteindelijk af tot een graad of 10. En morgen hebben we veel zon. Het wordt een stukje warmer dan vandaag. Het wordt dan 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Zwaardvis. Het alternatieve muziek- en informatieprogramma van de IJsselregio. De beste alternative rock met vandaag in Zwaardvis.
1: Ja, bijzonder goedemiddag. Het is zaterdag 5 september, editie 1225 van Zwaardvis, seizoen 25. En we gaan tot 2 uur weer een uitzending maken. En we, dat zijn ondergetekend en Huub aan de overkant natuurlijk.
2: Ja, goedemorgen. Middag. Ik zeg altijd morgen, hè? Ja, goedemiddag, zeg
1: ik. Net de morgen afgerond, ja, hè? Dus ja, ik begrijp dat wel. Ja. Is ook helemaal niet erg. Goedemorgen allemaal. Hey, wij gaan aandacht besteden aan een aantal festivals. Once in the Blue Moon is gisteren begonnen in het Zuiderpark Theater in Den Haag. En dat gaat vandaag vrolijk verder. We gaan vooruitblikken op het Baruch Open Air Festival van komende vrijdag en zaterdag. Op in de Pop, ook vrijdag en zaterdag. En de Popronde. Want die gaat volgende week zaterdag beginnen in Nijmegen, de thuisstad van de Popronde. We gaan Chris Moorman bellen, die is belast met hoofdmarketing, PR en communicatie. En datzelfde geldt een beetje voor Francis Prong, die we in de 2 uur gaan bellen over Baruch Open Air, het festival dat voor het eerst 2 daags is, trouwens. Dus dat is wel een nieuwtje om te
2: melden. En een mooie line-up eerlijk gezegd.
1: Zeker.
2: Ja. Absoluut. Leuke bands.
1: Ook leuk is, waar we mee begonnen, de Black Keys. Die brengen muziek uit in recordtempo, zoals de bakker broodjes bakt. Zo vaak brengen zij muziek uit. 14e album verscheen al op 1 mei. Dat was Peaches en daarvan hoorde je het nummer She Does It Right. Het is een duo uit Akron in Ohio. Bestaan uit Dan Auerbach en Patrick Carney. En ze zijn te zien. Ze waren al gisteren te zien in de AFAS in Amsterdam. En dat doen ze vanavond nog een keer. Dus mocht je nog aan een kaartje kunnen komen, zeer de moeite waard, de Black Keys. Leuk duo is dat.
2: Heb ik misschien nog wel een nieuwtje over.
1: Nou.
2: Want het is uitverkocht, maar er is een afterparty.
1: Ja?
2: De boys gaan dus plaatjes draaien in Sinatol.
1: Okay.
2: En dat begint dus na afloop van het concert. De Sinatol is een klein poppodium in Amsterdam. Ja. En de voorverkoop is net begonnen om 12 uur tot 5 uur kun je daar kaartjes kopen.
1: Okay, en dat gaat
2: 12
1: dan...
2: euro.
1: Okay, dat is goed. Dat gaat dan gewoon via de site van...
2: Nee, je moet aan de deur kopen.
1: Oh, je moet er wel zijn dus.
2: Er is geen online voorverkoop.
1: Oh, je moet er
2: dus
1: gewoon
2: je moet
1: heen.
2: Aan de deur. Ja, of vanavond, maar heb je de kans dat je niet meer inkomt.
1: Ja. Nou, dus uitverkochte concerten van de Black Keys in de AFAS. Hey, wat nog niet uitverkocht is, waar ook heel veel kaartjes van in omloop zijn, via allerlei social media, is Op de Pop in Bergsehoek in het Annie M. Gesmiedpark. Dat vindt vrijdag en zaterdag plaats. Dat is een beetje het broertje of het zusje, hoe je het ook noemen wil, van Culinesse, wat vorige week in jouw achtertuin plaatsvond, Huub.
2: Ja, want ik keek op die website. Er staat precies dezelfde foto op.
1: Ja.
2: Ja, het is precies hetzelfde. En de line-up komt ook overeen. Ja, dus ik denk dezelfde organisatie is, denk ik.
1: Ja, dezelfde organisatie.
2: Ja, precies.
1: Alleen het is wat kleiner, want het park is wat kleiner, denk dan aan die plas bij jullie.
2: Ja.
1: Maar goed, Direct staat er. En Direct bracht een nieuwe single uit vorige week. Die gaan we zo laten horen, My Friend. En er komt ook een nieuw album op 9 oktober. Die heet I Keep the Fire On. En ze hebben ook, dat is ook wel leuk om te vermelden, al 6 keer Ahoy gereserveerd. Van 13 tot en met 21 november staan ze dus 6 keer in Ahoy. Daar zijn nog kaarten voor te krijgen, dus ga maar zoeken. Is My Friend van Direct. Volgende week dus op Opper de Pop.

0: Marlon Pichel met Can't Find My Baby hoorde je. Een van de artiesten die spelen op Opper de Pop. En dat is een festival dat is in het Annie M. G. Smit Park in Bergse Hoek.
1: Heet het daarom ook Opper de Pop? En is dat de relatie met Annie M. G. Smit?
0: Ja, ik denk het, maar ik weet niet of dat zo is.
1: Ja, dat zou kunnen. Ik zat te denken, wat zou het zijn?
0: Marlon Pichel, Sommieu, Direct en de Dirty Daddies spelen vrijdag. En zaterdag is dan Zoe Levi, Chef Special, de Bankzitters, Frenna en Baby Blue. En dan is er ook een karaoke container. Dan wordt dat al een beetje discutabel voor mij. En er is ook een café. Daar kan je lekker biertje drinken. En het café heet Tante Annie. En ik weet niet of Tante Annie ook zelf achter de bar staat. Maar
1: klinkt gezellig.
0: Klinkt niet wel gezellig.
1: Tante Annie.
0: Ja, Opper de Pop dus, in Bergthoek. Wij gaan naar een ander evenement, dat is de popronde. Die gaat volgende week van start in Nijmegen. We gaan zo meteen Chris Moorman bellen. 40 steden wederom geselecteerd daarvoor. 103 acts. Dat is wel een apart aantal. Dat gaan we zo eens vragen. Waarom 103?
1: En 12 uit Rotterdam, zag ik.
0: Oh, dat valt best wel.
1: 12 fans uit Rotterdam.
0: Oké, dat valt een beetje tegen eigenlijk. Maar we gaan maar eens luisteren naar een aantal van die bands die optreden. Ook volgende week in Nijmegen. The Robots Are Coming. Dat viel mij in eerste instantie al helemaal op. Dat was een elektronisch muziekduo uit Tilburg. En die hebben een paar songs uitgebracht. Waaronder Trash, die je zo gaat horen. En zij zijn onder andere dus in Nijmegen. Maar ook bijvoorbeeld al in Woerden op 8 november zag ik. Spelen ze tijdens de popronde. Hier zijn The Robots Are Coming met Trash.

0: Ja, het is iedere keer weer leuk om die talenten te ontdekken. Zoals dit bijvoorbeeld. De Paloma's staan op de affiche van de popronde. En wat ze zelf daarover zeggen, over hun muziek. Een beetje 60's spaghetti western rock.
1: Ja. Geef er maar een naam aan.
0: Geef er maar een naam. Het is een trio ook. En daarvoor hoorde je The Robots Are Coming. Vond ik ook wel heel bijzonder. Met het nummer Trash. Ja, het staat op de popronde. En die begint volgende week in Nijmegen. Op de 12e. En wij hebben Chris daar aan de lijn. Goedemiddag, Chris.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, wij zitten natuurlijk nu een week voor die popronde, maar die voorbereidingen die beginnen natuurlijk al veel eerder. Want hoe zit dat eigenlijk? Wanneer beginnen alweer voorbereidingen voor een nieuwe editie van de popronde?
2: Ja, dat gebeurt soms. Het begint soms al als we nog bezig zijn met de lopende popronde. Dus eigenlijk moet je het zo zien dat wij op 1 december, dan starten de aanmeldingen voor het jaar erop. Dus afgelopen jaar op 1 december zijn we gestart met, of vorig jaar eigenlijk, 1 december zijn we gestart met de aanmeldingen voor deze editie. En dat wil soms zeggen dat we, nou, we hebben wel eens gehad dat we op 2 december ons eindfeest hadden.
0: Ja.
2: En dat we dus toen al wisten van oké, er zijn nu al 50 aanmeldingen voor komend jaar. Dus het loopt een beetje door elkaar en eigenlijk zijn we er het hele jaar mee bezig. Want ja, je bent ook het hele jaar natuurlijk gewoon aan het scouten naar nieuwe acts die opkomen. Die je op de radio hoort, die je op het festivalpodia ziet, die je bij bijvoorbeeld een 3 voor 12 leest. Dus we zijn eigenlijk het jaar rond zijn we bezig met die popondes.
0: Dus die oortjes en oogjes zijn volop open gedurende het hele jaar eigenlijk?
2: Absoluut, absoluut.
0: Ja, ja, want waar ik wel benieuwd naar ben. Kijk, er zijn elk jaar ontzettend veel aanmeldingen. Daar worden dan wordt maar een select groepje uitgekozen. Hè? 103 zag ik nu, 103 acts gekozen. Maar er zijn natuurlijk veel meer aanmeldingen.
2: Zeker, ja. We hadden 1416, zeg ik even uit mijn hoofd, aanmeldingen dit jaar. En onze selectiecommissie, dus dat zijn er ruim 200 boekers, managers, programmeurs, DJ's, journalisten, verzin het maar. Mensen die inhoudelijk werkzaam zijn in die muzieksector. Die selecteren eigenlijk de acts. En dat doen ze dan op basis van de kwaliteit van de muziek. Op basis van potentie natuurlijk die ze in een act horen. De plannen die de acts opsturen zou ik willen zeggen. Maar ze maken eigenlijk gewoon een profiel aan op onze website. En op basis daarvan beslissen ze van ja, wij vinden deze act klaar voor popronde 2026 in dit geval. Of nog niet. En dan selecteren ze dus niet. Nee. En daar komen dan zo een 103 uit dit jaar.
0: Ja, nu zijn er natuurlijk ook acts die worden teleurgesteld. 1300 dus, hè, ruim. Hoe ga je die teleurstelling overbrengen? Of wordt die wel overgebracht, die teleurstelling?
2: Ja, zeker. Ja. Ja, dat is, ik zeg altijd, die bekendmakingsavond is een van de leukste, maar ook een van de minst leuke avonden van het toprondejaar. Want je stelt natuurlijk inderdaad, wat je zegt, veel meer ex teleur dan dat je blij maakt.
0: Ja.
2: Wat we doen op die avond is dat ik een mail, die heb ik van tevoren al opgesteld, maak met, hey, helaas is het niet gelukt dit jaar. Maar ze krijgen bijvoorbeeld altijd gratis toegang tot de muzikantendag. Dus daar kunnen ze dan feedback halen van de mensen in de selectiecommissie of van andere mensen, andere muziekindustry professionals, om het een mooi woord ervoor te gebruiken. Dus we proberen ze wel op die manier nog iets te bieden. Wat ik zeg, een toegang tot de muzikantendag, soms een toegang tot een andere conferentie. Om ze in ieder geval voor te blijven bereiden op misschien volgend jaar deelname of een jaar erop.
0: Ja.
2: Of misschien, en dat is natuurlijk ook heel mooi, we zijn niet heilig. Dus er zijn ook gelukkig genoeg acts die het halen zonder deelname aan popronden. En dat kan ook heel mooi zijn. Dat vind ik ook te gek dat gewoon kan.
0: Ja, en nu zijn er 40 steden. Is een beetje de max, denk ik, hè? 40 steden. Want dat is al een aantal jaren het geval.
2: Ja, ja, we schipperen een beetje. Tussen de 42 is eigenlijk de max. Maar dit jaar hadden we twee uitvallers helaas. Dus Bergen op Zoom doet helaas niet meer mee. En we zijn al een paar jaar aan het proberen om het in Maastricht van de grond te krijgen. Maar dat lukt ook nog niet echt. Dus daarom zijn we op 40 geëindigd dit jaar.
0: Wat is dat toch met Maastricht? Maastricht was vroeger gewoon een muziekstad.
2: En dat is het nog steeds. Dat is het nog steeds. Er gebeuren echt heel veel mooie dingen daar. Wat het lastige is voor ons concept, is dat Maastricht zich ook heel erg op Vlaanderen, op België richt. En we zijn als popronde zeggen we natuurlijk, hoewel er ieder jaar wel Vlaamse of Italiaanse of weet ik waar ze dit jaar bijvoorbeeld een Oekraïense muzikant deelneemt. Ze moeten in Nederland woonachtig zijn. Oh. En dat is het ding, daar komen we niet. Daar zijn we nog niet uitgekomen hoe we dat in Maastricht goed neer kunnen zetten. Maar we zijn misschien volgend jaar en misschien komen we wel met een heel ander concept daar. Oh, ja. Dat we een uitwisseling bijvoorbeeld met Vlaanderen zouden kunnen doen. Maar goed, dat moet dan buiten de popronde om, want die popronde die is gewoon voor in Nederland woonachtige acts.
0: Ja.
2: En dat blijft ook zo.
0: Ja, precies. Hey, nu begint die popronde volgende week in Nijmegen. Dan zijn bijna alle acts volgens mij treden dan op.
2: Ja.
0: En dan wordt er altijd dan gaat er altijd toegewerkt worden naar een apotheose op in de Paradiso in Amsterdam.
2: De Melkweg.
0: Of de Melkweg. Ja. Wat mij opviel is dat heel veel programma's zijn nu al bekend voor tot ver in november, zie ik zelfs. De popronde die eindigt in. Het lijkt wel of de coördinatoren ook steeds vroeger bij zijn om bands te boeken op podiums.
2: Ja, zeker. Ik denk dat dat met hun eigen planning gewoon te maken heeft. Dus zeker als ze het al een aantal jaar doen, dan kunnen ze natuurlijk heel goed inplannen wanneer zijn bijvoorbeeld wanneer is de horeca bijvoorbeeld het best aanspreekbaar. Je kan je zo voorstellen dat in het hoogseizoen dat de horeca zegt van nou weet je wat, kom over een paar weken maar even terug, want onze terrassen zitten vol en we hebben wel wat anders aan ons hoofd.
0: Ja, ja.
2: En natuurlijk met allerlei festivals ook lokaal. Tilburg bijvoorbeeld hebben we natuurlijk de kermis, in Nijmegen hebben we de Vierdaagse feest. Tijdens die feesterijen zijn locaties gewoon met andere dingen bezig.
0: Ja.
2: Wat heel logisch is. Dus zo plannen ze het een beetje in. En ik denk voor iedereen heel fijn. Want als je programma rond is, kun je beginnen met je promo. Kun je beginnen met je productie. En dan ga je stressloos eigenlijk je popronde in.
0: Ja. Je doet het al heel lang, Chris. Hè, met de popronde bezig zijn. Wat is er nou zo leuk aan dit evenement? Kan je dat in een paar zinnen uitleggen?
2: Ja, hoe ik het altijd uitleg is dat het mijn werk is om nieuwe muziek te ontdekken. Dat ik daar iedere dag mee bezig kan zijn en mag zijn. En dan komen die 1400 aanmeldingen binnen en dan denk ik 70% hiervan ken ik niet. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ja, dat vind ik echt geweldig. Dat er zoveel talent is in Nederland. Dat er zoveel veel ambitieuze muzikanten zijn die zulke toffe dingen maken allemaal. En dat het mijn werk is dat ik daarna mag luisteren.
0: Ja.
2: Dat is, ja, een mooiere baan bestaat er volgens mij niet.
0: Nee, dat is dan het mooie ervan. Volgens mij zit er ook een beetje een minder kant aan. En dat is het feit dat subsidie op muziek, op de cultuursector, die staan zwaar onder druk. Dat gaat ervoor zorgen dat. Dat is een bedreiging, denk ik. Zo moet jij dat waarschijnlijk ook zien.
2: Ja, en ik zie dat wel als een groter ding inderdaad. Dus niet per se als een bedreiging voor ons als popronde, natuurlijk ook. Maar in het grotere verhaal gaat het vooral om die doorstroom. Dus die acts die met ons meedoen en daarna de popzalen in moeten, de festivals op moeten. Die daarna door de markt, om het even heel kapitalistisch te zeggen, moeten worden overgenomen.
0: Yeah.
2: Ja, die markt op dat punt heeft gewoon subsidie nodig. En je kunt je voorstellen dat een act die het goed doet tijdens de popronde, die wat toegankelijkere muziek maakt, die kunnen misschien wel redelijk vlot op eigen naam tickets verkopen. Maar we hebben natuurlijk, wat we altijd zeggen, we proberen alles neer te zetten. Dus van neoclassiek tot de Piet Knor Electro, om het even zo te noemen. Nee. Dus de hele alternatieve electro. Ja, dat zijn niet acts die de grote zalen, laat staan de kleine zalen, van de poppodia uitverkopen. En die zalen die zijn best wel groot tegenwoordig. Dus waar dat vroeger misschien zalen van 100 personen waren, is dat nu al gauw 200, 250. En moet dat ook richting uitverkocht raken om uit de kosten te kunnen komen.
0: Ja, ja.
2: Dus vind ik inderdaad wel een. Vind ik wel een heel spannend iets. En ook de politieke wind die waait is natuurlijk ook niet heel erg cultuurgezind. Nee. Dus dat zie ik zeker als een bedreiging, absoluut.
0: Ja, en wat natuurlijk ons ook opvalt is dat de laatste jaren heel veel tributebands de plekken innemen van talentvolle nieuwkomers.
2: Ja. Zeker, ik zie ook veel. Ik zie ook best wel veel muzikanten die in de popronde spelen of hebben gespeeld. Als een soort van side hustle. Gitaar of toetsen of drum spelen of zingen in een tribute act, inderdaad. Ja, ja, ja. En ik snap het ook, want ja, je wordt muzikant omdat je met muziek bezig wil zijn. En als je dit kan doen, nummers van, weet ik veel, van ABBA tot AC/DC kunt spelen. En daarmee wel je eigen project ook kunt ophouden. Dat kunt blijven doen. Ja, dan is dat beter, denk ik, dan de post rondbrengen. Of een andere bijbaan. Of het voorbeeld van Moses en de Firstborn ooit. Dat die jongens zeiden van ja, een van ons staat achter op de vuilniswagen. Omdat dat gewoon werk is. Het is eerlijk werk. Hij kan ervan rondkomen. En daarnaast heeft hij tijd om muziek te maken.
0: Ja.
2: Dan snap ik dat als je de hele dag met je gitaar in je hand kunt zitten en een deel van de dag je eigen muziek maakt en een ander deel van de dag liedjes moet of mag of kunt naspelen van anderen. Ja, dat je dat misschien liever doet.
0: Ja,
2: maar
0: ja,
2: tegelijkertijd, voor het publiek vind ik het een lastige. En voor de poppodia.
0: Ja,
2: ik snap dat ze het doen. Ik snap dat ze ook kaarten moeten verkopen daarop. Het is zoveel fijner om daar een act te zien die gewoon wel eigen werk maakt en ook hele goede liedjes schrijft.
0: Nou, echt talent komt altijd bovendrijven natuurlijk. Dus dat gaan we ongetwijfeld ook in deze editie van de popronde weer zien. Even de slotvraag, Chris. Mensen die van alles willen weten over de popronde, waar kunnen ze terecht? Welke digitale snelwegen zijn daarvoor toegankelijk?
2: Nou, ze kunnen natuurlijk al onze socials volgen. En dat zijn er best wel wat. Want we hebben natuurlijk de landelijke socials. En dat is gewoon @popronde of @popronde Nederland. Maar als je nou luistert en je denkt, ik woon in Zuid-Holland. Daar hebben we een hele hoop popronders zitten. En die hebben allemaal hun eigen social media account.
0: Ja.
2: Dus van Dordrecht tot Gouda, tot Rotterdam, tot Den Haag. Je vindt ze allemaal op onze website www.popronde.nl. En je kunt je programma samenstellen. Daar.
0: Ja, mooi. Nou, wij gaan nog een aantal acts laten horen. En de komende weken natuurlijk nog veel meer. Gus Walker hebben we klaarstaan. Dat is weer een van de weinige reggae-artiesten die erin zitten.
2: Ja.
0: Maar dat blijft een probleem, begrijp ik. De reggae-artiesten zijn er niet zoveel in Nederland.
2: Nee. Vaak grote bands die ook relatief duur zijn. Dus ik ben heel blij dat hij erbij zit.
0: Ja,
2: en dat hij er vast een heel mooi feest van gaat maken.
0: Chris, ik wil jou bedanken voor jouw uiteenzetting weer. We zijn weer helemaal op de hoogte. En we spreken elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Absoluut, jullie bedankt. Een fijne uitzending.
0: Dankjewel. En hier is Gus Walker met Hands.

0: Gus Walker met Hens. Hij is, hij zit een beetje in het genre hip-hop, reggae, fusion. Dat doet hij. En hij heeft al een album uit. In 2023 deed hij dat. Die heet Pink Skies. En daarvoor het hele verhaal van Chris Moorman. Over de popronde die dus volgende week in Nijmegen begint. En al die Rotterdamse, of al die steden hier in de buurt, zoals Rotterdam, Gouda, Dordrecht, Woerden, dat zit allemaal pas in november. Want logistiek zit het allemaal een beetje bij elkaar gepropt nu om kosten te besparen natuurlijk. Wij gaan naar de kalender die ons vertelt welke artiesten een jaartje ouder zijn geworden. Je kent hem ongetwijfeld, Huub. Al Stewart van Year of the Cat.
1: Tuurlijk ken ik die.
0: Hij is van...
1: Ik heb de LP.
0: Nou, wie heeft die LP niet? Hij is vandaag 81 geworden. Ludon Wainwright, dat is een hele grote familie. Die is
1: de third,
0: 80 jaar. Ja. Mel Collins, die ga je zo horen, want die was saxofonist, een Britse saxofonist, die trouwens ook klarinet speelde en allerlei andere instrumenten. Die ga je zo horen in een nummer van de Rolling Stones, want dat bediende hij de sax. Dan zie ik verder dat jarig is iemand van de Mars Volta. Dat is Juan Alderede, hij is de bassist van de band. Brad Wilk, drummer van Rage Against the Machine, maar ook Audioslave en Axis of Justice. Die is ook jarig, die wordt vandaag 58. Dwezel Zappa, dat is de zoon van, die is ook jarig, hij wordt 47. En Liam Lins is ook jarig, die wordt vandaag 46. Ik noemde zijn naam al even, Mel Collins, saxofonist. Hij bespeelde alle soorten sax, alle soorten dwarsfluiten en ook nog klarinet. En hij is te horen in het tweede deel van het nummer wat je nu gaat horen van de Rolling Stones. Dat is Miss You. En daarachteraan hoor je een Stone die vanavond optreedt. Of nee, niet vanavond, maar van de week twee keer optreedt. Hier is Miss You van de Stones.

0: altijd gemakshalve Ronnie Wood.
1: Wat had Ronnie inderdaad?
0: Ja, hij is van de Stones natuurlijk, maar hij heeft ook een solo carrière. Want hij treedt op in de Paradiso op de 7e en de 8e. Dat is, als ik het goed heb, maandag en dinsdag. En hij heeft een special guest bij zich, dat is Imelda May. En de kaarten, die zijn volgens mij allemaal al vergeven. Maar die kosten waren ook meer dan €200 per stuk.
1: Gek, ja. Bizar, hè?
0: Nou ja. Ja, het is wat de gekte voor geeft.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar jij vindt het een beetje raar, ja. Ronnie Wood, dus Mother of Pearl hoor. Ja, het is kwalitatief niet zo goed als Stones, vind ik. Maar goed, we dachten na de Rolling Stones. Want saxofonist op het nummer Miss You, Mel Collins, is 79 geworden. Hij woont op het Island of Man, trouwens. Wij gaan, en hij deed ook mee met Alan Parsons en nog veel meer andere artiesten. Wij gaan natuurlijk uitluiden, dat doen we met Bas van Holt. Die kennen we natuurlijk als frontman van de Donbrons, maar hij heeft een soloalbum uitgebracht. En van het soloalbum Fruit Basket ga je luisteren naar Feeling Lonely. En dan zijn we na het nieuws terug met onder andere Heat. En we gaan aandacht besteden aan de Baruch Open Air.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Dordrecht laat TNO onderzoek doen naar de risico's die medewerkers hebben gelopen bij het werken in grafkelders. 10 jaar geleden is geëxperimenteerd met middelen om lichamen sneller te laten vergaan. Het bleek dat bij ruiming van de grafkelders de stoffelijke overschotten nog nauwelijks ontbonden waren. Er was bij de aanleg ervan bezuinigd op de ventilatie in de kelders, waardoor er te weinig zuurstof de ruimte binnenkwam. Onder medewerkers zijn zorgen ontstaan omdat ze zonder de juiste bescherming in de kelders hebben blootgestaan aan allerlei mogelijk gevaarlijke stoffen, schrijft het AD. Het onderzoek van TNO moet dit jaar nog klaar zijn. Agenten hebben bij de Hartelbrug vanochtend een automobilist met getrokken wapens uit zijn wagen gehaald. De politie was gebeld dat er iemand op de brug bij Spijkenisse zou rijden die na een verkeersruzie een vuurwapen zou hebben laten zien. Al snel ontdekten agenten de auto in de buurt van de brug en er is een waarschuwingsschot gelost. Maar de bestuurder bleek geen vuurwapen in zijn auto te hebben. Hij had wel gereedschap in zijn handen gehad. De man is geen verdachte meer. De wegen van en naar de haven van Dover zijn geblokkeerd. Het gaat om een protestactie van enkele honderden gemaskerde demonstranten. Wie ze zijn, is nog niet bekend. Volgens de BBC zou het gaan om een anti-immigratieprotest. De Britse politie is in gesprek met de demonstranten. Het verkeer van en naar de haven van Dover ligt compleet stil. P&O-ferries laat weten passagiers om te boeken naar de eerstvolgende beschikbare afvaart, mochten ze hun geplande overtocht missen. En de wachttijd om een laatste groet te brengen aan de overleden Noorse koning Harald is opgelopen tot 7 uur. Voor de Paleiskapel in Oslo staat een rij van ruim 1 kilometer. Eerder is al besloten om de kapel langer open te houden gezien de grote belangstelling. De uitvaart voor de koning is op 9 september. Harald overleed op 28 augustus op 89-jarige leeftijd. De staatsbegrafenis is de grootste veiligheidsoperatie ooit voor Noorwegen. Het weer zonder wolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht helder. En dan koelt het flink af tot een graad of 10. Morgen hebben we veel meer zon en een stukje warmer ook nog dan vandaag. 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant.

0: olifant via helpenolifant.nl. Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Heat.
1: Dit is Zwaardvis, het alternatieve muziek- en informatieprogramma van de IJsselregio. De beste alternative rock met vandaag in Zwaardvis.
2: Met Strawberry Girl hoor je aan het begin van de tweede uur van deze editie van Zwaardvis op zaterdag 5 september. En Heat is een van de bands die vrijdag Baruch Open Air openen, want dat is tegenwoordig 2 dagen. Daarover gaan we straks bellen met Francis Pronk. Zij is onder andere van marketing en communicatie. Dus de uitgelezen persoon om ons te woord te staan. En Strawberry Girl, dus een van de bands. De band van Mace Fullers, die trouwens ook in de Bird Experience furoren maakt. Dus die zit in 2 bands tegelijk. Ja, dat is de toekomst.
3: Hadden we vorige week in de,
2: ja,
3: in de uitzending.
2: Ja. Ja. En we hebben ook nog in deze uitzending... Nee, wat hebben we... Ja. Concertinfo, ik wou zeggen de ketting, maar die hebben we even geparkeerd tot volgende week, omdat er zoveel concerten nog zijn en festivals. Wij gaan naar een band die gaat onder naam East East. Ik dacht, is het First First of is het East East?
3: East East, ja.
2: Ja.
3: Postpunk,
2: die,
3: hè?
2: Ja, die staan ook op Baruch Open Air. En ja, dus ze begonnen onder naam Das East, maar het is nu dus East East. 5e album is Dagger van dit viertal uit Manchester. En je gaat luisteren naar een succesnummer opgenomen in Paradiso eerder dit jaar. I Am The Fear van deze band dus uit Manchester. Die met z'n vieren dus op het podium staan.

0: De Live de Leeuw Band met Hard to Hold. Een van de artiesten die komende vrijdag op Baruch Open Air staan. Het festival wat volgens mij voor het eerst 2 dagen is. Francis, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Klopt dat wat ik zei? 2 dagen voor het eerst?
1: Jazeker, dat is voor het allereerst.
0: Ja.
1: Dus het is een historisch moment.
0: Een historisch moment in Rotterdam.
1: Ja. Ja.
0: Want waarom 2 dagen? Is dat nieuw? Het is nieuw sowieso, maar waarom is daarvoor gekozen?
1: Ja, nou, waarom niet? Er is ook nog een derde dag. Dat is dan niet voor Baruch Open Air, maar dat is voor het festival Fiesta Futura. En we hadden eigenlijk ook iets zo. We hebben normaal eigenlijk op zaterdag alleen Baruch Open Air. En dan staan al die tenten er en al die faciliteiten.
0: Ja.
1: Waarom niet uitbreiden?
0: Ja, nou ja, mijn idee, tuurlijk. Hoe meer festivals, hoe beter, toch?
1: Precies, ja. Ja.
0: Dus daarom is het, logistiek is het, was het verantwoord om het dus een dag uit te breiden?
1: Ja, ja, en financieel gezien ook.
0: Oké. Okay. Ja, want over financieel gezien gesproken. Ik las ook allemaal onheilspellende berichten dat de gemeente Rotterdam gaat bezuinigen op allerlei evenementen. En dan werd Baruch Open Air ook genoemd.
1: Ja, klopt. Ja, dat hebben we ook meegekregen. Maar wij gaan natuurlijk, we zijn natuurlijk positief.
0: Ja.
1: We zijn heel erg benieuwd hoe het gaat uitlopen, of uitlopen, hoe het uitpakt volgende week.
0: Ja.
1: Maar we gaan ervan uit dat er wel veel mensen naar het festival komen.
0: Ja, daar gaan wij natuurlijk ook vanuit. Het festival bestaat ook 20 jaar volgens mij, hè?
1: Volgens mij nog niet.
0: Oh, ik dacht 2 september.
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, nog niet. Nog een paar jaartjes.
0: Nog een paar jaartjes, oké. Okay. Nou, ja. Dan zit ik ernaast. Hey, hoe komt zo'n evenement als Baruch Open Air eigenlijk tot stand? Want je moet, het is een brede underground programmering, hè? Zo wordt het algemeen beschouwd. Dus dan zit je in een bepaalde hoek van muziekstromingen. Hoe stel je dat samen?
1: Ja, we hebben daar diverse programmeurs voor. We hebben daar onze hoofdprogrammeur van Baruch. En die gaat voornamelijk over de harde en alternatieve metal en punk. En we hebben ook nog een groep van 2 andere mensen. En die gaan voornamelijk over de electronic stage en de stroomstoot stage. Dat zijn toch wel echt andere genres. Daar moet je wel kaas van gegeten hebben.
0: Ja.
1: Dus we werken met meerdere partijen samen om zo het programma tot stand te brengen. Ja.
0: Want het treedt ontzettend veel op. Want hoeveel bands en artiesten komen er in totaal naar het Zuiderpark volgende week?
1: Ja, we hebben er ruim 40. Dus echt enorm veel. Ja.
0: En hoe worden die opgevangen? Komen die gewoon overnachten die daar al? Want ze komen natuurlijk ook uit het buitenland.
1: Nee, meestal komen ze met hun tourbus of met hun auto gewoon naar ons terrein. En sommigen blijven wel overnachten, sommigen niet. Het zijn er zoveel. Dat is heel verschillend.
0: Ja,
1: en sommigen komen vanuit het buitenland inderdaad. Die hebben eerst nog een optreden op een ander festival. En anderen die komen om de hoek vandaan uit Rotterdam.
0: Ja, ja, want er is natuurlijk ook van alles uit Rotterdam geprogrammeerd. Ja. Ik zie bijvoorbeeld ook een band. Dat is voor de oudere garde. De Buzzcocks. Die komen gewoon uit Engeland.
1: Ja.
0: Hoe komen jullie daaraan om die band te programmeren?
1: Ja, nou dat is toch fantastisch. Ja, dat is een oude punkband uit de jaren 70.
0: Ja, ja.
1: En iedereen kent natuurlijk hun hitje wel.
0: Ja.
1: Over Falling in Love. En ja, ik ben zelf ook heel enthousiast om ze te zien. Het was echt ruim voor mijn tijd. Maar ja, dat is zo'n hitje ook. Ik ben heel erg benieuwd hoe die oude rotten dat in Rotterdam allemaal gaan doen.
0: Ja, want hoe komen jullie zo'n band op het spoor dan? Zijn die dan
1: nou
0: aan
1: ja,
0: toe?
1: Meestal krijgen we een aanbod ook van bands. Of van boekingskantoren, van deze band zijn beschikbaar, deze band zijn weer op tour. Ja, en zo'n band als Buzzcocks in Rotterdam. Ja, dat is toch kan ook wel een geschiedenisboekje in. Dat is toch heel gaaf.
0: Ja, absoluut.
1: Dus dat hebben we eigenlijk met beide handen gelijk aangepakt.
0: Ja, hey, die vrijdagprogrammering die is volgens mij wel iets anders, iets minder stevig dan de zaterdagprogrammering, hè?
1: Klopt, ja, de vrijdag is sowieso anders om het wat later te beginnen, omdat het ook een vrijdag is. We beginnen om, de deuren gaan open om 4:30. Ja, en we hebben een korte programma. We hebben ook 2 podia op vrijdag. En op zaterdag, dan gaan alle andere podia ook open. Ja, ja. Dan zijn er weer 4 podia.
0: Ja. Hey, voor mensen die nog naar het evenement willen, zijn er nog tickets beschikbaar? En wat moeten ze daarvoor doen?
1: Ja, zeker. Er zijn nog tickets beschikbaar voor beide dagen, maar er zijn ook dagtickets. En mensen kunnen naar baruchopenair.nl/tickets gaan. Of gewoon naar baruchopenair.nl als de mensen nog eventjes de band willen luisteren en willen lezen over de band. We hebben alle informatie op onze website staan. Maar voor tickets, mensen kunnen ook naar baruch.nl gaan. Misschien is dat handiger. Dan word je ook doorverwezen naar Baruch Open Air. En anders aan de deur op de dag zelf.
0: Ja, dat kan ook. Dus dat is allemaal mogelijk. Hey, jullie zijn, volgens mij is Baruch Open Air het eerste festival dat met statiegeldbekers is gaan werken jaren geleden. Waardoor er minder afval ontstond. Hoe gaat het eigenlijk met die afvalberg die op zo'n festival ontstaat?
1: Nou ja, we hebben uit mijn hoofd is dat 3 jaar geleden. Toen is er ook een artikel verschenen van dat Baruch het meest opgeruimde festival was. Ja, ja. Dus daar zijn we heel trots op. En dat proberen we ook ieder jaar weer te evenaren. En dit jaar werken we ook weer met herbruikbare bekers. Zodat er juist niet zo'n afvalhoop ontstaat.
0: Ja. Dus daar wordt echt wel werk van gemaakt en over nagedacht.
1: Zeker. Ja, ja. We hebben een heel recyclesysteem ook.
0: Ja.
1: Ja, en als je dan bijvoorbeeld, het kan natuurlijk ook zijn dat je blikje of je flesje of je bekertje bent kwijtgeraakt op zo'n festival. Dat gebeurt in de moshpit wel regelmatig.
0: Ja, ja.
1: Maar dan kan je voor €1,50 weer een nieuw exemplaar krijgen. En ja, hou hem goed bij je. En zorg dat je hem niet kwijtraakt. En anders moet je een heel klein bedrag betalen voor een nieuwe beker.
0: Nou, dat is heel mooi. Hey, over het aantal vrijwilligers wat zich bezighoudt met Baruch Open Air. Hoeveel zijn dat er wel niet? Want dan heb je best wel.
1: Ja, dat zijn er ontzettend veel. Ik denk in totaal dat we echt wel rond de 300 aantikken. Ze zijn nu ook heel druk in het Zuiderpark aan de gang met de opbouw van het festival. Ja, dat zijn er echt heel veel. Dat zijn er dus heel veel voor de opbouw en voor de afbouw. Maar ook op de dag zelf zijn er enorm veel vrijwilligers.
0: Ja, want hoeveel dagen ben je in totaal bezig met dat afbreken en opbouw? Want ik zie dat ook in het festival bijvoorbeeld in Bergse Hoek, wat volgende week plaatsvindt. Dat zijn ze ook van de week al begonnen met opbouwen. Dat begint niet natuurlijk een dag van tevoren. Zijn jullie al nu al mee bezig?
1: Nee, klopt. Nee, in principe waren de voorbereidingen van de opbouw, die waren al een paar dagen geleden begonnen.
0: Ja.
1: En vandaag zijn er echt mensen begonnen met allemaal hekken plaatsen en dat soort dingen. Dus dat is, daar ben je echt wel een week van tevoren, of ruim een week van tevoren, ben je daar echt wel mee bezig.
0: Ja. En wat doet.
1: En over een paar dagen komen al die tenten. Dan gaan die tenten de lucht in. Dat is ook altijd een heel erg leuk spektakel.
0: En kijk je als organisatie ook al voorzichtig naar de weersverwachting? Of,
1: Zeker, daar zijn we eigenlijk de hele week al naar aan het kijken. Maar het is heel wisselend. Maar mijn oud collega die zegt altijd: op Baruch Open Air is het lekker weer. En ik geloof hem altijd. Dus. Laten we maar ervan uitgaan dat hij weer gelijk heeft. Dat hij goed in zijn glazen bol heeft gekeken.
0: Oh, oké, die heeft een glazen bol en dan kan hij het mooi zien. Ja, ja.
1: Ja.
0: En wat doet trouwens Francis als marketing en communicatie nog meer zo'n week van tevoren voor het festival?
1: Je bedoelt wat mijn werkzaamheden deze week zijn?
0: Nou ja, wat je nog aan voorbereidingen doet. Je hebt nu een interview.
1: Ontzettend veel. Ja, het is altijd een langere werkweek dan de normale werkweken. Maar dat weet ik van tevoren. Want je bent gewoon heel hard nog aan het werk met de laatste loodjes. Onder andere met alle bands nog eventjes aan het aansporen. Van help nog even mee met de laatste promotie. En we hebben ook afgelopen week een expositie geopend in de Maastunnel. Een expositie over Baruch en over Baruch Open Air. Dus dat is ook weer extra promotie. Ja, en ik ben vooral heel erg bezig met de laatste dingen online zetten. Met het tijdschema en met extra informatie voor de bezoekers. Want er is bijvoorbeeld ook een kinderhoek. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis naar het festival. Dus weten de ouders ook van, oh, er is ook nog een leuke activiteit voor de kids. Dus ik ben met dat soort dingen bezig de laatste week. Nog even flink op de socials spammen.
0: Gewoon druk dus.
1: Ja, ontzettend. Ja. Maar wel heel leuk druk, dus dat scheelt alweer.
0: Hey, voor mensen die alles willen weten over Baruch Open Air, wat er geprogrammeerd staat en hoe ze aan kaarten kunnen komen. Jullie hebben ook een website natuurlijk. Noem die maar even.
1: Ja, dat is baruchopenair.nl. Of als je niet als je een beetje lui bent, dan doe je baruch.nl en dan word je ook doorverwezen naar Baruch Open Air.
0: Oké. Nou, heel mooi. Daar staat alles op wat je moet weten over Baruch Open Air. Volgende week vrijdag en zaterdag dus in het Zuiderpark in Rotterdam. Nou, Francis, ik weet niet of je verder nog wel kwijt wil. Volgens mij zijn we wel bijgepraat.
1: Ja, inderdaad. Nou, we zijn wel rond, geloof ik.
0: Oké. Nou, dan wil ik jou weer bedanken voor je uiteenzetting. Heel veel succes met het evenement en we spreken elkaar snel weer.
1: Yes, hartstikke bedankt.
0: Oké. Hoi, hoi. En wij gaan een zeer bijzondere band laten horen. Dat is Potamus met Heravis. Die hebben een prachtig album uitgebracht. Daarvan hoor je dit nummer. Hij heeft een lange intro. Maar het is... Hoe moet je dit omschrijven, dit soort muziek? Een beetje mistig, sferisch, mysterieus.
2: Ja, geef er maar een naam aan, zou ik zeggen. Ja, ja.
0: We gaan er naar luisteren.
2: Het zijn Belgen in ieder geval. Laten we dat
0: ze komen uit Mechelen in België. Ja, en ze spelen dus vrijdag op Baruch Open Air.

0: Noah James met Pink Skies van zijn EP Coming Home Again. Hij is te zien tijdens het festival wat straks weer verder gaat in het theater, het Zuidpark Theater in het Haagse Zuidpark. Dat begint weer om 3:30, zie ik, met de band die we straks laten horen. Noah James komt uit Baton Rouge in Louisiana. Hij is een jonge countryzanger van volgens mij net 20, die al een behoorlijke furore maakt.
1: Hij klinkt ook ouder, moet ik zeggen.
0: Ja, en daarvoor hoorde je Beck O'Malley met het nummer Let You Go. Dat komt van, dat is zijn debuutsingle. Dat is een beetje moderne country wat hij speelt. En hij komt uit Manchester. Dus niet uit, zeg maar, de bakenmat van de country, maar echt uit Engeland. En dat festival, daar kan je voor €50 per dag. Er is al één dag geweest, want gisteren hadden ze bijvoorbeeld de Bird Experience en de White Buffalo. En straks begint het met Good Wild Gods. En die gaan we nu ook laten horen. Good Wild Gods, dat is een soort gelegenheidsformatie ontstaan in Londen. Luke Sital Singh en Ben Kramer. Niet Ben Kramer van Clown. Maar Ben Kramer uit Atlanta. En die hebben een. Die zijn deze zomer pas geformeerd. En ze hebben al een aantal nummers uitgebracht. Een beetje indie rock Americana wat ze spelen. In Gothenburg hebben ze elkaar ontmoet. En je gaat luisteren naar Beautiful Places. Prachtig nummer van dit ervaren duo muzikant.

0: for the girl. De 502's met Sweet Tooth. Zij vinden zichzelf de vrolijkste band op aarde. Nou, het klonk best vrolijk. Het is een indie folk vijftal uit Florida. En ze spelen als afsluiter vandaag Once in the Blue Moon in het theater in het Zuiderpark. Het Zuiderpark Theater. Dat mogen ze tot 11 uur doen, want anders krijgen ze de boa's op een dak. Dus dat moet om 11 uur afgelopen zijn. En zij zijn dus de afsluiter. En daarvoor je Good Wild Gods. Die beginnen straks om 3:30. Dat is slotdag van het evenement. En daarmee zijn we aangekomen bij een vast item in ons programma. En dat is...
1: De Ketting. Een zwaardvisrubriek waarin de beste tracks aaneengeschakeld worden. Het laatste woord van de huidige track is het eerste woord van de volgende. Deze week vullen we de ketting aan met...
0: Vorige week hadden we de Broken Bells met The Remains of Rock'n'Roll. Wij gaan erachteraan plakken Stage Quo met Roll Over Lay Down.
2: Wie kent hem niet?
0: Ja, die kent iedereen. Die twee kwartsmaat liedjes.
2: Ja.
0: Of is het drie?
2: Ik, dat durf ik niet te zeggen. Ik ken het niet, Willem.
0: Uit het midden van de jaren 70 moet ik zeggen. Roll Over Lay Down, Status Quo, schakel 1224.

0: Status Quo en Rollover Lay Down. Een band die al debuteerde in 1962. Toen was jij ook nog een jong ventje.
1: Toen was ik nog een jong ventje, inderdaad. Ja. Net uit de luiers, denk ik.
0: Oh, net uit de luiers. Ja. Schakel 1224, dat betekent dat we volgende week mogen doorschakelen met het woordje down. En ik denk dat we dan ook nog een beetje in de prehistorie blijven hangen. Maar dat zullen we dan zien. Want we zijn aan het eind van deze editie van Zwaardvis gekomen. Je kan nog straks naar Once in the Blue Moon. Dat begint om 3:30 in het Zuiderpark Theater in Rotterdam. Je kan vrijdag naar Baruch Open Air. Je kan naar Op de Pop op vrijdag. Je kan vandaag nog naar de Wereldhavendagen. Je kan naar het Oogstfeest in Zeeland.
1: Ook nog. Ja.
0: Dus genoeg te doen. Wij gaan afsluiten straks met de Waterboys. Met Fisherman's Blues. Want zij spelen in AFAS op 10 september. En dan spelen zij dat album Fisherman's Blues uit 1988 helemaal. En natuurlijk nog een aantal nummers meer. Want ze hebben een enorme repertoire. Wij zijn er volgende week weer. Dan hebben we onder andere aandacht voor een nieuw festival in het Zuiderpark op de zondag. Dat is Fiesta Futura. Volgens mij noemde Frances het al even in haar betoog over Baruch Open Air. Dat het festival op de rol staat. En we hebben dan aandacht voor de Grote Prijs van Rotterdam. Want die gaat beginnen op 17 september. En heeft een aantal avonden gereserveerd op diverse plekken in Rotterdam. Wij gaan eruit met de Waterboys. Ik zeg bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week voor een nieuwe editie van het programma Zwaardvis bij Radio Capelle.
1: Tot volgende week.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De overheid laat TNO onderzoek doen naar de risico's die medewerkers hebben gelopen bij het werken in grafkelders. 10 jaar geleden is geëxperimenteerd met middelen om lichamen sneller te laten vergaan. Het bleek dat bij ruiming van de kelders de stoffelijke overschotten nog nauwelijks ontbonden waren. Er was bij de aanleg bezuinigd op de ventilatie in de kelders, waardoor er te weinig zuurstof de ruimtes binnenkwam. Onder medewerkers zijn nu zorgen ontstaan omdat ze zonder de juiste bescherming in de kelders mogelijk hebben blootgestaan aan allerlei gevaarlijke stoffen, zo schrijft het AD. Het onderzoek van TNO daarnaar moet dit jaar nog klaar zijn. Agenten hebben bij de Hartelbrug vanochtend een automobilist met getrokken wapens uit zijn wagen gehaald. De politie was gebeld dat er iemand op de brug zou rijden die na een verkeersruzie een vuurwapen zou hebben laten zien. Al snel ontdekten agenten de auto in de buurt van de brug en er is een waarschuwingsschot gelost. Maar de bestuurder bleek geen vuurwapen in zijn auto te hebben. Hij had wel gereedschap in zijn handen gehad, zei hij. De man is geen verdachte meer. Anti-immigratiedemonstranten hebben de toegang tot de veerboot in Dover geblokkeerd. Vele tientallen gemaskerde demonstranten hebben zich verzameld op de weg naar de veerhaven. De Britse politie is nog altijd in gesprek met de demonstranten. Het verkeer van en naar de haven van Dover ligt vrijwel stil. P&O Ferries laat weten passagiers om te boeken naar de eerstvolgende beschikbare afvaart, mochten ze hun geplande overtocht missen. En de Berlijnse overheid is getroffen door een hack. Cybercriminelen hebben niet alleen namen, mailadressen en andere gegevens over ambtenaren online gezet, maar ook staan geheime noodplannen bij calamiteiten op het dark web. Het gaat om bijna 6 terabyte aan gegevens over de landsverdediging, kritieke infrastructuur, geheime communicatielijnen en noodplannen bij chemische, biologische en nucleaire rampen. De data kwam naar buiten nadat de Berlijnse overheid had geweigerd losgeld te betalen. De hackers hadden 30 bitcoin geëist, dat is omgerekend 2 miljoen euro. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is droog, 20 graden. Vanavond en vannacht helder en het kan landinwaarts flink afkoelen tot een graad of 10. Morgen hebben we veel meer zon. Het is een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 24, misschien wel 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose.

0: oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Dit is IJsselsport op LOK Radio en Radio Capelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport.

0: Een hele goede middag. Leuk dat je luistert naar IJsselsport op Radio Capelle en LK Radio, Radio. Mijn naam is Alexander Cornelissen en dit is uitzending nummer 488 van de 9e jaargang op zaterdag 5 september. Vanmiddag live, twee live wedstrijden, voetbalwedstrijden te horen bij ons in de uitzending. In de vierde divisie B, de Goudse club Joden Boys ontvangen vandaag de mannen van Capelle. De wedstrijd start daar om 3:00. Voor ons daar straks aanwezig verslaggever Hans Stofkoper. Om 2:30 vangt aan de wedstrijd in de poolfase voor de KNVB, districtsbeker Amateurs. De ploeg uit Krimpen aan de IJssel. DCV thuis tegen VOC. Voor ons als last minute ingevlogen verslaggever Eco de Bruin, die ons op de hoogte zal gaan houden van het verloop van deze wedstrijd. Een mooie dag om vandaag de grasvelden op te gaan zoeken. Zonnig en droog weer. Wel wat wind. Maar goed, dat gaan we straks horen of dat veel hinder zal geven op de velden. Niet te warm en een graad of 19. Dus het belooft een mooie voetbalmiddag te gaan worden. Blijf lekker luisteren. Tot aan 5:00 is dit IJsselsport.
1: Het enige programma met uithoudingsvermogen. Dit is IJsselsport.

Je hoorde Calvin Harris en Tom German met By Your Side. Je luistert naar Radio Capelle en LOK Radio. Met zometeen dus de live wedstrijden in deze uitzending van DCV tegen VOC. Die begint straks om 14:30. Daarvoor is Eelco de Bruin straks aanwezig om ons op de hoogte te houden van die wedstrijd. Ook straks om 15:00. Jonan Boys tegen Capelle en Hans Stofkoper zal daar voor ons aan de lijn staan om ons op de hoogte te houden. We gaan even een uitstapje maken naar het volleybal. Want we gaan daarheen, want we hebben daar nieuws over uit de volleybalwereld. Want de Zevenhuizense dames van ZVH gaan de competitie van het komende seizoen de eerste divisie in. Onder de naam Mamamo ZVH. De selectie is voor het komende seizoen compleet en de eerste oefenwedstrijden zijn al gespeeld. Gezien de resultaten in de oefenwedstrijden tussen de Zevenhuizense dames van Mamamo met vertrouwen deze competitie zijn ingegaan. In de eerste divisie begint het vanaf 21 september 2026 gaan de dames van Mamamo ZVH het opnemen tegen de volgende teams. Het eerste en tweede team van Volley Tilburg, Hovok uit Horst, Haira uit Eindhoven, Leton DC uit Leiderdorp, Volley Meerkerk, 95 de Moriaan, Zimmagagia, Roosendaal, ja, hoe verzin je het? Tekona ADC uit Oermond en Somas Activa DS2 Sint-Antonius. Voordat de wedstrijden in de eerste divisie gaan starten, gaan de Mamamo-dames vandaag aan de bekerwedstrijden beginnen. En die bestaat uit 3 wedstrijden voorafgaand aan de competitie. Vanmiddag om 15:30 staat op het programma hun wedstrijd uit tegen Dosco uit Stolwijk. Later volgen nog Leton uit Leiderdorp en VC Wick uit Groot-Ammers.

0: Zo, heerlijke muziek zo op zaterdagmiddag. Je hoorde de Nathan Evans hier op Radio Capelle en LLK Radio. Zometeen wordt dus om 14:30 afgetrapt de tweede wedstrijd in de poolfase om de beker tussen DCV en VOC. Vorige week heeft DCV de club uit Krimpen aan de IJssel het opgenomen uit tegen Oliveo. Of Oliveo, hoe zeg je dat ook alweer? En verloren daar helaas met 3-1. Als we dan kijken wat de Rotterdamse club VOC vorige week gedaan heeft, dan zie ik dat ze gewonnen hebben met 5-2 thuis tegen de amateurclub van Sparta. We schakelen over naar Sportpark Waalplantsoen in Krimpen aan de IJssel. Want verslaggever Ekel de Bruin zal vanmiddag getuige zijn en ons op de hoogte houden van de wedstrijd DCV tegen VOC. Ekel, een heel goede middag.
1: Ja, dat klopt helemaal. Of, nou ja, heel mijn voorbeschouwing heb je zojuist al verteld. Dank je wel daarvoor. Nou, misschien wil je ook verslag doen van deze wedstrijd. Dan kan ik gewoon rustig gaan kijken.
0: Ja, ik zie zo weinig in de studio. Dat is het een beetje.
1: Okay. Nou, klopt inderdaad. Bekercompetitie natuurlijk. Kijk, VV Capelle is al begonnen aan de competitie. En de overige regioploegen die zijn begonnen aan de districtsbeker poolfase. En ja, zoals je al zei, DCV verloor vorige week. VOC won vorige week. En in een pool van 4 met dus 3 wedstrijden is het dus zaak voor DCV om vanmiddag te gaan winnen. Want verliest het vanmiddag, ja, dan is DCV eigenlijk uitgeschakeld voor de volgende ronde. En een klein pikant detail hoort wel een beetje bij deze wedstrijd. Want 2 seizoenen geleden, toen DCV degradeerde, toen was het VOC wat destijds hier met ruime cijfers won op het Waalplantsoen. En daardoor ervoor zorgde dat DCV toen officieel degradeerde. Nou, dat hing er toen al heel lang in de lucht. Maar uiteindelijk was VOC dus de club en de ploeg die DCV de das omdeed, zoals dat dan mooi heet. Nou goed, traditiegetrouw is het weer heel erg moeilijk om met DCV een gepinte opstelling te krijgen. Die heb ik dus ook niet. Waar het niet dat ik vanmorgen daar al enigszins op voorbereid was en ik contact had met de keeperstrainer van DCV en hij mij zo vriendelijk was om alvast de opstellingen van DCV te verklappen. Dus die heb ik in ieder geval wel op de goal. Richardson, dan een verdediging met Tromp, Goossens, Lanen en Bottelaar. In middenveld met Lopez, Parlier en Geerders, de man die toch vaak scoort. En dan de overige 3 zijn Kai Leroy, Immers en Priem. Dat zijn de 11 basisspelers die voor DCV de wei gaan betreden. Die nu nog eventjes besproeid wordt in Krimpen aan de IJssel. En dan gaan we over een aantal minuutjes, een minuutje of 5, schat ik zo in, beginnen aan die bekerwedstrijd in de poolfase van de districtsbeker tussen DCV en VOC.
0: Oké, dan komen we straks bij je terug. Ook als de wedstrijd is begonnen. Ook andere voetbalclubs uit onze regio komen in actie vanmiddag en strijdend om de districtsbeker. Nieuwekerk speelt uit tegen FC Oudewater. Zwervers speelt in Alphen aan de Rijn tegen Alphense Boys. Groeneweg reist af naar Teylingen. CKC mag het opnemen uit tegen Excelsior 20. SVS Capelle zal thuis strijden tegen PKC 85. Moordrecht doet dat uit tegen VVOR. En tot slot zal Moer Capelle in het plaatsje Zegveld het veld betreden tegen, daar heb je hem weer, Civeo 60.

0: Ja, je hoorde Daft Punk One More Time. Je luistert nog steeds naar Radio Capelle en LAK Radio. En inmiddels is de wedstrijd begonnen bij Egel de Bruin. We schakelen door naar Krimpen aan de IJssel. De Eco, kom erin.
1: Dat klopt, anderhalve minuut onderweg. 0-0 de stand in die districtsbekerwedstrijd tussen DCV en VOC. De eerste kans was voor de Krimpenaren. De eerste hoekschop van VOC die wordt nu getrapt. Die komt daar in de 16 meter. Nou hoor, gelijk een gevaarlijke scrimmagebal wordt weggewerkt. In de tweede lijn opgevangen door VOC. En dan wordt de ruimte gezocht. Heel veel mensen rond de 16 meter van het DCV. Voor keeper Richardson, die nu de bal weer ingedraaid ziet worden, wordt dan weggewerkt door de defensie van DCV. En dan pikt VOC de bal weer op. En rond de middelcirkel gaat die ploeg uit Rotterdam weer bouwen aan een nieuwe aanval. En zijn dan al gelijk de rollen duidelijk? Nou, dat weet ik niet, want DCV kreeg binnen een half minuut echt een goede kans hoor. Het was uiteraard weer die gevaarlijke Geerders die aan de linkerkant van het veld de 16 meter in wist te snijden. En maar toen uiteindelijk niet tot een schot kwam en zijn bal probeerde die af te leggen, dat lukt uiteindelijk niet. Nu gevaarlijk DCV op futselt uit de bal. Op misschien de eerste kans. Jazeker, de bal wordt overgelift. En dan is dat echt een serieuze kans daar voor DCV. Goed werk daar van die aanvaller van DCV in de persoon van Leroy. Die daar de bal ontfutselt aan de defensie van VOC met een slijding. En dan zelf de 16 meter in kan lopen. Door die laatste verdediger van VOC wel naar de zijkant wordt gedwongen. Dan komt de keeper nog uit zijn goal en stift die de bal over de keeper van VOC heen, maar ook over de lat heen. En zo hebben we een hele leuke openingsfase. In die eerste 3 minuten al 3 serieuze kansen. 2 voor DCV en eentje voor VOC. Nou, dat belooft wat voor het restant van deze wedstrijd. Als de beide ploegen zo lekker fris aanvallend blijven voetballen. Nu VOC weer met het balbezit rond de middenlijn. Wordt de diepte gezocht aan de linkerkant van het veld. Er ligt inderdaad wel wat ruimte. De tackle komt te laat daar van Rick Tromp. Maar hij weet uiteindelijk toch de bal te ontfutselen. Daar gaat DCV via Geerders. Overstapje handig, maar niemand achter hem die daar achteraan kan chokken. Of niemand die daar zijn energie aan wil verspillen. Zo kan je het ook zien aan het begin van deze wedstrijd. Dus VOC weer met balbezit. Nu aan de rechterkant van het veld. Even nu DCV dat wat hoger druk zet. Dan nu de DCV-defensie die uitstapt. En de persoon daar van die nummer 22, Kai Leroy. Dan ziet hij een van zijn spitsen erachteraan. Sjouwen, Xander Lanen, vorig jaar overgekomen van VV Nieuwekerk. Hier wel in de basis bij DCV weet de bal niet onder controle te krijgen. Nou, dan nu uiteindelijk weer Lanen. Nee, die verliest daar het duel. VOC met de bal naar voren toe, snel de diepte gezocht. Maar dat is iets te scherp, kan makkelijk verdedigd worden door Kai Leroy. En je ziet dat zijn keeper Richardson de bal ook nog binnen houdt. En diezelfde Leroy weer aan het werk zet. Nou, dan begint het Het schuiven we weer achterin via Tromp. En zitten we in ieder geval in die openingsfase van DCV tegen VOC. 4,5 minuut onderweg. Doelpunten hadden er zeker al kunnen vallen, maar er staat nog 0-0.
0: Ja, en straks om 3:00, zoals ik al beloofd, een tweede wedstrijd die wij live zullen volgen. Want dan wordt afgetrapt de wedstrijd in de 4e divisie B. Jodan Boys tegen Capelle op Sportpark Oosterwij in Gouda. Capelle, die vorige week hun eerste wedstrijd van het seizoen speelde thuis tegen de club ASWH uit Hendrik Ido Ambacht. Capelle won die wedstrijd met 1-0. Het doelpunt kwam in de 63e minuut van Edon Vetahi en werd uitgeroepen tot matchwinnaar. En dat terwijl Edon Vetahi dit seizoen is gestart bij VV Capelle en de afgelopen 4 seizoenen voor ASWH uitkwam. Capelle zal dus vanmiddag weer strijden voor de winst om zo hopelijk met de 3 punten op zak weer terug te keren naar een thuisbasis hier in Capelle aan de IJssel. Het zal een moeilijke pot worden. Als we kijken naar wat Jodan Boys vorige week heeft gedaan, dan zien we dat ze met 4-0 hebben gewonnen van Valken 68. Een leuke pot voetbal belooft het in ieder geval te worden straks vanaf 3:00 en live te volgen bij ons in IJsselsport hier bij Radio Capelle en LLK Radio. De overige wedstrijden vandaag in de 4e divisie B. Dat zijn Smitshoek tegen SC Feyenoord, Schravenzanden tegen HBS, HVV tegen Valken 68, Heerjansdam tegen Xerxes DZB, ASWH tegen RKA VV, Westlandia tegen Scheveningen en vanavond om 6:00 trapt de wedstrijd Kwik tegen Spijkenisse af. En wij gaan terug naar de wedstrijd DCV tegen VOC, Eukel de Bruin.
1: Gevaarlijke vrije trap zojuist voor DCV, randje 16. Alleen de variant tussen Goossens en Geerders werd niet helemaal goed uitgevoerd zoals ze het waarschijnlijk op de training hebben gedaan afgelopen donderdag. Want de een schoot tegen de hak van de ander aan en daarmee was het gevaar echt wel geweken. En het was echt een mooie plek hoor. Centimetertje of 70 buiten de 16 meter. En daar een gevaarlijke slijding nu. Nou, er is nog weinig aan de hand. Maar de scheidsrechter wil het blijkbaar kort houden. Die roept daar de DCV-spits bij zich. Omdat hij iets te fel doorjaagt. Bob, keeper van de VOC, raakt hem niet. Maar de scheidsrechter wil toch direct korte lijntjes houden met de spelers. En zo zorgt er in ieder geval voor dat de keeper van het VOC, Kraaibeek, nu de vrije trap heeft genomen. Naar de linkerkant van het veld, diepe bal gespeeld daar, richting Montero. Die zwerft over heel de linie heen, daar voorin. Is een lastig mannetje, krijgt nu een licht zetje in de rug van Lopez. En dan fluit ook de scheidsrechter daarvoor. Nou, dan weten beide ploegen in ieder geval waar ze aan toe zijn. Er wordt weinig toegelaten door de scheidsrechter in die openingsfase. Want we zitten pas in minuutje 8 van deze wedstrijd. Nu de vrije trap voor VOC. Gaan we die nog eventjes meenemen. Vrije trap vanaf de linkerkant van het veld. Veel VOC-spelers die melden zich in de 16 meter van DCV-keeper Richardson. En dan gaat die vrije trap genomen worden vanaf de linkerkant. Komt die bal voor, ver bij de tweede paal, te ver. Gaat over iedereen heen en zelfs over de achterlijn heen. Zo is dit gevaar in ieder geval voor DCV geweken. Spelen we bijna 8 minuutjes op een zonnig waalplantsoen. Wat zeker niet uitverkocht is voor deze bekerwedstrijd. Maar er wordt wel een prachtig mooi nieuw complex gebouwd. Ze zijn er al inmiddels een aantal maanden mee bezig. Voor de zomervakantie begonnen de nieuwe kleedkamers en de kantine waar DCW al jarenlang naar op zoek was. Die worden nu eindelijk gebouwd. En dat zal nog wel een seizoen duren voordat het af is. Maar ja, het ziet er mooi uit. De plaatjes. We gaan vast zeker zien in de toekomst, zodat er definitief uit komt te zien. Nu VOC, de vrije trap. Net boven de middenlijn heen gaat die bal eventjes iets verder naar achteren toe. Dan weer het middenveld opgespeeld. Dan jaagt DCV flink door daar via Lopez. Die verovert naar de bal, krijgt dan een zetje. Nou, dat mag dan wel doorgaan. Was ook weinig aan de hand. Dan kan VOC terug verdedigen richting keeper Kraaibeek. Kraaibeek dan naar zijn centrale verdedigers. Nou, de DCV nu hoge druk zetten. Met een mannetje of 6 op de helft van VOC. Dat leverde zojuist een grote kans op. Dat gaat nu goed, want keeper Kraaibeek speelt de bal naar de linkerkant van het veld, waar inderdaad veel ruimte ligt. Nu de as gewonnen van het veld, zet DCV druk. Zijn ze die bal toch wel weer kwijt. DCV, want VOC is hier heel zorgvuldig met de bal. Gaat die bal richting de rechterkant van het veld. Wordt opgepikt daar. Door wie? Door Geerders. Nee, die kan er niet bij. Druk zetten van DCV. Dat geeft VOC toch wel wat mogelijkheden hoor. Omdat DCV eigenlijk over heel het veld heen 1 tegen 1 speelt. Nu weer die Montero namens VOC. Die krijgt dan een zetje. Wordt eventjes vastgehouden. Wederom een vrije trap voor VOC aan de zijkant van het veld. Zojuist aan de linkerkant, nu aan de rechterkant van het veld. En nemen we die nog even mee voordat we deze flits af gaan sluiten. We zitten in de 10e minuut tussen DCV en VOC. 0-0 de tussenstand. Maar de vrije trap van Montero gaat vast weer voor gevaar zorgen. Richardson die zet iedereen klaar. Die wil ingrijpen, maar ziet die bal door Tromp weggekopt worden. En kan DCV misschien aan counteren gaan denken. Als die bal wordt binnengehouden, dat lukt. En dan... De 3 DCV'ers tegenover heel veel witte hemden van VOC moet die bal eventjes terug. En een vrije trap gefloten en gegeven in het voordeel van DCV. 10 minuutjes op de weg op een zonnig waalpantsoen. En bij de ploegen houden nog in evenwicht. 0-0.

0: onderbreken de muziek even, want het is een penalty bij Eco de Bruin, dus DCV en VOC.
1: Dat klopt helemaal. Het is de thuisploeg die een strafschop krijgt. En uiteraard is het Geerders die zich meldt in een 1-1 duel tegen keeper Krijbeek van VOC. Geerders die staat klaar. De scheidsrechter wijst nog even dat de keeper op zijn lijntje moet blijven staan. En dan krijgt de DCV in minuutje 12 een uitgelegen mogelijkheid om op voorsprong te komen. Geerders, jawel, goed binnengestoten. In de linkeronderhoek de keeper Krijbeek de andere kant op gestuurd. En DCV dus op voorsprong 1-0.

0: Lost Frequencies en James Arthur met Questions hier bij Radio Capelle en LOK Radio. Positief signaal dus uit Krimpen uit Krimpen aan de IJssel. DCV tegen VOC 1-0. Joko.
1: Ja, dat klopt. Nu probeert VOC druk te ontwikkelen, maar geeft het ruimte weg. Daar komt DCV weer in de persoon van Geerders. Die gaat daar een stevig duel aan met zijn tegenstander. Nou, dat is een fair duel. Geerders nodig rond. VOC de bal weer terug. De bal terug in de voeten van de keeper Kraaijbeek, die dus zojuist door Geerders vanaf de penaltystip geklopt werd. En de Geerders dus DCV op een 1-0 voorsprong zetten. Het onderuit gehaald in de 16 meter. Scheidsrechter kon er niks anders om daar een penalty voor te geven. En die DCV dus benutten. Ja, terecht. Nou, dat niet helemaal, want VOC is toch de ploeg met meer balbezit. DCV wacht af en toe geduldig af. En zet ook bij tijd en wijle hoog druk, zoals nu, met veel mensen op de helft van VOC. Dat geeft de ploeg, geeft dan wel ruimte achterin weg. En VOC doet daar eigenlijk nog heel weinig mee. Nu een overtreding. En dat is even op de hakken gaan staan. Daar bij DCV'er Carlier. Die daarvoor terecht de vrije trap voor krijgt. Een kwartiertje gespeeld dus. In de voorbeschouwing zei je het al. DCV verloor. VOC won de eerste wedstrijd. En moet DCV dus winnen vanmiddag. Om plaatsing voor die tweede ronde in eigen hand te houden. En na een kwartiertje hebben ze in ieder geval die voorsprong te pakken. Alleen ik heb het idee dat het zo'n open wedstrijd is. Dat het zeker niet bij één treffer gaat blijven vanmiddag. Nu de ruimte gezocht. Aan de rechterkant van het veld is het daar Van der Lavar die mee is gekomen. De vleugelverdediger die ziet dat de VOC de bal terugspeelt. Richting keeper Kraaijbeek. Kraaijbeek dan met een lange bal naar voren toe. Die wordt niet goed verwerkt door Roers, de spits van VOC. Bal over de zijlijn heen en kan DCV halverwege de helft van VOC aan de linkerkant gaan gooien. Nou, dat doen ze dan kort. Voor toe naar wie? Lavar wordt daar ingespeeld. Die probeert er dan vandoor te gaan. Bal over de zijlijn heen. En dan heeft DCV toch een metertje of 15 winsten, terreinwinsten te pakken. En is het DCV dat toch weer via Leroy kan gaan gooien. Dat doet hij. Nou, daar randje 16. Misschien schieten. Oh, gooi. Dat was een goede poging. Ziet er uiteindelijk heel gevaarlijk uit. Maar het bal gaat uiteindelijk toch wel een metertje of 3,5 naast. Maar omdat hij hem vanaf de zijkant, vanaf de 16, gevaarlijk richting de kruising draait, ziet het er heel gevaarlijk uit. Maar uiteindelijk de bal toch ruim langs geschoten, langs de kruising van keeper Kraaijbeek, die daar geen kant meer op kon en alleen die bal maar naast kon kijken. Nou, dat deed hij dus kundig. De bal gaat over de achterlijn heen. Kraaijbeek nu zelf met de achterbal. Gaat die bal naar voren toe, richting wie? Nou, die wordt opgevangen door de verdediging van DCV. Nou, die leveren hem dan even hard weer in. Want Goossens kan niet bij die bal. En maakt dan zelf ook nog een keertje de overtreding. En krijgt een VOC een metertje of 12 voor de middenlijn. Nog op de eigen helft de vrije trap te nemen. Nou, wordt die bal rondgespeeld door de defensie van VOC. Zet daar kappen en draaien. Gevaarlijk daar op de as van het veld. Maar dat loopt goed af. Montero nu weer in balbezit. Die aanvallen van VOC die over het hele veld te vinden is. En nu opeens links op het middenveld opduikt. Dat geeft onder andere mensen gelegenheid om de ruimte in te duiken. Gaat de bal diep naar Roers. Die wordt niet goed verwerkt. DCV misschien die bal oppikken. Dat doen ze wel, maar leveren hem ook weer in. Dan gaat de Roers even door. Balletje vanaf de achterlijn. Voorgegeven de 16 meter in, maar totaal ongevaarlijk. Want niemand van VOC die loopt op die bal. Eenvoudige vangbal voor DCV-keeper Richardson. Die de bal weer snel in het spel brengt. Maar VOC nu dan met veel druk naar voren toe. Wordt Richardson onder druk gezet, de keepers. Speelt hij de bal dan ook naar voren toe. En is het Carlier die namens DCV de bal niet over kan nemen. En de ingooi gaat naar DCV. Ja, gezien door de scheidsrechter. Beetje tombola aan benen, maar uiteindelijk toch een VOC'er die de bal als laatste raakt, kan DCV gaan gooien. We zitten net in de 18e minuut van deze wedstrijd, die een hele leuke openingsfase kent. En Geerders dus vanuit de strafschopstip DCV op een 1-0 voorsprong heeft gebracht.
0: Kijk, het is de hoogste tijd om te gaan voorbeschouwen op de tweede wedstrijd waar we vanmiddag live bij zijn. Dan heb ik het over die competitiewedstrijd in de vierde divisie B. We schakelen live over naar het voetbalveld in Gouda, naar Sportpark Oosterwij, het complex van Jodan Boys. Daar is het voor ons, daar is voor ons aanwezig, misschien wel op de fiets, Hans Stofkoper. Hans, goedemiddag.
2: Nou, fiets heb ik niet gedaan hoor. Ik ben gewoon met de auto gekomen. Oh, maar inderdaad, de omstandigheden waren er wel naar. Maar ja, ik moet zoveel apparatuur meenemen dat fietsen lastig wordt. Nou, in ieder geval onder prima omstandigheden kunnen we hier gaan kijken naar de competitiewedstrijd tussen Jodenbosch en Capelle. Capelle vorige week eigenlijk vrij eenvoudig, maar met de lage cijfers gewonnen van ASWH. En Jodenbosch was op bezoek bij debutant Valken 68 en ging met 4-0 daar aan de haal. Vanmiddag de opstelling. Begin ik met de opstelling van Capelle. Met in het doel Michael Essayas. Dan verder Shelton Wijngaarden, Jelle Pollemans, Edon Fetahi, Luc de Vries, Bob Rodenburg, Talib Azaroyali, Ian van Balen, Jesper Kusters, Joshua Kassels en Tariq Ikachura. Vergeleken bij vorige week één verandering. Tigo die was geblesseerd. En ja, dat betekent dus dat nu Jelle Pollemans terug is gekomen in het elftal. Ik sprak net daarnet nog even Tigo en die zei, ja, jammer, maar ik ben door mijn enkel gegaan. Dus vandaag zonder Tigo Letwori komt Capelle in het veld. Dan de trainer bij Capelle is zo dit seizoen Roy Brinkman. Dan het elftal van Jodenbosch. In het doel Roy Rondeltap. Dan verder Milan Kooi, Rick Wils, Fahim Moussaoui, Olaf van der Zande, oud Capelle-speler, Joël Giard, Seth Rietveld, Mali Bergvens, Luc Dielhoff, Khalid Taheri en Yusri El Kanoussi. Dan nog even de banken. Bij Capelle op de bank, Juri Duisterhof, Fanny Waandels, O'Neill Maatsen, Jelo Nivilac, Dilivio Frances Soares, Billy Platteschoor en reservedoelman Koen Roggeveen. Bij Jodenbosch zijn dat Alex van Waardenberg, Ail Akanayoui, Joey Verhunst, Bart Meuleman, Ezra Hogenboom, Bob Prins en Jesper de Heij. En tot slot de trainer bij Jodenbosch is Mark Evers. Dan hebben we nog drie mensen die vandaag alles in goede banen moeten leiden. Tweede assistent is Michael Gijzendorfer uit Schiedam. Eerste assistent Michal Colaza uit Borstel. En de scheidsrechter, voor degene die voetbal volgen al jaren, is een oud betaald voetbalspeler Danny Koevermans. En hij komt uit Helmond. Ik kijk op mijn klok. Nog een minuutje of vijf. En dan hoop ik verslag te kunnen doen van een leuke en spannende wedstrijd tussen Jodenbosch en Capelle.
0: Ja, succes Hans. En we gaan jou horen straks in de komende 90 minuten van de wedstrijd Jodenbosch tegen Capelle. En ja, al ongeveer denk 25 minuten oud is de wedstrijd DCV tegen VOC. En daar kijkt voor ons langs de lijn Eelco de Bruin.
1: 21 minuten onderweg, 1 tegen 0. Nog steeds de voorsprong voor DCV. Wedstrijd wel in evenwicht hoor. VOC probeert een beetje aan de poort te rammelen bij DCV rond die 16 meter. Dat lukt niet echt. En DCV dat gokt een beetje op de counter in deze fase van de wedstrijd. Omdat VOC wat meer de bal heeft en ook wat makkelijker die bal rond laat gaan. En natuurlijk ook de hoger geplaatste ploeg is qua competitie. DCV in klasse lager dan VOC. Maar daar is vooralsnog niet heel veel op te merken. Behalve dat VOC, zoals ik al zojuist zei, toch wat makkelijker de bal rond laat gaan. Maar goed, die ploeg staat wel achter. Ziet nu keeper Krijbeek onder druk worden gezet door de nummer 8, Xander Lanen van DCV. En heeft er ook een lange bal in huis. De bal gaat over de zijde. Nee, DCV gooit snel. Dan komen ze aan de rechterkant van het veld. Randje teruggelegd. Oh, grote kans. Alleen hij beseft het niet. Schiet te snel vanaf de randje 16. Had er alle tijd om aan te nemen en weg te draaien, Xander Lanen. Maar vergist zich in deze situatie. Dacht misschien een mannetje in de rug te hebben. Maar stond helemaal vogeltje vrij randje 16. En dan doet hij veel te weinig met deze bal. Nu dan wordt de DCV niet gevaarlijk aan de rechterkant. Want die paas is niet goed. En kan VOC overnemen op de as van het veld. Ja, dit zijn dan die momentjes waar DCV op gokt. En zo'n snelle bal interceptie op het middenveld. Dan snel schakelen en aan de rand van de 16 de vrije man weten te vinden. Dat gebeurde tot nu toe toch een aantal keertjes in deze wedstrijd. Daar heeft DCV niet heel veel uit weten te halen. Maar goed, het staat toch wel op voorsprong. Geerders, hij schoot de strafschoppen binnen. Nu VOC probeert Montero te bereiken aan de linkerkant van het veld. Maar die bal hobbelt over de achterlijn heen. En zo kan DCV keeper Richardson eenvoudig die bal op gaan pakken. Nou, we zien dat de scheidsrechter het spel even stil ligt. Want er ligt een speler van VOC geblesseerd op de middenlijn. Ik kan vanaf hier niet zien wie het is. Volgens mij is het de hoofd die daar is gaan zitten. Bij de vorige aanval ging hij ook al op de grond zitten. Maar toen het de scheidsrechter door liet spelen, ging hij snel weer staan. Maar nu gaat hij toch weer zitten. En is daar de eerste blessurebehandeling van de wedstrijd. Een feit met twee handen voor het gezicht. Ziet het er niet heel goed uit voor die VOC-speler hoofd. Het spel ligt dus wel stil op het Wapenson. 23 minuutjes exact onderweg. En de thuisploeg leidt tegen VOC met 1-0.
0: En dan gaan we even kijken bij Cervelo Moerkapelle. Want daar is op dit moment gescoord. Daar staat op dit moment 0-1 voor Moerkapelle. En als we even kijken, een blik werpen op de wedstrijd waar Zwervers tegen speelt. Dat is een Alphen aan de Rijn. Dat is Alphense Boys tegen Zwervers. Daar staat op dit moment nog 0-0. En we gaan even terug naar Krimp aan de IJssel om te kijken, om te horen of de wedstrijd alweer verder gaat. Of ligt er nog stil? Eelco? Nee, Eelco is eventjes niet te verstaan. Dan gaan we zo meteen naar het nieuws van 3 uur. En dan zijn we daarna bij je terug. Tot zo meteen.

0: IJsselregio op LOK Radio en Radio Kapelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De overheid laat TNO-onderzoek doen naar de risico's die medewerkers hebben gelopen bij het werken in grafkelders. 10 jaar geleden is geëxperimenteerd met middelen om lichamen sneller te laten vergaan. Het bleek dat bij ruiming van de kelders de stoffelijke overschotten nog nauwelijks ontbonden waren. Er was bij de aanleg bezuinigd op de ventilatie in de kelders, waardoor er te weinig zuurstof de ruimtes binnenkwam. Onder medewerkers zijn nu zorgen ontstaan omdat ze zonder de juiste bescherming in de kelders mogelijk hebben blootgestaan aan allerlei gevaarlijke stoffen, zo schrijft het AD. Het onderzoek van TNO daarnaar moet dit jaar nog klaar zijn. Agenten hebben bij de Hartelbrug vanochtend een automobilist met getrokken wapens uit zijn wagen gehaald. De politie was gebeld dat er iemand op de brug zou rijden die na een verkeersruzie een vuurwapen zou hebben laten zien. Al snel ontdekten agenten de auto in de buurt van de brug en er is een waarschuwingsschot gelost. Maar de bestuurder bleek geen vuurwapen in zijn auto te hebben. Hij had wel gereedschap in zijn handen gehad, zei hij. De man is geen verdachte meer. Anti-immigratiedemonstranten hebben de toegang tot de veerboot in Dover geblokkeerd. Vele tientallen gemaskerde demonstranten hebben zich verzameld op de weg naar de veerhaven. De Britse politie is nog altijd in gesprek met de demonstranten. Het verkeer van en naar de haven van Dover ligt vrijwel stil. P&O Ferries laat weten passagiers om te boeken naar de eerstvolgende beschikbare afvaart, mochten ze hun geplande overtocht missen. En de Berlijnse overheid is getroffen door een hack. Cybercriminelen hebben niet alleen namen, mailadressen en andere gegevens over ambtenaren online gezet, maar ook staan geheime noodplannen bij calamiteiten op het dark web. Het gaat om bijna 6 terabyte aan gegevens over de landsverdediging, kritieke infrastructuur, geheime communicatielijnen en noodplannen bij chemische, biologische en nucleaire rampen. De data kwam naar buiten nadat de Berlijnse overheid had geweigerd losgeld te betalen. De hackers hadden 30 bitcoin geëist, dat is omgerekend 2 miljoen euro. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is droog, 20 graden. Vanavond en vannacht helder en het kan landinwaarts flink afkoelen tot een graad of 10. Morgen hebben we veel meer zon. Het is een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 24, misschien wel 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen. Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Dit is IJsselsport op LOK Radio en Radio Kapelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport.
4: Ja, hele goedemiddag. Welkom terug bij IJsselsport hier op Radio Kapelle en LOK Radio. Waar we vandaag 2 live wedstrijden voor u hebben. Om 2:30 al begonnen DCV tegen VOC. Eelco de Bruin is er al.

0: Ja, is er dan nog meer gescoord dan 1-0?
1: Nee, het is een half uurtje onderweg. En die 1-0 voorsprong staat nog steeds op de borden. Wedstrijd in evenwicht. Thuisploeg DCV op een voorsprong tegen VOC.
2: Het enige programma met uithoudingsvermogen. Dit is IJsselsport.
0: Ja, en dan om 3:00 zou gestart worden de wedstrijd Jodan Boys tegen Capelle. Maar ik kreeg te horen dat die nog niet begonnen is. Dus laat nog even doorgaan naar de wedstrijd die om 2:30 al begonnen is. DCV tegen VOC. 1-0.
1: Ja, dat klopt. Penalty gescoord in de 12e minuut door Keerders. En ja, die stand staat dus nog steeds op het bord. Half uurtje onderweg op het Waalplantsoen. En DCV bij Vlagen echt heel leuk voetballend, maar soms ook een beetje slordig. Nu probeert het door te breken aan de rechterkant van het veld via Bosselaar. Maar die weet uiteindelijk dan keeper Kraaibeek van VOC op zijn weg. En dan kan VOC weer het balbezit overnemen. Nou, daar op de as van het veld ruimte gevonden. Gevaarlijke bal door de as van het veld heen van Koevermans. Maar het pakt goed uit, want daar komt VOC. Met veel mensen de helft van DCV op Roers. Die probeert daar aan de zijkant die nummer 11 Arab te vinden. Die heeft al veel moeite om die bal binnen te houden. Nou, dat lukt dan uiteindelijk ook niet. Zo geeft de grensrechter aan die kant aan. Bal over de zijlijn geweest, kan DCV gaan gooien. Vlak bij de eigen hoekvlag aan de rechterkant van het veld is het daar in die nummer 12. Bosselaar die nu de ingooi kan gaan nemen. VOC zet hoog druk rond die cornervlag en krijgt dan ook het balbezit terug. Daar dan Arab, die plaatst de bal op de as van het veld. Die valt dan wat achter de hoofd dan eventjes terug. Plaatsen die bal richting Warmerhoven. En die paast de bal dan weer in de voeten van Drost. Drost naar de rechterkant van het veld. Nou, dan is de ruimte bij Drost. Wordt die bal goed verdedigd op de bal. Nou, dat is toch duidelijk zichtbaar. Maar de scheidsrechter geeft aan dat het een vrije trap is. Nou, goed, eerst bal gespeeld, toen man meegenomen. Dat zeker, maar het was zeker een interactie op de bal. Dat geeft de VOC wel een hele gevaarlijke vrije trap. Beetje of anderhalf buiten de 16 meter van DCV. En zal DCV-keeper Richardson toch zijn muur op een mooie plek moeten gaan zetten. Om het eerste gevaar in ieder geval te gaan bezweren. Nou, er is geen blessurebehandeling nodig. Vrij trappen wordt neergelegd daar door de Vries. De Vries lijkt het een man die hem gaat trappen. Of is het toch Arab? Die twee mannen staan namens VOC bij deze bal. Metertje of anderhalf dus, buiten de 16 meter. Iets wat aan de linkerkant vanuit het midden gezien. De muur wordt op afstand gezet door de scheidsrechter op de juiste positie. Is geen muurligger, zoals we dat vaak zien. En daar is het de Vries die achter die bal staat, samen met Arab. Nou, levert dit de gelijkmaker op namens VOC of niet? Nou, dan komt die bal en dan wordt die bal via de keeper van DCV, Richardson, tot de hoekschop verwerkt. Goede ingreep, geen risico gaan nemen. Bal naar de zijkant en over de achterlijn heen geduwd. Zo loopt dit dus af met een sisser. Voor DCV, VOC kan de hoekschop gaan trappen. Maar de DCV, de thuisploeg, heeft dus de voorsprong te pakken. En dat moet ook, want ze moeten deze wedstrijd winnen in de tweede ronde. De tweede groepsduel van deze districtsbeker aflevering. VOC trapt de corner. Nou, wordt verdedigd door DCV. Ik kijk naar de klok. 33 minuten exact onderweg. En DCV dus op een voorsprong. De vierde treffer van Geerders. 1-0.
0: En inmiddels is er ook gescoord bij SVS Capelle tegen PKC 85 in de beker. SVS Capelle staat daar met 1-0 voor. En dan gaan we een kijkje nemen bij de wedstrijd. Jodan Boys Capelle, Hans Stofkoper.
3: Waar we inmiddels een kleine 3 minuten bezig zijn met een redelijk agressief Capelle. Maar ook al een paar gevaarlijke tegenaanvallen van Jodan Boys. Beide ploegen spelen heel duidelijk op de aanval onder werkelijk uitstekende omstandigheden. Er staat wel wat wind. Maar ja, het is gewoon heerlijk vandaag om een wedstrijd, een voetbalwedstrijd te spelen. Terwijl de bal nu vanwege buitenspel is bij keeper Rondeltap van aanvoerder ook tevens van Jodan Boys. Lange bal naar voren. Wordt opgevangen door Rick Wils. De man die toch altijd wel een keer scoort. Nog steeds Wils aan de bal. Legt de bal dan helemaal terug. Komt de bal bij Rietveld. Rietveld even helemaal naar achter gespeeld. Even geconsolideerd naar Bergfans die daar centraal in de verdediging staat. Dan weer even combineren met El Kandoussi. En dan toch, ja, en dan wordt de bal opgepikt door Kusters. Misschien een tegenstoot van Capelle. Komt die bal, die gaat de diepte in naar Ikachura. Ikachura nog steeds aan de bal. Legt de bal dan even terug op Azaroyali. Maar dan mislukt de paas en is Olaf van der Zander er vandoor. Speelt de bal breed en dan kan Jordan Bosje met een aanval beginnen. Maar dat gaat niet goed. Bal wordt ver in de diepte gespeeld. Is het weer Ikachura die erachteraan gaan. Maar de bal wordt even teruggetikt op keeper Rondeltap. En dan ligt er een speler van Jordan Bosje geblesseerd in de middencirkel. En ik denk dat het Olaf van der Zander is. Hier even een spelonderbreking. Scheidsrechter Koevermans gaat even kijken. Nou ken ik van der Zander al meerdere jaren. En ja, die wil nog wel eens een keer last hebben. En nu nog niet, maar heel vaak dat hij tegen de grond gaat. En dat de blessure eigenlijk altijd wel meevalt. Bal is in ieder geval over de zijlijn getrapt. En mag ingegooid worden door Bob Rodenburg. Rodenburg zal ongetwijfeld de bal even teruggeven aan een speler van Jordan Bosje. En zo kan Jordan Bosje weer proberen een aanval op te bouwen. Doen dat via Dielhoff. Dielhoff, de bal in de diepte. Een hele goede bal. En dan gaat Van der Zanden. En dan gaat Van der Zanden bij de achterlijn. Legt de bal voor. Oh, en dan wordt er eigenlijk gemist door twee spelers. Bal intussen bij Moussaoui. Moussaoui geeft de bal voor. Weggekopt nu. En Jordan Bosje even heel sterk aanvallend. Kijken of deze aanval wat oplevert. Nog steeds Jordan Bosje in balbezit. En dan wordt de bal ver weggetrapt. Zijn we 5,5 minuut bezig hier in Gouda. En is de stand nog 0-0.
0: En de wedstrijd in Krimpen aan de IJssel die loopt ondertussen bijna tegen het einde van de eerste helft. DCV VOC, waar het op dit moment 1-0 staat. Eco de Bruin.
1: Ja, nog wel 10 minuten denk ik hoor. Een minuutje blessuretijd erbij, want we hebben nog 9 officiële speelminuten te gaan. Ietsjes later begonnen, net zoals bij Hans. Oh, nu DCV met goede onderschepping. Weet je bal binnen te houden? Ja, aan de zijkant daar kan misschien een gevaarlijke voorzet komen. Dan even de bal terugspeelt op het middenveld. Ruimte gevonden op de as, wilde ik zeggen. Maar daar wordt niet Mels prima aan gespeeld. De bal gaat verder terug naar achter. DCV kiest ervoor om even opnieuw op te bouwen. Nou, dat doen ze dan snel via de zijkant, via Immers. Immers, die heeft wel wat ruimte. De VOC laat nu wat ruimte vallen. Ziet die bal door naar de rechterkant van het veld. Kan gevaarlijk worden. Wordt die bal klaargelegd op de rand 16 voor Geerders. Nou, die kan daar niet bij komen. Wordt ze toch niet heel goed teruggelegd. Maar VOC verdedigt ook niet heel goed uit. Nou, DCV doet daar vrolijk aan mee. Want het levert ook direct de bal weer in bij Montero. Montero ziet Arap vertrekken aan de linkerkant van het veld. 1 tegen 1. DCV laat heel veel ruimte vallen daar op de penaltystip. Stond iemand helemaal vrij. Het was Drost, maar die wordt niet bereikt door Arad. Gevaar eventjes geweken. VOC blijft wel in het balbezit daar aan de linkerkant van het veld. Goeie interceptie daar van die nummer 12, Bosselaar van DCV. Laat de bal over de achterlijn heen lopen. En dat geeft dus de achterbal voor DCV keeper Richardson. Die daar toch wat tijd voor neemt. En dan uiteindelijk de bal klaarlegt voor Kai Leroy. Nou, dan wordt die achterbal kort genomen. Zoals we dat in het hedendaagse voetbal heel veel zien. Het heeft vanmiddag nog toch niet tot gekke situaties geleid. Richardson nu met een goede diepe trap. Zo leek het in ieder geval op Jens Goossens. Die kan de bal niet binnenhouden. En gaat de ingooi dus naar VOC. Wat halverwege de eigen helft aan de linkerkant kan gaan gooien. Met 38 minuten onderweg zijn in die wedstrijd bij die 1-0 voorsprong dus van DCV. De 12e minuut was het Geerders met een strafschop die de thuisploeg op voorsprong zette. Nou, nu dan. DCV heeft moeite om achterin de bal in de ploeg te houden. Oh, mispeer daar van die nummer 23 Immers. Die weet dat te herstellen met een sliding. Zo is het gevaar eventjes geweken. Maar heeft VOC wel bij de hoekvlag van de DCV de ingooi te pakken. Wil Montero dat snel doen, wordt er dan toch eventjes gewacht of wat meer ondersteuning. Even het duwtje daar in de rug. De scheidsrechter geeft aan, nou nu gaan gooien, anders dan gaat de ingooi naar DCV. Montero doet dat, handigheidje van Montero, ingooien voor DCV. Zo geeft de grensrechter aan. De scheidsrechter overroelt de grensrechter voor de tweede keer binnen een paar minuten. Zojuist gaf de grensrechter aan achterbal voor DCV en gaf de scheidsrechter een hoekschop aan DCV. Nu geeft hij dus de ingooi de andere kant op. Nou goed, blijkbaar vertrouwt hij die grensrechter aan die kant niet helemaal. DCV kiest nu eventjes voor het principe vrouwen en kinderen eerst. Vrouwen en kinderen eerst, want het peert de bal naar voren toe. VOC weet daar wel raad mee. Het bouwt weer rustig op. Nu gaat DCV met voldoende mensen storen op de helft van VOC. En dan gaan we kijken of dat weer wat op gaat leveren. Want VOC laat daar af en toe wel wat teekjes vallen. Nu ook weer. Balbezit voor DCV. Nee! Daar kan niet ingegrepen worden door Lopez en kan VOC er weer vandoor. Het is een open wedstrijd en leuk om naar te kijken. De thuisploeg leidt zo'n een minuut of zes voor de pauze met 1-0.
0: 1-0 dus. En terug naar Gouda. Want bij Jodeboos Capelle, daar staat nog steeds 0-0, Hans.
3: Ja, met net toch wel een hele grote kans voor Jodeboos. Op de rechterkant was het Olaf van der Zanden. Die brak door, legde de bal keurig terug op Yusri El Kandoussi. Die kon vrij inschieten, maar raakte de bal volkomen verkeerd. En de bal ging zeker een meter of vijf naast het doel. Maar dat was echt het eerste grote gevaar wat Jodeboos tegen Capelle op het veld legde. Nou, ik kan niet zeggen de grasmat, wel de kunstgrasveld. Nou, daar komen we weer. Jodeboos, toch wel even sterke momenten nu. Zijn nu ook weer sterk aan de bal. Wordt de bal weggezet. Wordt goed de voet wasgezet door Rodenburg. Kan hem helaas niet vasthouden. Is het uiteindelijk Milan Kooi die ermee vandoor gaat. En dan Bergfans. Bergfans rustig spelend. Ook een routinier die de bal nu in de diepte speelt. Naar Dielhoff. En dan weer aan de rechterkant. Weer Kooi. Komt die bal voor. Keeper eruit. Goed gestompt door Essayas. Maar Jodeboos blijft in balbezit. Weer een hoge voorzet. Ingekopt. Weggekopt. Nog steeds van de Zanden aan de bal. Nu aan de rechterkant. En dan denk ik dat de bal over de zijlijn gaat. Terwijl een speler van Capelle. Ik moet even kijken wie het is. Ik dacht dat het... Even heel goed kijken. Het is Luc de Vries, denk ik, die op een gegeven moment even... Nee, het is niet de Vries, het is Rodenburg die de bal in het gezicht kreeg. Maar een uitworp is het nu voor Jodeboos. Wordt vergeworpen richting de 16, wordt doorgekopt, goed doorgekopt. En uiteindelijk weggewerkt door Kusters. Even volop druk van de thuisclub die het op een gegeven moment even Capelle heel erg moeilijk maakt. En... een paar goede aanvallen heeft opgebouwd. Bal nu weer nog steeds bij Jodeboos. Gaan de bal even terugleggen op Taheri. Taheri gaat de bal even rustig opdrijven. Geeft een bal aan de linkerkant naar Giar. Giar die dan de bal... Oh, en dat doet hij verkeerd. En dan kan Capelle uitbreken. Dan kan Kassels, die kan uitbreken. Legt de bal beet op Ikachura. Maar dan is het wel of geen corner. Nee, de bal wordt nog binnengehouden. Het was even een hele slechte paas in de verdediging. En dan is het gewoon een achterbal voor Jodeboos. We zitten in de 12e minuut met nog steeds die 0-0 stand.
0: Ja, 0-0 dus in Gouda. En ja, de wind, het is mooi weer om te voetballen. Maar ja, het is best veel krachtige wind. Hoe is dat op het veld zichtbaar, Ilko?
1: Nou, eigenlijk niet. Weinig wind in Krimpen aan IJssel. Zitten natuurlijk aan de andere kant van het water. Dat zal vast wat schelen. Nou, dan leg ik het op een stokje. Het is eigenlijk vrij windstil. Vlaggen hangen eigenlijk allemaal naar beneden rond het hoofdveld van DCV. En dat is niet omdat DCV zo matig speelt. Nee hoor, de thuisploeg staat voor tegen VOC. En dat is toch een kleine verrassing gezien de positie van beide ploegen in het voetballandschap. Nu Geerders namens DCV, randje 16. Schieten, nee, het duurt iets te lang van Geerders, maar... verovert wel de bal goed terug. DCV blijft in bal bezitten. Linkkant van het veld, voorzet richting tweede paal. Kan nog gekopt worden. Ja, goede kopbal. Maar net wat te weinig snelheid meegegeven door Lopez. Die daar toch een goede aanval van DCV bijna weet te verzilveren. Had hij net wat meer kracht moeten geven aan deze kopbal. Want nu kan Krijbeek rustig richting de onderhoek duiken. En die bal klem vast pakken. Maar een goede aanval was het wel voor de Krimpense ploeg. Die met nog 2 minuutjes te gaan in deze eerste helft. Dus op voorsprong staat tegen een VOC. VOC heeft wel wat kansjes gehad. Maar de grotere kansen zijn toch echt voor DCV. Nu de vrije trap gegeven. Geerders die tot 2 keer toe een lichte overtreding maakt op Montero. En bij de tweede vindt de scheidsrechter het welletjes en geeft de uitploeg de vrije trap. Nou, die wordt snel genomen. Nee, niet snel genomen. Dan kort genomen op Montero. Montero, toch een hondenbinnetje, zwerft over het hele veld. En is ook wel de gevaarlijkste man hoor aan de kant van de VOC. Zoals DCV dat goed weet te elimineren, komen ze een heel eind vanmiddag tegen een VOC. Nu randje 16, bal weggetrapt. Bal wel in het gezicht geschoten daar. Bij een van de VOC-spelers, Koevermans is dat. Maar die kan door. Nog een minuutje. Officiële speeltijd in deze eerste helft. En DCV moet nog eventjes volhouden tot aan de pauze. In ieder geval met die voorsprong de kleedkamers op gaan zoeken. Daar komt de Montero weer. Nu aan de rechterkant van het veld. En dan gaat hij daar zo'n mannetje omheen. Dan is daar Arab in de 16 meter die de bal oppikt. En achterlijn zoekt, de bal voorzet. Dat is sowieso knap. Komt daar nog een schot. Nee, heel veel mensen van DCV die inlopen en druk zetten. En dan is de bal eindelijk uit de Krimpense de defensie geschoten. We zitten in de laatste minuut, officiële speelminuut van deze eerste helft. En DCV staat op voorsprong 1-0.
0: Ja, dan gaan we nog even naar Hans in Gouda. Jodan Boys-Capelle.
3: 14e minuut. Nog steeds toch wel voortdurend Jodan Boys wat zich bevindt op de helft van Capelle. Af en toe proberen ze met lange ballen de voorhoede aan het werk. En dat lukt niet. En weer Jodan Boys aan de gang. Nu Van der Zanden. Maar Van der Zanden, die kan er niet bij. Dan is het keeper Essayas die goed oplet. En de bal in handen neemt. Even rust neemt. Dan de bal meegeeft aan Rodenburg. Rodenburg gaat zoeken. Ja, die moet de bal geven aan Van Balen. Van Balen. Nou, een lange bal. Nou, dat is goed gedaan. Daar gaat Kassels. Kassels die bal voor proberen te geven. Want daar loopt Ikachura. En Kassels nog steeds aan de bal. Nog steeds. En dan moet hij hem breed leggen. Nee, hij legt hem terug. Terug op Azaroyali. Azaroyali de diepte in naar Kusters. Maar dat is jammer. Want als die bal sneller was gegeven, had Ikachura waarschijnlijk wel een kans gehad. Nu de bal bij Fatei. Fatei gaat de bal via een speler van Jodan Boys. Ter hoogte van het strafschopgebied over de zijlijn. En mag er ingegooid worden door Wijngaarden. Die nog niet veel aan de bal is geweest. En die het af en toe lastig heeft aan de linkerkant. Met El Kandoussi. Bal even ingegooid weer naar Pollemans nu. Pollemans legt hem breed op Rodenburg. Rodenburg nog een keer breed op Van Balen. En nou proberen die bal hoog voor te krijgen. Ja, dat doet hij. En dan weer de bal. Jammer. En dan moet Fatehi moet eraan. Die maakt hij wel of geen overtreding? Nee, maakt geen overtreding. Nu wordt er wel een overtreding op Fatehi gemaakt op een hele mooie plaats. Want iemand met een goede vrije trap halverwege de helft van Jodan Boys, die kan die bal zo in de 16 draaien. En dan gaan inderdaad de lange mensen naar voren. Fatei die vorige week scoorde en ook Pollemans bevindt zich nu in het centrum. En zoals altijd is het Van Balen die vrije trap gaat nemen. Nou, die gaan we nog even meenemen. Daar komt Van Balen. Die gaat die bal hoog voor het doel krullen. Want dat zou ik zeggen. Dan zie ik Pollemans klaarstaan. Ik zie ook Luc de Vries klaarstaan. Die heeft ook lengte. En helemaal in de spits staat daar Edon Fatehi. Komt die bal Van Balen. Oh, die bal is te kort. Veel te kort. En dan wordt hij makkelijk weggewerkt. Hier hebben we gespeeld 16 minuten. En de stand nog 0-0.

0: anthem. Het anthem van EK 2024. Larger than Life van Armin van Buuren en Chef Special hier bij Radio Kapelle en LOK Radio. Het is inmiddels een rust bij DCV tegen VOZ. Daar staat het 1 tegen 0. SVS Kapelle tegen PKC 85. Daar is gescoord. Daar is het 2 tegen 0. En Civeo 60 Moerkapelle. Daar staat het nog steeds 0 tegen 1. Om 3 uur begonnen Jodenboys tegen Kapelle. En daar zit voor ons langs de lijn Hans Stofkoper.
1: Waar we in de 20ste minuut zitten. Er is eigenlijk de afgelopen minuten echt heel weinig gebeurd. Er was één hele mooie vrije trap van Van Balen. Maar die was te kort. Die had hoog in het strafschopgebied moeten komen. En voor de rest is het dan verder wat meer in evenwicht dan in het eerste kwartier. Bal is nu bij Rodenburg achterin. Samen met Pollemans. En dan ligt er... Even kijken wat er nu gebeurt. Is het Van der Zande. Die maakt zonder dat er een bal in de buurt is een overtreding op de Vries. En dan was scheidsrechter Koeverman stond er met de neus bovenop. En dat is zoiets van dat moet je niet meer doen. Nog één keer en dan komen de kaarten tevoorschijn. Nu de bal bij Faté. Doet hij goed. Wordt weggekopt door Bergfans in de verdediging. Wordt opnieuw ingekopt. Ook nog een keer weggekopt. Even druk en dan komt dan eigenlijk is het een beetje op en neer koppen nog steeds. En dan komt de bal uiteindelijk voor de voeten van Giard. En die speelt de bal in de diepte. Maar dat is een hele slechte bal. Makkelijk opgepakt door Pollemans. Pollemans die de bal nu weer naar Faté doet. Faté die kan meters maken. En op links zie ik de Vries komen. Maar dat is een hele slechte paas van Faté. En dan geeft zomaar de bal in de voeten van de speler van Jodenboys. En dan kan Jodenboys proberen wat op te bouwen via Kooi. Maar dat is even rust ook bij Jodenboys terug naar Bergfans die je meegeeft aan Rietveld. Dan Rietveld komen richting de middenlijn met Dielhoff. Dielhoff aan de linkerkant. En nou is Jodenboys uit. Het tempo is er even uit ook bij Jodenboys. En toen het tempo hoog lag bij Jodenboys, toen werd het moeilijk voor Kapelle. Nu proberen weer een aanval op te bouwen. Maar bal wordt teruggespeeld op keeper Rondeltap. En die geeft een bal hier aan de helemaal vrijstaande El Kandouzi. Dat was de speler die tot nu toe de mooiste kans gaf in de wedstrijd. Nu een prima paas. En dan gaat hij de diepte in naar Kooi. Maar Kooi is hem kwijt aan... dat was Rodenburg. Kooi gooit nu wel in, gooit ver in. Gooit in bij Van der Zande. Van der Zande, altijd lastig om tegen te houden. Die heeft snelheid. En nu heeft hij de bal heel makkelijk in de voeten gespeeld van De Vries. De Vries, lange bal naar voren. En dan wordt er... Hallo, en een vrije bal voor Kassels uiteindelijk. Dan de bal en dan wordt er gelopen door Wijngaard. En die kan de bal niet naar voren trappen. Wordt de voet dwars gezeten door verdediging Giard. En dan mag Kapelle ingooien, metertje of 10 over de middenlijn. En dat gaat dan gebeuren door Wijngaard. Wijngaard pakt nog een paar meter, gooit hem dan diep naar Kusters. Maar dat is eigenlijk tussen drie spelers van Jodenboys in. Kan hij er gewoon heel weinig mee doen. Gaat de bal over de zijlijn. Even, denk ik, voor beide ploegen een wat mindere fase. Terwijl trainer Roy Brinkman constant aanwijzingen loopt te geven hier rechts voor de tribune. En nu de bal in de voeten is van Van Balen. Van Balen gaat hem breed leggen op Pollemans. Pollemans kan rechts naar Faté. Dat doet hij goed. En dan Faté is toch een die... Of Fetai die makkelijk met de bal loopt. Dan de bal diep speelt op Ikatsjoeram. Die kan er absoluut niet bij. En is het prima werk van Wijngaarden. Dan de bal bij Kassels. Kassels proberen die bal voor te krijgen. Dat doet hij ook. Een hele hoge bal. Makkelijke prooi voor keeper Rondeltap. We zitten een kwart van de wedstrijd in minuut 23. En de stand die is nog dubbelblank 0 tegen 0.
0: En dan gaan we even kijken in de Eredivisie. Want gisteren is gespeeld Sparta-Rotterdam tegen PEC Zwolle. Daar werd het 2 tegen 2. Vanmiddag om 16:30 staat op het programma NEC Feyenoord. 18:45 vanavond FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Om 20:00 Ajax tegen PSV. Om 21:00 vanavond Willem II tegen Excelsior. En morgenmiddag ook weer 4 wedstrijden. Om 12:15 FC Groningen tegen FC Twente. SC Heerenveen tegen AZ. Telstar tegen SC Cambuur en ADO Den Haag om 16:45 tegen Fortuna Sittard. De wedstrijd DCV-VOC zit in rust. Ik denk dat we over de 10 minuten weer naartoe kunnen schakelen voor de tweede helft. Dus laten we nog maar teruggaan naar Gouda, Jodenboys, Kapelle.
1: 24e minuut, ja, nogmaals, het spel is wat minder spectaculair dan zeg maar in het eerste kwartier. En nu is het gewoon even eigenlijk weer een beetje elkaars krachten aftasten. Terwijl Capelle wel wat beter in het spel komt dan in het begin. Nu ook weer slordig pasen. Ja, de passing is ook van beide kanten niet geweldig. Nu wel. Nu komt er een kans misschien. Dat gaat Van der Zanden. Die gaat lopen, maar die kan niet lopen. Dan komt de bal aan de linkerkant. Van der Zanden loopt vrij. Komt die bal voor. Goed weggewerkt door Pollemans. En zo krijgen we, en dan kijk ik even, in de 25e minuut de eerste corner van de wedstrijd. En die is voor de Jodan Boys. En die corner die gaat genomen worden door Moussaoui. Moussaoui aan de linkerkant, die gaat de corner nemen. En dan altijd opletten op Rick Wils, de nummer 9. Die altijd wel ook qua lengte goed... Nee, de corner gaat niet genomen worden. Die gaat nu geworden door El Kandoussi. Met de rechterbal krult hij de bal natuurlijk aan de linkerkant binnen. En waar is Wils? Oh nee, ze nemen een korte corner op Van der Zanden. Dan weer bij El Kanoussi. En dan vanaf een afstand. Ja, en dit is eigenlijk een corner verzieken. Gewoon verzieken, want nou is die bal helemaal terug bij de middenlijn. En dat is nooit de opzet geweest om een corner te nemen. Die hadden ze beter voor het doel kunnen krollen. Nu de bal aan de rechterkant bij Dielhoff. Dielhoff die de bal dan speelt. En moet ik even kijken. Ja, dat is een prima actie. Goede verdedigende actie is dat van Rodenburg. Weliswaar mag dan Jodan Boys mag nog in gaan gooien. En dat gaat diezelfde Dielhoff doen. Blijkbaar kan hij verwerpend. Maar er staan niet veel mensen van Jodan Boys heel scherp. Ja, Rick Wils. Maar die kan er niet bij. En dan een vrije bal. Een vrije bal. En dat is een hele... Ja, jammer. Het was een bal op Ikashura. Maar ook Bergfans let op. En die speelt de bal dan weer op het gemakkie terug naar keeper Rondeltap. Nou, de bal aan de linkerkant. En dan... is het heel langzaam opbouwen. Tenminste, dat proberen ze via Rietveld. Rietveld dan de bal helemaal aan de rechterkant weer bij Moussaoui. Maar die kan de bal ook niet controleren. Wordt dan van de bal afgezet. En is het El Kandoussi die nu de bal heeft. Ook weer de bal naar El Moussaoui. Ja, die twee kunnen elkaar goed vinden. En dan een bal in de diepte. Makkelijk opgepakt door Fetahi. En dan... dat toch weer Jodan Boys in bal bezit. En dan wordt er geen overtreding begaan. En dat is wel fijn, want we hebben je hebt een scheidsrechter die natuurlijk zelf gevoetbald heeft. En die voelt dat goed aan. Aan de rechterkant. Prima opening. Is het een prima opening? Nee, het is geen prima opening. Want de bal gaat via Kassels over de zijlijn. En mag Jodan Boys ter hoogte van de eigen 16 mogen zij de bal weer gaan ingooien. 27e minuut zijn we hier in Gouda. En nog steeds 0-0.
2: IJsselsport, het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Volg ons ook op Twitter en Facebook.

0: We ontbreken de Gibson Brothers eventjes, want er is een doelpunt bij Hans Stofkoper bij Jodenboos Capelle.
1: Het kon niet uitblijven. Opnieuw aan de rechterkant heel veel vrijheid was er voor. Ik dacht dat het was voor Moussaoui. En inderdaad, die bal die komt hoog voor. En ik zeg het al een paar keer, kijk uit voor Rick Wils. En Rick Wils tornt boven iedereen uit en scoort hier de 1-0 voor Jodenboos.

0: Ja, de Gibson Boys dus met Casera Mi Vida. Hier op Radio Capella LOK Radio. Tot 5 uur zijn we bij met zometeen de tweede helft van de wedstrijd. DCV tegen VOZ. Die op dit moment met 1-0 in de rust zitten. En ongeveer denk ik 30 minuten. Bij Jodan Boys Capelle zijn ze aan de gang. Toch, Hans?
1: Ja, ik ben even aan het kijken, want dan komt Jodan Boys weer. Dat is Van der Zanden, maar die loopt nou de bal over de achterlijn. Maar het was in de 28e minuut. Was er al een mogelijkheid voor Luc Dielhoff. Het schot werd gekeerd door keeper Essayas. Een minuut later een voorzet weer. En toen was het opnieuw Dielhoff die kon vrij inkoppen en kopte naast. En dan een minuut later, ja, dan is het wel raak naar die geweldige voorzet van Moussaoui. Rick Wils natuurlijk, de man die altijd wel een keertje scoort tegen Capelle. En die kopte gewoon de bal keihard in. Essayas probeerde de bal nog over de lat te stompen, maar hij ging echt keihard tegen het net. En ik moet ook zeggen, als ik dan kijk van wat heeft Capelle aanvallend gepresteerd na een half uur. En dan moet ik helaas zeggen, nog helemaal niets. Want keeper Rondeltap is nog nauwelijks in actie gekomen. Terwijl bij Capelle inderdaad in de achterhoede is het alarm. Fase 1. Nu de bal. Eindelijk bij Kusters aan de rechterkant. Speelt de bal dan weer in de voeten van een tegenstander. Ik moet zeggen, het valt Jodan Boys veel agressiever, veel beter spelend. Gebruikmakend, heel goed gebruikmakend van de beide vleugels. Aan de ene kant El Kandoussi en aan de andere kant Moussaoui. En zo zetten ze voortdurend Capelle onder druk. Nou. Misschien werk aan de winkel. Het is nog lang voor de rust. Maar toch wel om even wat beter op te letten. Zeker die vrijstaande man die hier aan de rechterkant. Moussaoui stond helemaal ongedekt. En kon toen inderdaad op het gemak in die bal voortrekken. Vrije trap inmiddels voor Jodan Boys. Komt die bal even teruggelegd op Bergfans. Keeper Rondeltap nu aan de bal. Geeft hem dan weer mee aan Bergfans. En die kan aan de rechterkant rustig naar Kooi spelen. Kooi naar Riet. Ja, daar komt die Dielhoff en dan weer een diepe bal. En het is weer diezelfde speler die daar aan de bal is. Nu inderdaad wordt er goed verdedigd door Rodenburg. De net was hij in geen velden of wegen te bekennen. Komt die bal in de diepte bij Akachura. Akachura geeft de bal aan de rechterkant naar Wijngaarden. Ikachura nu. Daar komt hij weer. Nou, en dan wordt er goed verdedigd. Kassels probeert daar tussen twee man door te komen. Bal gaat gewoon over de zijlijn. En dan kan je wel kijken van waarom geen vrije trap. Maar het was gewoon uitstekend verdedigd. Bal nu bij Pollemans. Pollemans die hem meegeeft aan Rodenburg. Rodenburg kan Van Balen aanspelen. Dat gebeurt ook inderdaad Van Balen. En nou weer terug. En nou is hij hem bijna kwijt. Maar gelukkig is het Pollemans die nu de bal op kan drijven. Over de middenlijn. Er kan nog een paar meter meer lopen. Maar probeer die. Ja, het staat stil. En zo kun je Jodan Boys niet verrassen. Nu de bal weer bij Fetai. Fetai. En nu kan hij doorlopen. Dan kan hij de bal aan nogmaals Fetai. En dan. Hup, in de voeten van een tegenstander. Nu is een mannetje achterweg. En daar komt goed ingrijpen van Kusters. Voorkomt erger. Want het had voor het celgeld weer een enorme tegenstoot kunnen worden. Waarbij op dit moment gewoon Jodan Boys gewoon de betere ploeg is. Het is Kooi nu die op de middenlijn vlak voor mijn neus de bal in mag gaan werpen. Kan kiezen. Gooit hem uiteindelijk achterin naar... bal terug uiteindelijk. Hij speelde de bal naar Taheri. Terug naar Rondeltap. Nog een keer terug naar Rondeltap door Bergfans. En zo kan makkelijk Jodan Boys uitverdedigen. Doen dat weer Guiar. Guiar die nu de bal heeft. En dan gaat de bal weer de diepte in. Nu was het de Wijngaarden goed opgelet. Bal bij Kassels. En nou proberen Ikachura aan het werk te zetten. Komt die bal hoog voor? Nee, niet hoog voor. Weer slechte voorzet. En makkelijk weggewerkt in de achterhoede door... Door Jodan Boys. Bal, hoewel, nu weer een slechte paas. Zodat ook Pollemans nu over de middenlijn weer kan proberen een aanval op te bouwen. Dat is niet gelukt. Bal naar Fetai. Fetai nu wel Van Balen. Maar het is niet gevaarlijk nu. Ikachura, die verspeelt heel makkelijk de bal. Was bovendien buitenspel. 35 minuten gespeeld hier in Gouda. En de thuisclub leidt verdiend met 1-0.
0: Ja, en inmiddels gebeurt er veel op de wedstrijd bij de wedstrijd SVS Capelle tegen PKC 85. Want die zijn op dit moment in de 55ste minuut en daar is op dit moment 3-1. De wedstrijd DCV tegen VOC is inmiddels in de tweede helft begonnen. En Ekel de Bruin kijkt daar naar de wedstrijd.
2: Ja, we zijn alweer 4 minuten bezig in die tweede helft. En DCV goed uit de kleedkamers komen. Ach, scheidsrechter, die heeft echt helemaal niks aan de hand. Piet Lut, als je die hiervoor gaat fluiten, dan kan er geen enkel duel meer gespeeld worden. Maar goed, de man leidt een beetje warrig. En dat is hier een voorbeeld van. DCV 2 kansen gekregen. Die eerste 4 minuten van deze wedstrijd. En de tweede helft moet ik zeggen. En 2 keer was het Jens Goossens die tot een schot kwam. De eerste keer een goede actie aan de rechterkant. En schoot hij de bal veel te wild. Meter of 4 naast de goal van keeper Kraaijbeek van VOC. En een minuutje later werd hij weer aangespeeld. Goeie 1-2 met Geerders. Geerders die de bal achter de laatste man legde. En daar dook Goossens op. En nu wederom schoot hij toch wat wild naast de goal van VOC. Terwijl hij de bal toch van een redelijk kort afstand in de verre hoek had kunnen plaatsen. En deze WWE wellicht op een 2-0 voorsprong had kunnen brengen. Of hij had die bal terug kunnen leggen rond de penalty stip, waar er ook wat 2 DCV'ers behoorlijk wat vrijheid genoten. Maar goed, 2 keren was het dus Goossens met een afzwaaier, mogen we wel zeggen. Maar gevaarlijk was DCV wel. Nu zet je in de rug, net op de middenlijn. Terecht een fluitduel. En de thuisploeg uit Krimpen aan de IJssel krijgt de vrije trap te nemen op de middenlijn. Wordt kort genomen. En dan gaat daar Carlier mee aan de haal, wilde ik zeggen. Maar hij wordt toch weggewimpeld. Gaat die bal verder terug naar achteren toe richting de defensie in de personen van Kranenburg. Die dus in de ploeg is gekomen in de tweede helft. En dan zal dat dan op de plek van Tromp zijn. En dan moet DCV nu verdedigen. Dat doen ze in de persoon van Goossens. Dat is wel een overtreding en geen gele kaart. Krijgt wel een waarschuwing van de scheidsrechter Goossens, die daar toch wel een veelbelovende aanval van VOC onderbreekt. Aan de linkerkant van het veld gaan we die vrije trap nog eventjes meenemen. Want het is een gevaarlijke plek hier. Metertje of 16 bij de achterlijn vandaan. Vol 16 meter gebied met veel DCV'ers nu terug rond en in de eigen 16 meter. Mannetje van 8 erin. En natuurlijk keeper Richardson. Die niet heel veel te doen in die eerste helft. Eigenlijk prima stond te keepen bij de momenten dat hij in moest grijpen. Maar ziet nu wel een vol 16 meter gebied voor zijn neus in de 52e minuut van deze wedstrijd. Vrije trap door Arap die alle spelervattingen neemt aan de kant van de VOC. Nu de vrije trap vanaf de linkerkant voor. Komt die bal voor bij de tweede bal. Kan nog kop worden en geschoten worden. Dan gaat die bal binnen. Ja, wordt er niet gejuicht, want er zijn blijkbaar geen VOC-supporters hier aanwezig. Maar zo is het wel in de 52e minuut van deze wedstrijd. De gelijkmaker, toch een gevaarlijke vrije trap, ondanks dat hij lang onderweg is. En de DCV-defensie daar toch niet helemaal lekker staat, hoor. Want eerst wordt het kopje wel verloren. Gaat die bal over iedereen heen. En dan ongeveer op de achterlijn staande wordt die bal alsnog binnengeschoten. En zo staat het weer gelijk en kunnen beide ploegen op zoek gaan naar een voorsprong. Het is DCV wat de voorsprong in ieder geval goed uit de kleedkamer kwam. 2 mogelijkheden kreeg via die nummer 7 Goossens. Maar dan opeens toch de gelijkmaker op de oren krijgt. Net op het moment dat ik zeg dat de DCV-keeper Richardson in die eerste helft eigenlijk niet zo heel veel handelend heeft moeten optreden. Nou, nu kon hij ook niet handelend optreden, behalve het balletje uit zijn net vissen. En moet hij dus de gelijkmaker van VOC toestaan. We beginnen weer opnieuw. 53ste minuut, 1-1 de stand.
0: Ja, 1-1 dus in Krimpen aan de IJssel. En weinig VOC-supporters meegekomen daar naartoe. Hoe is dat in Gouda, Hans?
1: Ja, nou, het is 2-0 geworden. Oh. En ik moet zeggen, een wonderschoon doelpunt. Het was een hele verre trap. Volgens mij was het El Kandoussi aan de linkerkant. En dan komt Olaf van der Zanden op stoom. Ja, en dan is hij ook door Wijngaarden niet bij te houden. Loopt aan de linkerkant alleen op de keeper af. En schiet hem keihard tegen het net aan. Hier is het 2-0. En ik moet ook zeggen, dik en dik verdiend. Want Capelle heeft nog helemaal niets voor het doel laten zien van Jodan Boers. Terwijl we toch al in de 40ste minuut zitten, is het Jodan Boers wat heer en meester is vanmiddag tot nu toe in de eerste helft. En ook dik en dik verdiend voorstaat met 2-0. Met zeker dat tweede doelpunt was er één. Ik noem dat een typisch Van der Zanden doelpunt. Op snelheid, nou, dan is hij inderdaad niet bij te houden. En dat hebben we vroeger bij Capelle ook meegemaakt. En dan is hij meedogenloos op snelheid. En het was inderdaad Wijngaarden die kwam meters op een gegeven moment tekort. En zo leidt hier Jodan Boys inmiddels met 2-0. En ik blijf erbij. Kiepel Rondeltap, die kan als de wedstrijd afgelopen zou zijn, kan hij zijn kleding zo in de kast hangen. Hij heeft nog niet één keer wat hoeven te doen. Heeft alleen nog maar terugspeelballen gehad. En daarnet een vangbal na een lange vrije tap van Van Balen. Nou, we gaan kijken. We hebben nog 4 minuten op de klok. Ik kom zo terug met de eindfase van de eerste helft. Met nog steeds die verdiende voorsprong voor Jodan Boys 2-0.
0: Ja, mooi voor de Goudse club, maar minder mooi natuurlijk voor onze VV Capelle. Dus die moeten er nog even wat gaan doen straks in de tweede helft. In de tweede helft zit inmiddels wel DCV VOC en daar kijkt Eco de Bruin naar de wedstrijd.
2: Ja, en het is echt geen onaardige wedstrijd om naar te kijken hoor. Die gelijke stand klopperborden in de 55ste minuut tussen DCV en VOC. 1-1 staat het. Nu daar vrijheid gevonden bij Lopez. Lopez, weinig ondersteuning. Moet hij even wachten tot er iemand aan de rechterkant komt. Gaat die bal terug richting Lopez. Die kruipt dan voor zijn man. Ontfutselt daar weer goed de bal aan de VOC-defensie. En gaat DCV, waar toch wat meer tempo in de ploeg is gekomen, onder meer via Primo ook. Die zet nu de bal snel voor, maar dat is dan iets te snel. Krijgt wel het duimpje omhoog van zijn aanvaller, die daar niet heel veel mee kon in de persoon van Tromp. Die zijn plekje achterin opgegeven lijkt te hebben en meer zich in de spits lijkt te begeven. En VOC gaat op zoek naar een volgende treffer. Die gelijkmaker die kwam toch wel uit de lucht vallen, mogen we toch wel zeggen. Want VOC was wel dreigend in de eerste helft. Had ook wel wat meer balbezit dan DCV. Maar de grotere kansen en mogelijkheden die waren er echt voor DCV. Nou, komt weer Montero namens VOC. Daar is hij. Daar is al gelijk de 1-2. Het is Arap die je maakt van dichtbij. Dan kan hij de bal zo binnenlopen. Wederom wel een goede actie van Montero. Daar aan de rechterkant van het veld. En zo is het in die 56ste minuut. Is het er dus alweer 1-2. Nou, dan heeft die gelijke stand maar heel kort op de borden gestaan. En weet het DCV wat het nu te doen staat. Want met een nederlaag en eigenlijk ook met een gelijkspel is het uitgeschakeld in deze districtsbeker. Het moet dus eigenlijk 2 keer scoren en achterin de boel dicht houden tegen dit VOC. Wat heel sterk uit de kleedkamer komt. Beetje geheimzinnig, want VOC kreeg toch echt de eerste 2 kansen tegen van deze tweede helft. Maar ja, omdat DCV het vizier niet heel erg op scherp heeft staan, leverde die schoten niets op. En dan opeens valt die gelijkmaker uit die vrije trap. En dan nu een goede aanval via Montero. Maar daar komen ze alweer hoor, VOC. Montero de 16 meter in. Montero met een schuiver, die gaat erin. DCV geeft het helemaal weg. In die eerste 12 minuten na de pauze, want amper een minuut na de 1-2 van Arab, is het nu 1-3. En is het Montero die een prima wedstrijd speelt, dat moet gezegd. Hij gaf zojuist de assist bij de treffer van Arab. En nu heeft hij zelf een uitstekende actie in huis. Snijdt de 16 meter van DCV binnen en chipt de bal heel listig achter Kraaibeek. Nee, niet achter Kraaibeek, achter Richardson moet ik natuurlijk zeggen. De DCV-keeper. En zo stond het 1-0 bij rust. Dan zijn we 12 minuten verder in die tweede helft. En heeft VOC al 3 keer weten te scoren. En lijkt het dus een hele moeilijke opgave te worden voor DCV om die volgende ronde van de districtsbeker te gaan bereiken. Of er moet nog een wonder op het Waalplantsoen zich gaan voltrekken. Want VOC, dat is los in die tweede helft, kunnen we wel zeggen. 52ste minuut 1-1, 56ste minuut 1-2, 57ste minuut 1-3.
0: En terug naar de slotfase van de eerste helft bij Jodan Boys Capelle, Hans Stofkoper.
1: We zitten aan de 45 minuten, er zal nog wel ietsjes bij komen. Maar wat een teleurstellende eerste helft is dat voor Capelle. En wat zal de trainer Mark Evers van Jodan Boys tevreden zijn over het vertoonde spel. En ook natuurlijk over het, moet ik wel zeggen, doeltreffende spel. Nu de eerste corner, die krijgen we nog in de eerste helft voor Capelle. Nou, even kijken, normaal gesproken Van Balen. Ja, die gaat ook inderdaad naar de cornervlag toe. Kan nog proberen wat wat te doen aan de achterstand. Maar nogmaals, net heeft keeper Rondeltap, dat was een heel ver schot. Het was meer een oefenbal die hij kon opvangen. Ging dan demonstratief nog even mee naar de grond. Maar nu, de corner van Balen. Zou dat dan nog even het aanknopingspunt zijn voor de eerste helft in de eerste minuut van de extra tijd? Komt die bal ingekopt, hoog ingekopt, hoog. Nee, niet hoog ingekopt, helemaal naast gekopt naar de zijkant door Fetahi. En dan de bal bij Ikachura. Ikachura, nou die kan er ook eigenlijk heel weinig mee. Inworp voor Capelle, Kusters aan de linkerkant. Gaat proberen dan nog iets. Nee, het is niet Kusters, het is uiteindelijk De Vries. Luc De Vries, die gaat die bal proberen ver in de 16 te werpen. Doet dat nu ook, gooit hem heel ver. Naar wie? Naar Fetahi. En dan is de bal weer weggewerkt. En dan is het scheidsrechter Koevermans, die uitstekend loopt te fluiten, die hier voor de rust blaast. Ik moet zeggen, teleurstellend Capelle. Uitstekend spelend Jodan Boys. De stand is dan ook verdiend. 2-0.

0: Ja, vorige week speelde ZVV Zwervers tegen Alvia. Dat werd 2-2. En ik heb op dit moment geen goed nieuws. Want Alverse Boys staat op dit moment met 3-0 voor. Want die spelen vandaag tegen Zwervers. Dus ja, die hebben nog eventjes... die zullen ook wel ruim een half uur nog hebben om... 20 minuten te hebben om dat nog in te halen. Maar ja, ik vrees toch het ergste. Jodenboos Capelle, daar is het rust. Daar is op dit moment 2-0. En in de tweede helft nog steeds bezig DC. TV tegen VOC. Daar staat het maar liefst 1-3, Eelco.
1: Ja, dat klopt. En komt daar de vierde? Nee, dat wordt dan verijdeld. De inzet van Arap. Daar is keeper Richardson op tijd. Juist ook een goede kans voor DCV, hoor. Het was Lopez die de 2-3 op het bord had moeten schieten. Hij schoot in de korte hoek. Maar ja, laat hij nou precies keeper Kraaijbeek staan van VOC. En die kon die bal dus uiteindelijk pakken. Het harde schot van dichtbij. Maar dat had hem wel moeten zijn in de 63ste minuut. Dan had DCV nog een half uurtje gehad om aan die 3-3 en wellicht een voorsprong te gaan werken. Maar nu blijft het dus 1-3. Ja, VOC dus wat dodelijk effectief is in die tweede helft van tussen de 52ste en 57ste minuut. Amper 5 minuutjes scoorde de ploeg uit Rotterdam maar liefst 3 keer. En kreeg zojuist nog een kans op een 4e treffer. Nou, dat leed blijft deze week voorlopig nog bespaard. Maar kan die ploeg van Van Noord de rug nog een keertje rechten? Moet het wel wat zorgvuldiger met de bal omgaan, hoor. Want deze vrije trap is echt niet goed over de hele gespeeld. En dan wordt Montero weer weggestuurd. Nu dan goed verdedigd. Wel ten koste van een ingooi. Nou, is in ieder geval dat gevaar eventjes bezweken van een VOC. Maar die ploeg, ja, die heeft het op de heupen in de tweede helft. En omdat DCW natuurlijk wel wat risicootjes moet gaan nemen bij deze stand, krijgt VOC steeds meer ruimte op de helft van DCW. Nu ook weer. Laat het de bal heel makkelijk rondgaan. Bal richting Arap getrapt. Arap met een kopballetje. Ja, dat is heel listig. Probeert hem daar richting de verre hoek te sturen. Doet het dan iets te ver. Bal half metertje naast de goal van DCV-keeper Richardson. Maar het geeft wel aan dat VOC toch de betere ploeg is in die tweede helft. En na de wedstrijd toch eens even polsen bij trainer Michel van Noord, waardoor dat in zijn ogen is ontstaan. Want in de eerste helft waren ploegen zeker gelijkwaardig aan elkaar, DCV en VOC. Maar ja, goed, het gaat erom wie de kansen afmaakt. Nou, in de VOC doet dat in ieder geval een stuk beter in die tweede helft dan DCV. Die is 3 keer dus in de 5 minuten weten de Rotterdammers te scoren. En daarmee heeft DCW een zware opgave in die tweede helft om er nog wat van te maken. Nou, even op zoek naar een nieuwe bal. 66 minuten onderweg op een rondig maalplatsoen. Maar DCW dus een tik heeft gekregen aan het begin van die tweede helft. Het staat achter met 1-3.
0: Ja, en we gaan ondertussen ons opmaken voor het nieuws van 4 uur. En daarna zijn wij bij je terug met nog een uurtje IJsselsport hier op LK Radio en Radio Capelle. Maar nu, tot die tijd, gaan we nog even horen Rio met Serenade hier op Radio Capelle en LOK Radio. Tot zometeen. All right.

0: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Kapelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden, want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-step zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor bedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde mannen heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als "van wie zijn de straten? Van ons!" en "stop de boten." Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panamakanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panama-kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon en het wordt dan warmer dan vandaag, 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Is IJsselsport op LOK Radio en Radio Kapelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport.
5: Ja, een hele goede middag. Welkom terug bij IJsselsport. Tot en met de 5 uur zijn we bij u met live wedstrijden. Zo onder andere de wedstrijd DCV tegen VOC. Wat moet er met 1-3 staat. Ilko, hebben we nog wat gemist tijdens nieuws?
6: 2 gele kaarten voor VOC, wat wissels aan beide kansen en 2 opgelegde mogelijkheden voor VOC. Maar aan die scoren

0: 1-3, daar is niets in veranderd.
1: En Jodenboys Capelle, die volgen wij ook. Die wedstrijd is op dit moment in de rust met 2-0. Voor de rest hebben we Alverse Boys Zwervers, waar wij langs de lijn nog even meekijken, 3-0. SVS Capelle, PKC 85, daar is op dit moment 3-1. En Civeo 60 tegen Moerkapelle, nog steeds 0-1.
2: Het enige programma met uithoudingsvermogen. Dit is IJsselsport.
1: En we gaan terug naar de wedstrijd DCV-VOC.
0: Ja, daar is in ieder geval de lastpost voor DCV dan. Montero, die handenbinder, aanvaller van VOC. Hij is gewisseld. Hij gaf de assist bij de 1-2 en scoorde zelf de 1-3. En zojuist een aantal goede mogelijkheden voor VOC om de 1-4 te maken. Nu Tromp er namens DCV er vandoor. Maar ja, die staat tussen drie man van de VOC in. En raakt dan uiteindelijk niet heel erg onlogisch de bal ook kwijt. Nu VOC weer snel de zijkant gezocht. Nou, met al die wissels aan beide kanten wordt het toch wat onzorgvuldiger. En DCV gaat zo meteen nog een keertje drie nieuwe mensen inbrengen. En die zullen dan waarschijnlijk nu gaan komen, want de bal is over de zijlijn heen gespeeld door VOC. Nee, de scheidsrechter heeft zelfs een vrije trap. Maar goed, het spel ligt er stil en die drie wissels kunnen gaan komen. En onder andere Goossens gaat naar de kant en ook Tromp namens DCV gaan naar de kant. En komen dus drie verse krachten ingebracht door de trainers van Noord, vader en zoon wel te verstaan. Nou, ga kijken of dat nog wat teweeg gaat brengen. DCV heeft nog 16 minuten officiële speeltijd om wat te doen aan die 1-3 achterstand. Maar of de ploeg er echt nog in gelooft, dat durf ik te betwijfelen. Want ja, het is meer zorgen dat de uitslag niet groter wordt dan dat DCV echt kansen krijgt om terug te komen in die wedstrijd. Behalve die kans dus van Lopez, die had hij eigenlijk binnen moeten schieten. Maar dat is alweer ruim een kwartiertje geleden. Nu VOC weer in de aanval. Komt die bal naar voren toe gepeerd. En dan zijn er voldoende lopende mensen aan de kant van VOC. DCV verdedigt goed, maar komt die bal dan toch de 16 meter in. Weggeramd uiteindelijk door keeper Richardson van DCV. Dan gaat die bal over de zijlijn heen, ter hoogte van de middenlijn. En dan is die zo waar voor DCV, omdat een VOC-verdediger de Vries die bal van de voet af laat springen. Een VOC wat ook nog een keertje twee gele kaarten kreeg, onder andere Drost, vanwege een stevige overtreding in de rug bij Geerders. DCV dan nu probeert aan te vallen, probeert er nog wat van te maken met die aanvallers. Nou, dan heeft de scheidsrechter weer wat gezien. Dat DCV de vrije trap snel nemen, staan een aantal VOC is voor. Gaat die bal dan toch breed? En moet die bal dan nu gaan komen richting een van die invallers? Hato is dat overkomen van Chelsea afgelopen zomerwindow. Hij nu in de ploeg gebracht als rechter vleugelaanvaller. Nou, het is natuurlijk niet die Hato, maar wel Shervanti Hato. Hij in de ploeg gekomen. Een kleine bewegelijke speler zo te zien. En ja, dat is een beetje het verschil tussen de VOC en DCV. Fysiek is DCV echt op alle posities 1 tot 2 koppen kleiner dan de opponenten aan de kant van VOC. Dus VOC heeft veel meer fysieke kracht in te brengen dan DCV. Oh, nu gaat de keeper in de fout van VOC Kraaijbeek. Maar die heeft dan de mazzel dat daar Lopez niet op zat te letten. Die krijgt de bal zomaar in de voeten geschoven van de keeper. Lopez maakt er een ketser van en speelt de bal zomaar weer over de achterlijn heen. Dat geeft ook wel een beetje aan hoe DCV op dit moment in de wedstrijd zit. Het speelt een beetje een verloren wedstrijd. Maar moet toch echt nog een minuutje of 13 doorhobbelen voordat er een einde is aan deze wedstrijd. En dan zal wat volgende week een bekerduel om des Keizers Baard dan gaan spelen zoals dat heet. Maar ja, goed, veel amateurploegen gebruiken die bekercompetitie toch als een beetje een verlengstuk van hun voorbereiding. Dus dat zal volgende week dan ook voor trainer van Noord gaan gelden met zijn DCV. Nog een minuutje of 13, zoals gezegd. En eigenlijk geen veldje aan de lucht voor VOC, wat eenvoudig stand houdt bij die 1-3 voorsprong.
1: Ja, dan terug naar de wedstrijd in de vierde divisie B, Jodenboys Capelle. Ja, daar kijkt Capelle toch echt tegen een achterstand aan van 2-0, Hans.
3: Ja, inderdaad. En we zijn weer begonnen met in ieder geval bij Capelle een wissel. Jelle Pollemans. Ja, ze spelen toch met bijna 5 man achterin. Die is in de kleedkamer achtergebleven. En O'Neill Maatsen. Ja, dan is het toch wat sterker proberen te zijn op het middenveld. Die is in de ploeg gekomen. Ook bij Jodenbosch zie ik ineens nummer 2 Alex van Waardenberg in het veld komen. Ik heb nog niet goed kunnen kijken wie dan ontbreekt bij de ploeg uit Gouda. Maar in ieder geval, we zijn hier weer begonnen en het is aan Capelle om in ieder geval beter voor de dag te komen dan de eerste helft. En ik denk dat dat niet zo moeilijk is, want het was de eerste helft ook van, ik heb een aantal meegereisde supporters gesproken en die vonden het bar en boos wat aanvallend gepresteerd werd door de Capellenaren. Nou, in ieder geval is de bal nu in het bezit van een van de uitblinkers bij Jodenbosch. El Kandouzi gaat weer tempo maken. Komt de bal aan de rechterkant. Komt weer een voorzet en die wordt gemist. Dat loopt goed af. Anders was het opnieuw Rick Wils geweest die een kans had gehad om misschien wel te gaan scoren. We zijn hier in ieder geval weer met die tweede helft begonnen met een vrije trap voor Jodenbosch. Een vrije trap voor Jodenbosch. Een van de uitblinkers, die Luc Dielhoff, die de bal weer snel genomen. Staan ze niet op te letten bij Capelle? Nou, uiteindelijk wel. Het was gewoon de bal achter, maar het was even een snel genomen vrije trap die uiteindelijk over de achterlijn ging bij Capelle. Ja, Capelle. 1 keer hebben ze van ver af op het doel geschoten. Dat was een rolletje voor keeper Rondeltap, maar voor de rest was het aanvallend een 0,0. Dus het moet nu in die tweede helft moet het eigenlijk wel een stukje beter gaan. We zitten in de derde minuut van de tweede helft en nog steeds 2-0 voor de thuisclub.

0: En zwart-wit. En ik denk dat er op dit moment heerst boven het sportpark in Krimpen aan de IJssel. Vooral zwarte wolken, Eko.
1: Ja, nou ja, het is maar net hoe serieus je natuurlijk deze bekercompetitie neemt. Zoals zojuist geschetst, veel ploegen toch een soort verlengstuk van de voorbereiding. Maar DCV voor de tweede week op rij zullen ze gaan verliezen. Dat kan nu toch bijna niet anders meer. 83ste minuut, 1-3, de achterstand van DCV tegen de VOC. En ook vorige week verloor DCV met 3-1. Dus er is wel werk aan de winkel voor de trainers van Noord. Die nu langs de zijlijn staan en kijken hoe hun invallers proberen nog wat nieuwe energie te brengen. D6. Nou, misschien nu een schotje. Nou, uit het dan voorlangs. Vanaf inzet vanaf de linkerkant van het veld. Voorlangs geschoten. Keeper Kruijbeek kan opgelucht ademhalen. Anders was het wellicht nog een hectische slotfase geworden met minuutje of 7 nog te gaan. Maar goed, zover is het dus helemaal niet gekomen. Het blijft 1-3. Die inzet van Lopez, die in de tweede helft dus twee goede mogelijkheden krijgt, maar ze niet benut. En dat is het verschil, deze tweede helft, tussen DCV en VOC. Want VOC kreeg een aantal goede kansen en daarvan benutten het er 3-3 op rij. En toen was eigenlijk de wedstrijd direct gespeeld. Nu, een aantal invallers later, is het VOC, wat ook makkelijk combinerend blijft te spelen, nu de paas van de Vries. Nou, die wordt dan uitgehaald door DCV in de persoon van invaller Hato. Wel de ingooi voor de Rotterdammers. Die gaan gooien aan de linkerkant van het veld. Smokkelen een metertje of 10. Nou, dat mag dan opeens van de scheidsrechter, die voor de rest erg Piet Luttig heeft gefloten. Twee keer geel uitdeelde voor de ploeg van VOC. Maar nu de wedstrijd voortkabbelt, heeft hij het wat rustiger gekregen. Nu de diepe bal gegeven aan de rechterkant van het veld. VOC, holhandigheidje, daar gaan ze weer. Nou, nu de goede voorzet, randje 16, gecombineerd. Komt daar van dichtbij, de goal. Nee, goede sliding daar nog uiteindelijk van Blok. Die ervoor zorgt dat die bal nog niet binnen de touw gaat. Nu hoge voorzet, weggewerkt door TCV. Kan de ploeg die bal in de ploeg houden? Nee, dat lukt niet, want VOC heeft via de Vries de bal alweer terug. De Vries dan, die dreigt wat. Plooit dan terug, even terug naar de as van het veld. Daar staat Koevermans. Koevermans, grote centrale middenvelder. Die schuift de bal daar in de voeten van een van zijn vleugelaanvallers. Die hebben een lange paas in de benen. Nou, die gaat dan iedereen voorbij. Wordt het daar verdedigd? Verdedigd door Bosselaar, bal over de zijlijn heen. En mag de VOC wel gaan ingooien. En zo zitten we weer in de 86ste minuut van deze wedstrijd. En ja, zoals gezegd, tabbelt die wedstrijd dus rustig door naar het einde. De VOC, wat het wel best vindt, rustig aan combineert. DCV af en toe echt wel een beetje tureluurs speelt. En DCV wat het aan een kracht ontbeert om die drie tegentreffers binnen 5 minuten om daar nog wat tegenover te zetten. Een minuutje 86 zitten we en een VOC heeft de wedstrijd in handen met die 1-3 voorsprong.
0: En terug naar Gouda, naar Jodan Boys Capelle, Hans Stofkoper.
2: 53 minuten gespeeld met als enige bijzonderheid nog was er een op de rand van het strafschopgebied was er een vrije trap voor Jodan Boys. En die werd genomen door El Kandouzi. Ja, dat was toch even billen knijpen, maar hij schoot de bal gelukkig voor Capelle een metertje over het lat. En het had dan zomaar 3-0 kunnen zijn. Nou, nu de bal bij de keeper van Jodan Boys. En moet ik even kijken, daar gaat de scheidsrechter tellen. 5-4-3 niet nodig, want Rondeltap heeft de bal inmiddels alweer naar voren getrapt. Ik heb intussen ook gezien dat degene die achtergebleven is in de kleedkamer bij Jodan Boys is Khalid Taheri. En daarvoor was in die plaats gekomen van Waardenberg. Nou, de bal nu bij Fetahi. Fetahi naar... ja, naar wie? Naar wie? Naar... nee, komt hij. Ja, nog een keer Fetahi. Bal werd even onderbroken, maar Fetahi nog aan de bal. Dan Van Balen. Van Balen die nu in de achterste linie heeft plaatsgenomen in plaats van Pollemans. Daar komt Van Balen aan de linkerkant. De bal bij... ja, heel moeizaam wordt de bal weer gespeeld bij... bij de Vries. Nou, kom op. En dan de bal aan de linkerkant. Dat is een goede bal. Bij Maatsen. Maatsen die ingevallen is. Die eindelijk een keer zijn kunsten mag vertonen. Daar komt hij. Die schiet. Ja, nou, dat is een schot wat zonder enig gevaar een metertje of 2-3 naast het doel gaat van keeper Rondeltap. eigenlijk geen enkel gevaar. Wordt de bal. Kijken wat scheidsrechter Koevermans doet. Die tot nu toe goed loopt te fluiten. Die denkt van die is weer aan het tellen. Geeft een fluitsignaal. 4-3-2. Ja, het is tegenwoordig in. Je moet even fluiten dat je begint te tellen. En dan, dan is het meestal toch wel de keeper die het goed doet. Terwijl er nu een vrije trap komt in de middencirkel voor Capelle. Nou, die gaan we nog even meenemen in dit stukje van de reportage. En eens kijken wat er nu, of het misschien wat oplevert. Nou, het is de bal. Die wordt, zijn hem alweer kwijt. En dan komt de bal weer terecht bij Rietveld. Rietveld aan de linkerkant speelt de bal naar Van der Zanden. Van der Zanden, die probeert natuurlijk om van Wijngaarden heen te komen. Nou, dat lukt niet om Wijngaarden heen te komen. Bal wordt opgepikt door... opgepikt werd hij door Ikachura. Maar Ikachura laat de bal nu over inwerpen aan Wijngaarden. Nou, we gaan kijken hoe het verder gaat hier. We hebben gespeeld nu. Even kijken, 55 minuten. En de stand nog steeds 2-0.
0: En de laatste speelminuten bij DCV-VOC, Ilko?
1: Ja, minuutje 89 loopt op het Waalplantsoen, waar het zonnetje lekker schijnt, maar weer in de thuisploeg toch een beetje in mineur is. Het begon goed aan deze wedstrijd dat bij de rust ook de 1-0 voorsprong nog steeds in handen. Maar ja, nu heeft het meegekregen in die beginfase van de tweede helft. Gaf DCV het helemaal met handen. Stond het te schutteren 3 keer op rij binnen 5 minuten. En heeft VOC de wedstrijd omgedraaid en daarna eigenlijk gecontroleerd. VOC gooit nu ook in op de eigen helft. Nou, dat is niet goed genoeg. En de scheidsrechter geeft nu de ingooi aan de thuisploeg. Die mogen in de minuutje 90 die nu in gaat lopen. Mogen ze gaan gooien. Nou, dat doen ze kort. Zojuist nog wel een aardige poging gezien van Mel Spriem. Vanaf een metertje op 35 zag de middenvelder van DCV dat de keeper Kraaibeek van VOC te ver voor zijn goal stond. En probeerde het met een lange poging. De poging was alleen iets te kort. Nu ingreep van DCV. Goed gedaan. Geerders, randje 16. Nou, nog maar eens een keertje schieten. Bal gekraakt. Bal hoog de lucht in. Daar het kopduel. En die kopduel wordt wel gewonnen door Xander Lanen. Dan geen richting meegeven aan de bal. Dus is het uiteindelijk een makkelijke vangbal voor VOC-keeper Kraaibeek. Die snel uitgooit. Je wil zijn ploeg nog wel een keertje richting de voorwaartse brengen. Nou, daar komen ze weer. DCV veel ruimte op het middenveld laat. Sprintduel daar aan de linkerkant van het veld. Binnenbal binnengehouden door VOC. Nou, is het Stratemans. De 16 meter in. De bal over de achterlijn. Nee. Komt daar alsnog de vierde treffer van VOC. Nou, dat laat dan even op zich wachten. Dan gaat die bal de 16 meter uit. VOC houdt wel balbezit. Dus DCV wat achter de bal aan hobbelt. Niet in kan grijpen. Nu de bal terug rond de middenlijn. Dus is het gevaar geweken voor DCV. En ben ik benieuwd hoeveel tijd de scheidsrechter er nog bij gaat trekken. Daar hebben wel wat wissels geweest in die tweede helft. Mannetje of 6-7. En natuurlijk een drietal doelpuntjes. Maar ja, bij deze stand is er weinig nut om nog heel lang door te gaan laten spelen. We gaan het zien. De beste man kijkt op zijn klokje. Houdt het fluitsignaal nog eventjes voor zich. VOC domineert en speelt de bal rustig rond bij die 1-3 voorsprong. DCV gaat tegen een nederlaag gaan lopen. Dat is wel zeker. Vraag alleen is wanneer het scheidsrechter er klaar mee is. Dat gaan we zo meteen meemaken. Met DCV staat er in ieder geval wel achter. Nu goede steekpaas. Komt daar alsnog de vierde randje 16. Bal in controle door de benen heen. En dan eventjes terug richting keeper Richardson. Hij trapt de bal naar voren toe. En dan is het gebeurd op het Sportpark Waalplantsoen. Begon deze week goed. Ze pakten het 1-0 voorsprong, 4 Geerders. Maar verliest het uiteindelijk met 1-3. Zo meteen terug. De coach voor de microfoon.
0: Helaas dus, de club uit Krimpen aan IJssel verloor de wedstrijd met 1-3. En we hebben ook een eindstand van de wedstrijd SVS Capelle tegen PKC 85. Daar is de eindstand 5-1. En nog volop bezig de wedstrijd Jodan Boys tegen Capelle. En daar kijkt Hans Stofkoper aan de lijn.
2: We zitten in de 59e minuut en nog telkens, ja, we zitten bijna weer een kwartier in de tweede helft en nog steeds geen enkel echt gevaar van Capelle. Dat zal toch een keer moeten komen. Wil je hier nog proberen op zijn minimale punt te halen, maar toch weer. Dan die, goede aanval weer van Jodan Boys aan de linkerkant van de Zanden. Veel aangespeeld, die doet het prima. En dan toch wel een van de uitblinkers vandaag, die Luc Dielhoff, die heel veel sjouwt, die bal nu ook weer voorkrijgt. En dan is de bal blijkbaar, het is buitenspel denk ik. Ja, inderdaad, scheidsrechter Koevermans volgt het advies van zijn assistent. Hand omhoog, vrije trap gaat genomen worden door keeper Essayas. Ja, kon hij wat doen aan die doelpunten? Nee, absoluut niet. Want als jij een speler hoog boven iedereen uit laat tornen die hard kan inkoppen, ja, dan ben je weg. Nu, Kusters! Oh. Die had toch wel een klein kansje. Alleen er werd weer goed verdedigd en uiteindelijk is het denk ik slechts, wat is het, een corner of een inworp? Nee, het is denk ik een corner voor Capelle, de tweede corner. En dan is het Van Balen, ja, die gaat die bal voortrekken en dan zie je weer hetzelfde beeld. De lange mensen, De Vries, Vetahi, die voorin komen, terwijl er op dit moment ook wissels plaatsvinden. Het is nu, even kijken, Waanders komt het veld in. En Duisterhof, die komen nu het veld in de 60ste minuut. Die gaan nu komen. En dan wordt er nu al gewisseld. Ja, inderdaad. En dan zie ik Azaroyali in ieder geval het veld verlaten. En ik denk Wijngaarden. Azaroyali en Wijngaarden die verlaten het veld. En Wijngaarden die wordt dan opgevolgd door Duisterhof. En dan kijken of dat wat... Oh nee, het is niet Azaroyali, want die zie ik nu staan. Dus ik moet nog even kijken wie de tweede vervanger is. En dan komt dan de corner. Van Balen gaat die corner nemen. De corner die gaat genomen worden. Even kijken, ik kan het niet zien, want dat is net buiten mijn gezichtsveld. Komt die corner, ingekopt. Oh, dat was een hele goede kans voor Luc de Vries. En ik moet zeggen, de eerste toch wel Luc de Vries die na een corner toch wel de mogelijkheid kon koppen. Maar Luc die kopte over, maar wel een mogelijkheid voor Capelle. Ik moet nog even kijken wie dan inderdaad het veld verlaten hebben. Oh, dat is Ikachura. Ikachura die is het veld uit. En dat is, daar is nu in de spits Waanders voor in de plaats gekomen. Nou, een spits voor een spits. En dan een bek voor een bek. Komt die bal hoog voor. Waanders zit erbij. En dan misschien Kassels. Nee, Kassels kan er niet bij. En dan wordt er weer uitstekend verdedigd. En wordt er rechts bij de cornervlag is er een duel. Bal komt voor. En een makkelijke bal voor keeper Rondeltap. Die hoog boven iedereen uitspringt. En die bal gewoon opvangt. Wat kan Capelle nog doen? Want ik moet wel zeggen dat er nu al meer te zien is geweest dan de hele eerste helft. En is het Rondeltap nu de bal weer uittrapt? Is het Wils die erbij zit? Wils natuurlijk een doelpuntenmaker. En dan gaat de bal aan de linkse kant. Kan er doorgevoetbald worden. En dan komen ze weer. Daar komt dan weer die duwelse El Kandouzi. Komt de bal bij Van der Zanden. Van der Zanden gaat die bal. Die gaat weer naar de cornervlag. Proberen die bal voor te trekken. Legt hem weer terug bij El Kandouzi. En dan komt hij weer. Oh, en dat doet... Ja. En dan toch nog de bal nog steeds in bezit van Jodan Boys. Nu niet. Nu is het Maatsen. Maatsen die goed invalt. Die druk aanvalt. Nou, de bal proberen te spelen aan de linkerkant, wou ik zeggen. Kan nog altijd. Bal nu bij Duisterhof. Duisterhof die kan er, ja, die kan er nog steeds bij. Duidelijk wat agressiever Capelle nu dan. En dan komt die bal voor. En dan, oh, dan was het Waanders die kon schieten. Maar ja, die bal kwam half achter hem terecht. In ieder geval zie ik duidelijk verbetering op dit moment bij Capelle. Vergeleken bij de eerste helft is het hier vlak voor mijn neus toch wel weer Jodan Boys, dat Van der Zanden op snelheid. Maar dan is Rodenburg erbij. Terug naar keeper Essayas. Ik kijk op de klok. We zitten in minuut 63. En de stand nog steeds 2-0.

0: De klanken van Taylor Dane, Prove Your Love hier bij Radio Capelle en LOK Radio. Dit is IJsselsport en we gaan terug naar het veld in Krimpen aan de IJssel. Want Eelco de Bruin heeft daar een van de trainers van DCV.
1: Ja, dat klopt. Jury van Noord. Vorige week verlies je met 3-1. Dan weet je dat je deze wedstrijd eigenlijk moet winnen om in ieder geval nog een kans te maken op die tweede ronde. Met wat voor opdracht stuurde jij je ploeg deze wedstrijd in?
2: VOC heeft natuurlijk vorige week ook een flinke uitslag neergezet tegen Sparta. En eigenlijk willen we gewoon het spel wat we de hele voorbereiding spelen, willen we dat ook tegen dat soort tegenstanders spelen. En kijken wat voor weerstand we kunnen bieden. En ik denk dat de eerste helft zeker goed is gelukt. Speelden we denk ik een leuke pot met veel energie. En de tweede helft was helaas ietsjes minder.
1: Ja, die eerste helft waren jullie gewoon gelijkwaardig, hè? VOC in eerste klasse, toch een klasse hoger dan jullie. Dat zag je in de eerste helft niet, hè? Waarom lukte dat in de eerste helft zo goed?
2: Ik denk dat we heel veel energie erin legden en dat we vooral heel goed druk gaven. Dus als we de bal niet hadden, stapten we gelijk vooruit, maakten we het klein en gelijk druk op de bal, zodat zij er niet onderuit konden komen. We stonden super hoog op het veld, dus dat het voor de tegenstander denk ik wel lastig om er onderuit te voetballen. En ik denk dat we onze momenten daar heel goed in kozen. Als we dan de bal hadden, konden we er met diepgang wel uitkomen, vond ik. En dat hadden we de tweede helft, missen we dat wel een beetje, de non ging eruit. Waardoor we wel wat diepgang misten. Ik denk dat dat wel het grote verschil was.
1: Nou, de eerste twee mogelijkheden in die tweede helft zijn nog voor jullie. Twee schotpogingen die uiteindelijk naast gaan. En dan in 5 minuten tijd lijkt het wel helemaal in elkaar te storten, hè, bij jullie achterin. Waar ligt dat aan?
2: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik zou het ook niet weten. Binnen 6 minuten kregen we 3 goals tegen zoiets. Ja, dat kan natuurlijk nooit gebeuren. Ik heb het met die jongens even over gehad. Het lijkt op iets concentratie. We geven elkaar geen rugdekking meer. We kantelen niet meer door. Er is ook geen druk op de bal. We lijken even gas terug te nemen. En dan zie je dat als je gas terugneemt, dat de tegenstander goed kan voetballen. En dat hij er gewoon zo doorheen speelt.
1: Ja, in de tweede helft is het dan nog op wat kleine mogelijkheden. Daarna op die 2-3 eigenlijk wel gespeeld. Hè. Was het dan ook wel uiteindelijk een fysiek verschil? Want VOC uiteindelijk komen ze overal 2 kopjes groter dan de DCV-spelers.
2: Ja, en ik denk dat wij sowieso met heel veel energie spelen. En de eerste helft ook hebben gespeeld. Ik denk VOC de eerste helft met iets minder energie. Misschien hadden ze wat meer over. De tweede helft hebben we niet kunnen brengen wat we de eerste helft wel brachten.
1: Nu 2 wedstrijden verloren, beide keren met 3-1. Nou, volgende week wordt het dan echt een oefenwedstrijd. Hè? Hoe kijk je daar nu naar?
2: Ja, we kunnen denk ik niet meer door. Ik weet niet wat de rest allemaal heeft gedaan, maar dat wordt moeilijk. Of niet, dat kan niet meer denk ik ook zelfs. Het is voor ons sowieso de beker met de oefenwedstrijden daarvoor. Is om voor te bereiden op de competitie. Er zijn wat nieuwe jongens bij, we spelen op een andere manier. Om dat volgende week tegen de tweede klasse weer te laten zien is voor ons heel nuttig, denk ik. Ook zo'n wedstrijd als vandaag is heel nuttig. Ja, om ons voor te bereiden op de competitie.
1: Hoe staat je spelersgroep er sowieso voor als laatste? Heb je een goed gevoel bij de groep dit jaar?
2: Ja, zeker. Zeker, we hebben wat jongens erbij gekregen die wel echt versterkingen voor ons zijn. Ik denk dat we een groep hebben met heel veel energie. Het zijn leuke jongens om mee te werken, een jonge groep ook. Ze moeten soms nog wel iets gewassener gaan spelen. Maar er zit zeker potentie in en ik zie en ook kwaliteit.
1: Oké, we gaan het zien. DCW verliest dus op eigen veld van VOC. Wat geen schande is, uiteindelijk met 1-3.
0: Oké, dan gaan we snel door. Dankjewel, Eelco. En we gaan door naar de wedstrijd die nog bezig is. Jodan Boys tegen Capelle. Hans?
3: Ja, ik geloof soms mijn eigen ogen niet. Het had hier eigenlijk heel makkelijk 4-0 kunnen staan. Wat gebeurde er? Het was in de 67e minuut was invaller Ezra Hogeboom. Die gaat alleen door. Passeert keeper Esayas. Het enige wat hij nog moest doen, een tikkie geven over de doellijn. En toen was toch, hij treuzelde daar net te lang mee. En toen was het Vetahi die nog net de bal kon ontfutselen. En nog geen minuut later werd er op rechts weer een aanval gespeeld. Keeper was alweer gepasseerd. De bal leek over de doellijn te gaan. En toen was het Bob Rodenburg die nog even redding bracht. Ja, en daartegenover 1 kopbal van Luc de Vries over het doel naar een corner van Balen. En dat was eigenlijk ook weer het enige hoogtepunt van Capelle tot nu toe in de 70e minuut van de wedstrijd. Nou, dan nu. Duisterhof probeert Duisterhof probeert. Ja, dan wordt er geprotesteerd voor Hens. Maar scheidsrechter Koeverman staat er echt met zijn neus bovenop. En dan komt toch weer Jodan Bosch. Die hadden makkelijk al de boel helemaal op slot kunnen doen. Met een nulletje of vier voor kunnen staan. En dan komt, dan wordt er... Even opletten, nu wordt er gefloten voor een overtreding. En even kijken wat... daar komt Koevermans even naar de trainer. Ja, luister, het is wat dat betreft, hoorde ik bij Aaswer ook, dat hij heel driftig langs die kant loopt. Vorige week leverde dat een gele kaart op. En Koevermans die zegt van, joh, doe even rustig aan en laat die spelers het maar doen. Vrije trap, Van Balen. Van Balen, hoog voor het doel. Wie staat er? Niemand van Capelle, maar wel... Moussaoui, die gaat weer lopen met de bal. Nog steeds in balbezit en dan kan hij de bal aan de linkerkant spelen. En dat was inderdaad goed ingrijpen. Ja, dat is Van Balen. En nou die bal voor. En dat doet hij ook. En wie staat erbij van Capelle? Ja, ook niet... Waandels, terwijl intussen Nivilac ook bij Capelle in het veld is gekomen voor Kassels. En bij Jodan Bosch is Vergunst ook in het veld gekomen in plaats van Olaf van der Zanden, die toch licht geblesseerd was. En dan weer een kans en er komt een geschot. Ja, het is inderdaad af en toe prijsschieten, terwijl een aantal spelers nu toch wel licht geblesseerd rondlopen. Dat is Rodenburg en Wils, die zijn tegen elkaar opgelopen. Maar het spel gaat gewoon door in de 73 minuut van de wedstrijd. Het zou een wonder zijn als Capelle hier nog wat weghaalt. Want Jodan Bosch had het al hoog en breed kunnen beslissen. Maar ja, als je dat verzuimt, dan komt er misschien nog wel een mogelijkheid. Terwijl ik nu Waandels over de grond zie rollen, de bal nu bij invaller Nivilac. Misschien dat die wat kan brengen. In het begin was het Maatje die nog wel aardig wat werk verrichtte. Maar die heb ik de laatste 5-6 minuten ook niet meer aan het werk gezien. Het wordt heel moeilijk voor Capelle, maar het kan. Het kan. En er wordt nu ingegooid door Duisterhof, vlak bij de cornervlag. En ik weet, die kan ver gooien. Nou, er komt de aanloop van Duisterhof. Wordt het 1-2, dan zou er misschien nog wel wat in zitten. Bal wordt doorgekopt, weggekopt, niet ingeschoten. Komt de bal bij Rodenburg. Die kan hem aan de linkerkant geven aan Maatse. Dat doet hij ook. Dan gaat de bal weer... Maatse draait om zijn as heen. Doet dat verder prima. Legt de bal dan breed. En dan is het Rodenburg. Ja, die had die bal moeten pakken. Maar de paal... zorgvuldig. Gaat over de zijlijn. Jodan Bosch mag inkomen. We hebben 74 minuten bijna gespeeld. En de stand nog steeds 2-0.

0: Keigo, Think About You op Radio Capelle en LOK Radio. Luister naar IJsselsport, waarin wij teruggaan naar Jodenbosch Capelle. De laatste 15 minuten zijn ingegaan, Hans.
1: Ja, en ik moet eerlijk zeggen dat ik heb het al een paar keer. Het had daarnet weer zo'n enorme kans geweest. Het was, even kijken, het was Fahim Moussaoui alleen vanaf de middenlijn, alleen op de keeper af. En het enige die nog enigszins kon bijhouden was Luc de Vries. En op het moment dat hij langs de keeper wou schieten, langs Essayas, redde Luc de Vries. En dit waren binnen een aantal minuten 300% kansen voor Jodenbosch. En ja, nogmaals, kansen voor Capelle. Ik moet helaas zeggen dat we na bijna 78 minuten nog niet echt één goede kans hebben gezien. Eén kopbal van Luc de Vries over het doel na een corner van Van Balen. Maar daar blijft het tot nu toe bij. Nou, nog een keer. Daar komt Nivilas als invaller. Doet nee. Helemaal nee. Dat is niks aan de hand. Je kan wel protesteren, maar dat was helemaal niks. Want hij liet zich gewoon vallen. En scheidsrechter Koevermans natuurlijk zelf altijd voetballer geweest. Die voelt dat haar fijn aan. Wat dat betreft is het altijd fijn als je een scheidsrechter hebt die zelf voor voetbal heeft. Die kan het dan nog scherper zien. En dan gaat Van Balen, die valt. Is hij geblesseerd? Nee, hij is niet geblesseerd, maar is wel de bal weer kwijt. Hij loopt wel even te hinken. Is op zijn achterste gevallen, maar ja, die kan gewoon weer doorvoetballen. En dan komt Jodenbosch weer. Wonderbaarlijk dat het nog slechts 2-0 staat, want het had er wel 3-4 of misschien wel 5 kunnen zijn. Nou, er komt nog een keer. Er komt Bergfans. Ook zo'n goede verdediger. Wordt dan de voet dwars gezeten door in ieder geval door Kusters, die hard werkt, maar ook geen potten kan breken. Komt er een inworp voor Van Waardenberg. En dan gaat die bal. Die gaat weer naar Wils. Die is altijd aanspeelbaar. Alleen nu doet hij het verkeerd. Is het toch weer een mogelijkheid. Daar komt Kusters. Nou, de bal breed leggen. Nee. Oh, oh, oh, oh, oh. Daar lopen de drie spelers van Capelle. Die lopen vooruit. En dan gaat de bal toch weer in de voeten van de tegenstander. Terwijl er twee of drie helemaal vrij liepen. Bal nu bij de man die heel makkelijk had kunnen scoren. Ezra Hogeboom gaat nu naar de achterlijn. Gaat die bal voorzetten. Staat daar lengte? Er staat geen lengte. Komt de bal uiteindelijk terug. Maatse, die ook weer een keer een bal raakt. En dan de bal in de diepte. Wordt heel makkelijk opgevangen door Kooi. Kooi speelt hem dan naar de andere invaller. Die is net ingevallen. Adil Akanayui. En die is net ingevallen voor Moussaoui. Nou, daar komt die bal. Bij Juri Duisterhof. Duisterhof naar Nivilac. Nivilac ingevallen. Geeft de bal dan aan Azaroyali. Azaroyali aan de linkerkant. Maatse helemaal vrij. Probeer dan eens een keer een actie. Nou, dat gebeurt niet. De bal heel makkelijk over de achterlijn. Ook helemaal fantasieloos, gevaarloos. Ja, en dan staat Vetai met zijn handen breed van waarom krijg ik die bal niet? Ja, het is, je moet eerlijk zeggen, aanvallend is het vandaag echt heel, heel erg zwak. Vorige week wel goed, maar toen werd er ook weinig gescoord. Maar vandaag echt grote scoringskansen. Die heb ik jammer genoeg, en daar ben ik toch voor naar Gouda gekomen. Die heb ik niet gezien. En dan komt Rick Wils weer. Die verspeelt de bal nou aan Duisterhof. Duisterhof, wat doet hij? De bal tegen de tegenstander aan. Uiteindelijk terug op keeper Essayas. Het wordt met nog 10 minuten spelen heel moeilijk voor Capelle om hier nog resultaat te halen. Maar ja, het is en het blijft voetbal. Je weet nooit, als er snel een tegendoelpunt valt, dan wordt de tegenpartij altijd lastig. En daar komt die bal. Ja, ja, ja. Een hele hoge bal. En dan is het Waanders. Waanders die komt eraan. Ja, en dan is het keeper Rondeltap. Die valt heel erg, ja, moeizaam. Nou, hij komt wel weer op. Pakt even naar zijn zij. Want hij ging hoog boven Waanders uit. En dan moet je goed kunnen springen. Maar kwam een beetje ongelukkig terecht. In ieder geval, we zitten in minuut 81. En de stand nog steeds 2-0.
0: Ja, dan gaan we eens even kijken wat de rest van de wedstrijden in de vierde divisie bij je vanmiddag hebben gedaan. De wedstrijd die om 2:30 zijn begonnen was Heerjansdam tegen Xerxes DZB. Moeilijke naam. 4-2 werd het daar. HVV tegen Falcon 68. 1-2. Schravenzande tegen HBS 3-0. Smitshoek SC Feyenoord 3-3. En om 2:15 is begonnen de ASWH tegen RKAVV. Daar staat het nog 0-0. 3:30 is begonnen. Westlandia Scheveningen 1-0 is daar op dit moment. En om straks om 6:00 wordt nog afgetrapt Kwik tegen Spijkenisse. En natuurlijk in Gouda, Jodenbosch tegen Capelle 2-0, Hans.
1: Ja, ja, ja. Daar komt, nou, Luc de Vries schiet tegen het tegenstand. Daar komt de kans. Daar komt de kans. Nee, nog niet. Oh. En nou, ja, nee. Oh, dat is echt een gevecht om de bal. Het lijkt wel rugby, maar nou, kans om te schieten. Oh, die bal verdwijnt meters over het doel. En even kijken. Ja, scheidsrechter vraagt nu om een bal. En ja, het is zo moeizaam. Er komt de volgende bal aan. Ja, als het zo doorgaat met eigenlijk nog een minuut of 7 te spelen. Kijk ik op de klok. Nou, dan halen we net denk ik het einde van de uitzending. Want er zal nog wel wat extra tijd bij komen. En dan is er helaas geen ruimte meer voor interviews. Dat doen we dan volgende week alweer als Capelle thuis speelt tegen HVV. En dan zal het beter voor de dag moeten komen dan vandaag hier in Gouda. Maar dan komt hij weer. Balletje teruggespeeld. Dit is Nivilac. Nivilac naar Duisterhof. Duisterhof en dan goed ingrijpen weer is het de volgende. De invaller. En dan zit Bergfans. Ja, dat is ook een routinier. Die is 36 jaar en die speelt als een jonge god. Nou, daar komt die bal. Een van de betere spelers. Dielhoff aan de rechterkant. Komt Jordan Boys nog een keer. Die komen niet nog. Ja, daar komt weer zo'n kans. Oh, en dat was een heel hard schot. Werd weer een goed schot. Was het van... En dan was het de keeper. Keeper Essayas die pegel eruit hield. Ook de volgende kans voor Jordan Boys. En dat is eigenlijk een beeld van heel de wedstrijd. Krijgen we nog één invaller bij Capelle. En dat is denk ik vanwege de eer. En dat is Billy Platteschoor. De echte hele jeugdige speler van Capelle. Die is 19 jaar. En die gaat nu in het veld komen. Ik moet even kijken voor toch wel Azaroyali. Die nu het veld verlaat. De laatste 6-7 minuten mag dan Billy Platteschoor nog even laten zien wat hij in zijn mars heeft. Het is wat dat betreft zijn debuut in de competitie voor Capelle. Nou, komt de bal weer. Het is toch weer Jordan Boys wat de bal heeft. Nou, Bergfans die kan even rustig spelen op zijn keeper. En dat doet hij ook inderdaad. En die kan de bal weer rustig ver uittrappen. Doet dat ook met een hele lange trap. Uiteraard richting Wils. Maar dan wordt er niet goed verdedigd. Want Jordan Boys blijft in balbezit. Hier aan de linkerkant is het weer helemaal vrijlopend. Ezra Hogeboom. Ook snelheid. Niet zo snel als Van der Zanden. Maar ook toch altijd uitkijken als die aan de bal is. Nou. Volgende mogelijkheid. Balletje weer teruggespeeld. En zo verloopt die tijd langzaam. En kan, ik wil niet zeggen dat Jordan Boys op zijn lauren kan rusten. Maar ze hebben voor de rest geen enkele moeite om die 2-0 voorsprong te houden. Wordt er de bal gespeeld nu weer bij De Vries. De Vries, lange bal naar voren op Waanders. Maar die kan, Bergfans is slimmer, kan die bal koppen. En zo speelt Jordan Boys het prima uit. Ook weer heel rustig. Nu weer Van Kooi op zijn keeper terug. En die gaat de bal weer aan de rechterkant spelen. Waar Van de Wijngaard loopt. En dan de bal bij Kooi. En nou doet hij het verkeerd. En nou moet je profiteren. Daar komt hij. Oh nee, weer niet. Het is Maatsi die daar even de kans kreeg. Maar die werd onmiddellijk weer de voet weggezet. En nou krijg je een schot van Balen. Een meter of 5 naast het doel. Over de grond. Keeper Rondetap die kijkt ernaar. En laat die bal over de zijlijn lopen. Over de achterlijn lopen. Hier nog een kleine 5 minuten officiële speeltijd. En nog steeds 2-0.

0: Changes.
1: Ilse de Lange, Changes, hier op Radio Kapelle en LOK Radio. Voordat we naar Hans overgaan, de laatste paar minuten bij de wedstrijd Joden Boys Kapelle, neem ik even snel de eindstanden met de door van de bekerwedstrijden van de clubs die wij volgen in de regio. FC Oudewater tegen Nieuwerkerk werd 2-0. Alverse Boys Zwervers werd 5-3. DCV Fok, VOC kon je inderdaad luisteren. 1-3 werd de eindstand. Teilingen tegen Groeneweg 0-1. De eindstand bij SVS Kapelle tegen PKC 85. Daar een grote score 8-1. En eindstand Ziveo 60 tegen Moerkapelle 3-1. We gaan snel terug naar Gouda, naar Joden Boys tegen Kapelle voor de laatste minuten van die wedstrijd.
2: We zitten inderdaad, wat mij betreft, mijn stopwatch zijn de 45 minuten voorbij. Hier loopt de klok nog een minuutje achter. Maar ja, het is nog steeds 2-0 met toch weer een goede redding van keeper Essayas na een schot van El Kandoussi. Dat was een paar minuten geleden. En dan heb je toch wat kleine kansjes voor Kapelle. Maar alles wat eventueel geschoten, gekopt wordt, gaat iedere keer ruim naast het doel van keeper Rondeltap. Die een paar keer hoge ballen voorzetten heeft moeten pakken. Maar dat was dan ook het enige waarvoor hij vanmiddag in actie is moeten komen. Geen redding na een schot. Dat is vandaag niet gelukt aan Kapelle om een schot op het doel te lossen waar de keeper moest ingrijpen. En dan de bal achter bij Ronenburg. Inmiddels zitten we in de extra tijd van de wedstrijd. En kan het, ja, het zal nog wel een minuutje of 3-4 duren. Vanwege wat onderbrekingen. En wat zeker wat betreft de wissels en zo wordt er altijd tijd bijgetrokken. En ik zie dat er nu nog een keer gewisseld gaat worden door Jodan Boy. Bob Prins staat klaar om te wisselen. Moet ik even kijken wie er uitgaat. En die gaat aan de zijkant eruit. Dat is toch wel een van de uitblinkers. Dat is El Kandoussi. Die gaat eruit in de 92e minuut van de wedstrijd. En zo denk ik dat we net voor de klok van 5 uur deze wedstrijd zal afgelopen zijn. En in ieder geval moet ik zeggen, het was wat betreft de regie heb ik genoten van je. Dat ging allemaal uitstekend, ondanks dat je je debuut maakte. En ja, en ik doe al wat langer, want geloof het of niet, als verslaggever wordt dit mijn 39e seizoen. Dus er zit verschil in ieder geval.
1: Ja, zeker.
2: Nou, daar gaan we. Ja. We gaan door. De laatste kans voor Kapelle. Niet voor Kapelle, want het is weer de keeper die de bal in handen heeft. Inmiddels zitten we in, komen we nu in minuutje 48. We hebben er 47, oftewel 92 op zitten in de wedstrijd. En dan, wat mij betreft, kan scheidsrechter Koevermans. Ja, daar komen ze nog een keer. Hé, hey, hensbal. Nou ja, de bal wordt opgepikt door Bob Rodenburg. En dan is het toch wel weer Van Balen. Nou, misschien voor de eer nog een doelpuntje. Dat zou wel in ieder geval voor het zelfvertrouwen van volgende week, als het thuis gespeeld wordt tegen HVV, helemaal niet verkeerd zijn. Oh, weer simpel balverlies. Het is triest hoe makkelijk, niet hoe makkelijk, maar gewoon Jodan Boys iedere keer in het spel gebracht wordt. Kijken we naar scheidsrechter Koevermans. Gaat hij een eind aan de wedstrijd maken? Kan nooit lang meer duren. Hup, en dan is het Bergfans. Die mist de bal, dan is het aan de rechterkant Duistrof. En nu de mogelijkheid voor Nivilac. Oh nee, weer niet. Allemaal van diezelfde ballen. Fetai al 2 keer. Tikt hij dan de bal nog aan, maar gaan allemaal ruim naast het doel. Moet ik even kijken, het is gewoon een achterbal. Ja, daar kan je vervelend toe, maar je had gewoon heel die wedstrijd beter moeten voetballen. Staat hij met de armen breed, want hij wil een corner. Nou, het maakt ook niet zoveel meer uit. We zitten inmiddels in de 49e minuut van de wedstrijd. En ik denk dat gaat hij weer met tot 5 tellen. Dat is iedere keer zo. Maar dat hoort er tegenwoordig bij. Ik denk dat scheidsrechter daar ook wel moe van worden. Terwijl nu het is toch weer Bob Rodenburg heeft de bal. Legt de bal breed op Van Balen. Toch nog proberen Kapelle iets te doen. Nou ja, dit is een hele makkelijke bal voor keeper. Een hele hoge voorzet waar niemand in de buurt is. En die kan die bal oppikken. En dan is het toch aan scheidsrechter Koevermans om een einde te maken aan deze wedstrijd. Ik kijk op de klok. Nou, we redden het denk ik nog net voor 5. Maar Kapelle leidt hier, ik moet ook wel zeggen, het klinkt vervelend, maar een kansloze nederlaag tegen een veel beter opererend Jodan Boys, wat zulke kans heeft gehad om die score nog hoger te doen uitvallen. Nou, dat het niet gelukt is, dat mag geschreven worden op het kanto. Nou, daar komt de eerste gele kaart komt eraan. Ja, dat is jammer voor die speler. Maar het was, moet even kijken wie het is. Het is Wijngaarden. Die krijgt tot slot nog van de Waardenberg. Die krijgt nog een gele kaart in de allerlaatste seconden van deze wedstrijd. Inmiddels zitten we in de 50 minuten. En is het nog steeds de scheidsrechter die niet voor het einde blaast. Ik zou zeggen, als jij een slot wil maken aan de wedstrijd, dan zou ik zeggen, nogmaals bedankt. En ook luisteraars, hopelijk tot betere tijden voor Capelle.
1: Ja, bedankt Hans voor jouw verslag van de wedstrijd Jodan Boys tegen VV Capelle hier op Radio Capelle LOK Radio. Inderdaad, dat was mijn eerste uitzending op deze zender. Dit was IJsselsport van vandaag. Volgende week zaterdag om 2:00 weer een nieuwe sportuitzending op Radio Capelle en LOK Radio. Met dan op het programma opnieuw 2 lijfwedstrijden. Capelle tegen HVV in de 4e divisie B en de bekerwedstrijd DCV tegen Sparta Amateurs. En achter deze microfoon in de studio Thomas Bresser. Voor vandaag bedank ik de verslaggevers Eelco de Bruin en Hans Stofkoper. Mijn naam is Alexander Cornelissen en ik wens je nog een hele fijn weekend. Graag tot volgende week.

0: 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden, want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-step zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor bedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde man heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als "van wie zijn de straten? Van ons!" en "stop de boten!" Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panama-kanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panama-kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zonder stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon en het wordt dan warmer dan vandaag, 24 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

dit is The X-Vibe. Mijn naam is Jesse, Campbellpet en Elderbrook en cola. Jaarlijks wordt er wereldwijd 100 miljard liter cola gedronken. Ja, dat is veel. Niet zo heel gek dat er dus een house track over gemaakt is. In de VS tussen de 20 en 22 miljard liter per jaar. Europa 19 en 21 miljard liter. De gemiddelde Nederlander die drinkt 38 liter per jaar. Dat is veel, hè? Het is de favoriete frisdrank

weer gestopt. Want dat is ook alweer een tijdje geleden. En in totaal hebben ze zo'n 17 grote internationale muziekprijzen gewonnen. Brit Awards, Billboard Music Awards, enzovoort, Grammy Awards. En in totaal wordt hun vermogen geschat op 140 miljoen. En terecht, want daar hebben ze voor gewerkt. Hard gewerkt zelfs. Daft Punk is dit. In The X-Vibe.

0: 30. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-step zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor bedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde man heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als van wie zijn de straten van ons en stop de boten. Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panama-kanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panama-kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon en het wordt dan warmer dan vandaag, 24 graden.
1: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

lekker genieten. We gaan alle kanten op, als het maar richting de house is natuurlijk. Boven de 120 bpm. En dat eindigt dan ergens rond de 135 bpm of zo. Nou, reken me niet af op een bpm'tje.

collectie nog waar.

tonight we're gonna play a selection of electronic tracks.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden, want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de

0: boot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als van wie zijn de straten van ons en stop de boten. Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panama-kanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panama-kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht is het helder. En dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon. En het wordt dan warmer dan vandaag, 24 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3

Blake is on fire. On fire, classic.

0: vier eigenzinnige tante uit Engeland. Eliza Rose. Ze liet een aantal jaar geleden voor het eerst van zich horen. En dat resulteerde gelijk in een ontzettende hit. Veel gedraaid door In On Fire. Alweer 5 jaar geleden. Eliza Rose samen met Interplanetary Criminal hoorde je aan het begin van On Fire. En she's the baddest of them all.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: The new music from Jay Wara, Kreider, and Dan Harmon.

slang. En mind your business. Wat een dikke plaat is dat, zeg. Ook nog Chris T. Perry samen met Matthias Dansman. En Hit the Breaks. En daarvoor de beste nieuwe plaat van nu is het mijn vraag. Jay Wara en Talk. Wat een heerlijke tune. Die gaan we nog vaker draaien hier in The On Fire Radio Show. Ja man, het weekend is hier. Ik heb ze weer voor je. 2 uur lang de vetste nieuwe releases. Max Dow hoor je zo meteen hier in The On Fire Radio Show. Eerst even naar Den Haag. Hier is Dan Harbour en Changing.

het nieuwe werk van Kreider. Oh boy, zo heet die lekkere plaat. En ook nog Manuel Dame en Giovanni. Fijne plaat ook. En ook nog DJ Dan. Die hoorde je met Sea Lime Woman. Nieuwe versie uitgekomen op Tool Room Records de afgelopen week. De On Fire Radio Show uurtje 1 begint alweer aardig op te schieten. Ik heb nog een paar hele vette platen voor je. Versa zo meteen met haar nieuwe. En deze moet je ook even gehoord hebben hoor. Lisande is dit. En Put Your Hands Up.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden, want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-step zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor bedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde mannen heeft enkele uren de toegang tot de

0: Van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panama-kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon en het wordt dan warmer dan vandaag, 24 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3

0: Robin J.D. Albers. Hij heeft getekend een aantal jaar geleden voor een waanzinnig nieuwe versie. Een rework, zoals we dat ook wel noemen in de wandelgangen. Van Underground City hoorde de remix van J.D. aan het begin van de tweede uur van de On Fire Radio Show. Dat is lekker beginnen, man.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Jay Wallach, maar ook Kreider en Dan Harbour. En tot Terry met Fred Legrand samen, die wordt heel vet. Fatboy Slim ook nog in de nieuwe van Around Us, die krijg je ook nog. Ja, ja, uur 2 van The On Fire Radio Show.

We gaan weer op de brandweer in. Dit weekend in september, de On Fire Radio Show met Honey Love en Marshall Jefferson. Die heerlijke high in Ibiza. Wat een fijne track. En tot Terry met Fred Le Grand en Rowetta. Zij maakte een nieuwe versie van Baby Can You Reach. Als jij weet de hoeveelste versie het is, ik hoor het graag van je. En ook hoor je nog Leo en Theory Guns aan het begin van de tweede uur van The On Fire Radio Show. Goed dat je erbij bent. Dit is nog een klein uurtje. Het allerbeste van het allerbeste op het gebied van de nieuwe dance releases van deze week. En Kristen Velvet heeft een nieuwe. Die heet We Don't Stop. Die ga je zo horen in The On Fire Radio Show. Eerst Lodge en Davina Messina. Dit is Kids and Groove.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden, want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-step zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor bedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde man heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als van wie zijn de straten van ons en stop de boten. Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panama-kanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 6.

0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio
1: Capelle. Welcome. In the next hour you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance with your host, DJ Bastique.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden, want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-step zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor bedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde mannen heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als "van wie zijn de straten? Van ons!" en "stop de boten." Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panama-kanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panama-kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon en het wordt dan warmer dan vandaag, 24 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Goedenavond.

0: mij, haat in mij, koester geen wrok en geen jaloezie. En heb er de baat niet bij, kracht niet voor, om het je te vaak weer te laten zien. Maar dat is zo vreemd, ik doe alleen mij. En toch is het gevolg, alle mensen in de rij. Je meisje vooraan, tieten ontbloot. Ik weer in de war en jij meteen boos.
1: Pompen.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden, want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-step zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor bedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde mannen heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als "van wie zijn de straten? Van ons!" en "stop de boten." Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panama-kanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panama-kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon en het wordt dan warmer dan vandaag, 24 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Aris van Meen. En dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden, want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-steps zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor bedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde mannen heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als "van wie zijn de straten? Van ons!" en "stop de boten!" Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panama-kanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panama-kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zon en stapelwolken.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden, want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-steps zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor bedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde mannen heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als "van wie zijn de straten? Van ons!" en "stop de boten!" Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panama-kanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panama-kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon en het wordt dan warmer dan vandaag, 24 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden, want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-step zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor dedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde mannen heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als "van wie zijn de straten? Van ons!" en "stop de boten!" Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panama-kanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panama-kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon en het wordt dan warmer dan vandaag, 24 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.